0: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: lidstaten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: hebt zulke leuke plaatjes gemaakt. Over het algemeen veel vrolijke muziek. Albert Hammond, dit was in 1973. De Free Electric Band. Ik heb hem nooit gezien, maar wie weet is het een hele leuke bandje.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal.
0: Oké, okay, dat wilden we niet horen.
2: Het wil ook allemaal horen.
0: Wat gek. Die hebben we al gehoord, die moet nog een uurtje wachten. Of hij gaat de nacht uit. Dus,
2: oh ja, dat is zo wel.
0: Even druk. Geen idee. Dus de Free Electric Band laten we even achter ons. Ik wilde zeggen, die heb ik nooit gezien. Ik heb nooit een videoclipje of zo gezien. Dat, bij veel artiesten heb je dat wel. Dat je denkt, oh, die hoort daarbij en dat filmpje of zo. Maar na 73 waren er nog niet zoveel videoclips.
2: Oh nee, wanneer begon dat een beetje eigenlijk?
0: Oh, ik denk ja, midden jaren 70 of zo. Ja,
2: toen al?
0: 4,75, ja, dat denk ik eigenlijk. Maar we hadden niet zoveel zenders natuurlijk, hè.
2: Dus, nee, dat is ook zo, ja.
0: Maar, ik denk, 75 ongeveer.
2: Ah, leuk. Ik heb trouwens wel genoten van de reportages op tv over 75 jaar televisie vorige week.
0: Ja, dat was grappig, hè. Vrijdag natuurlijk, hè.
2: Ja.
0: Hele leuke herinneringen kwamen weer boven. Op de achtergrond op de redactie ook over inderdaad dat er wel leuke dingen geweest zijn op tv. Wat is jouw leukste herinnering aan je kindertijd misschien ook wel?
2: Vroeger denk ik wel echt de Fabeltjeskrant. Dat was toen al een stuk ouder natuurlijk, wij keken dat ook.
0: Fabeltjeskrant,
2: zo geweldig. Leuk. Meneer de Uil, geweldig.
0: Ja, geweldig. Zeker ja. Ja, leuke herinneringen. Dat hebben veel kinderen meegemaakt. Terwijl, wij schelen toch best een leeftijd. Dus voor mij was de Fabeltjeskrant ook iets uit mijn jeugd.
2: Dat is toch mooi? Dat is een gemene deler wij hebben dan.
0: Hartstikke idee. Krampjes. Dat soort dingen, weet je. Louieke de Vos, ja.
2: Nou, kun je het goed.
0: Juffrouw Ooievaar, zo. Geweldig. Goed, dit is Utrecht is Wakker. Dit is Radio M Utrecht. En we zeggen tegen iedereen een hele goede morgen. Gezellig dat jullie bij ons zijn.

0: Stella.
1: Stella Lefty. Grote artiest gaat dat worden. Ze is al groot, maar ik bedoel, ze is pas eigenlijk net bezig. Dus dat is eigenlijk wel heel erg apart. Leuk nummer, Boston. Ben er lang niet geweest. Boston, ben je wel eens in Amerika geweest trouwens, of niet?
2: 1 keer in New York.
1: Oh, hoe was dat?
2: Dat is ook echt zo mooi. Dat is echt de allercoolste stedentrip die ik ooit heb gemaakt.
1: Ja? Ja. Waarom dan? Ja. Is dat zo indrukwekkend?
2: Ik vond het heel overweldigend. Vooral aan Broadway en Times Square en zo. Ja, al die lichten, die reclames, die mensen. Ik vond het echt super gaaf.
1: Aan de baard als je van een big city houdt. Dus,
2: geweldig. Dat heb ik toen wel ontdekt hoor. Ja? Ben je ooit geweest? Ja, je bent al in Amerika geweest.
1: Nee, ik ben nooit in Amerika geweest. Nee, dus, ik heb ook niet meer de behoefte, moet je zeggen. Ik had wel gezegd dat ik New York inderdaad wel een keer wil zien. Of andere steden, San Francisco of zo. Maar met de huidige gang van zaken, denk ik, van zoals het allemaal gaat in Amerika. Het land van de onbegrensde mogelijkheden. Ik vind het maar raar op dit moment.
2: Ja, dat trek niet meer zo.
1: Nee. Misschien is het wat rustiger is, bij wijze van spreken. Ja. Maar het is natuurlijk op zich een gigantisch land natuurlijk ook. Hè, met ook veel tijdsverschillen natuurlijk tussen de West en de East Coast. Het is wel een indrukwekkend land, denk ik. Maar ik kan je inderdaad voorstellen dat grote steden, zoals New York of Washington of zo, D.C.
2: Lijkt me
1: dus op zich wel leuk, zeg ik dan, heel tegenstrijdig om dat een keer te zien. Maar op dit moment denk ik van...
2: Nee,
1: het is een beetje aparte wereld eigenlijk.
2: Ik was daar toen in tijd van de campagne tussen Trump en Kamala Harris.
1: Oh, ja.
2: Heel interessant ook om te zien welke winkels er allemaal een kant kozen eigenlijk.
1: Oh ja, echte winkels ook.
2: Daar hing veel van Kamala. Heel grappig.
1: Ja?
2: Ja.
1: En zag je dat ook in de restaurants of zo? Of kun je dat niet herinneren?
2: Sommige wel. En foodtrucks en zo. En van die eetentjes op de weg. Die hadden ook wel sommige spulletjes buiten hangen. Dan kon je wel zien wie koos. Ja. Grappig was dat. Heel bijzonder.
1: Ja, denk ik ook. Boston dus. Zo kwamen we erop van de zangeres Stella Lefty. Wat hebben wij liggen vandaag voor vraag? Wat voor vraag, waar houden we ons mee bezig de hele dag?
2: Het is, ben je alweer aan het snuiten en snotteren? Want het griepseizoen is begonnen. En wat doe jij om niet ziek te worden? Nou, horen we graag jouw tips. Want bij ons in de uitzending zit vandaag huisarts Rinske van der Goor uit Utrecht. Die vertelt over het virusseizoen. En hoe je weerstand een beetje op peil houdt in deze tijd.
1: Ja, het is jou en mij niet gelukt, hè, trouwens.
2: Nee, hè? Zo, ben jij gevloerd en ik vorige week helemaal brullend, snotterig.
1: Ja, de week ervoor ben ik
2: nog steeds
1: getroffen. Ja, ik ben nu een week... Jij nog steeds?
2: Ja. Strepsils, zonder reclame te maken.
1: Maar dat zijn keelpastilles, zeg maar. Ja, die heb je nog steeds nodig dan.
2: Ja,
1: ik heb toch niet zoveel geslikt. Nee, deze keer had ik minder last van mijn keel dan een andere griepperiode, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus, maar het was wel, ik was wel dit jaar een keer geveld door even een weekje plat, inderdaad.
2: Zo, je had ook koorts, hè?
1: En dat begon met zware verkoudheid. En ik zag het ook als verkoudheid, maar ik kwam toch wel koorts bij eigenlijk. Dus je praat dan toch over de griep. Maar meerdere mensen, collega's ook, die ziek zijn op dit moment...
2: Ja.
1: En ik denk degene die nu luisteren, dat zeggen... Oh, ik ken ook wel mensen die of zelf ziek geweest... of nu op dit moment... Het is not a...
2: Ja, dat is een vervelende hoesje.
1: Maar het is heel naar, ja. Dus de vraag nog een keer.
2: Ja, we zijn benieuwd wat voor tips je hebt tegen verkoudheid en ziek worden. Of je een beetje een goede weerstand hebt en wat je doet om dat te behouden. Laat het weten dan aan ons in de app van RTV Utrecht... of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
1: Dus... 10 minuten voor 6:30. Zo meteen eens eventjes de voorkanten van de kranten gaan bekijken. Dan houden wij de grote moest, hè?
2: Ja, dat moet ik.

0: Nou, nou, Boudewijn de Groot.
1: Hadden we het net over het land van onbegrensde mogelijkheden, ja. Denk ik. Ik dacht ook aan de president van de Verenigde Staten. En dat is wel heel vaak als je het tegenwoordig over Amerika hebt.
2: Nou hè.
1: Niet alleen leuke dingen dat er vandaan komen, ook minder leuke dingen. Maar het land waar dan weer dit gebeurt en dan weer dat gebeurt. En ja, de uitspraken van Donald Trump in dat geval. Zonder in details te treden, maar meneer de president, wel te rusten. In dit geval Boudewijn de Groot uit de jaren 70. De kranten van vandaag, wat brengen ze op de voorpagina? Nou, de Volkskrant opent met de kinderen in Gaza die verlangen naar een gewone schooldag. Het zijn maar liefst 250.000 kinderen, dus 250.000 kinderen in Gaza die gaan naar geïmproviseerde schooltjes. Voor honderdduizenden anderen is niet eens plek. Ze werken of ze zorgen voor hun broertjes en zusjes. Nou, de Volkskrant die volgt een dag in het leven van 4 kinderen. En ja, dat is niet nogal, wat kan ik je vertellen? Een opmerking. Ik wou dat ik terug kon naar mijn oude leven. Ahmed Azour van 9 vertelt dat. Die is ook tijdens de oorlog een been verloren. Nare zaken. En die worden wel voor het voetlicht gebracht door de Volkskrant vanochtend dus.
2: Gaan we naar Trouw. Die hebben een groot verhaal op de voorkant over de Verenigde Arabische Emiraten. Die chanteren de Britse premier in fraudezaak rond Manchester City. Ja, Manchester City maakt in de historische fraudezaak tegen de club gebruik van lawfare. Dat is juridische oorlogsvoering. Ja, de clubleiding dreigt de Britse premier Andy Burnham. Ja, dat is een groot verhaal. Daarnaast ook aandacht voor Suriname in Trouw. Suriname is mild over de Oranjes. Je moet het in die tijd zien, is de kop, de quote van een Surinaamse vrouw. Mm-hmm. Daaronder een foto van het Ziggo Dome. Die zingt uit volle borst mee het Concertgebouwconcert. Zoekt nieuw publiek.
1: Ook. Ja. Concertgebouw is een mooie plek trouwens om concerten mee te maken. Ik ben daar geregeld geweest, moet je zeggen. Nou, best wel vaak eigenlijk. Naar mijn idee te weinig nog. Ik vind het zo'n mooie plek om daar te genieten van de orkesten en solisten. Ik vind het echt heel mooi.
2: Mooi, fantastisch. Ja, ik vind het ook heerlijk. Ja.
1: De Telegraaf die brengt naar de voorkant banversterkte gebedsoproep als kop. Ja, 21 en SGP, geen uitzondering moskee. Ja, het versterkte kabaal uit de moskeeën moet alsnog aan banden worden gelegd. Dat is het wetsvoorstel van Ja, 21 en de SGP om de geluidsversterkte gebeden, de oproepen zeg maar, te reguleren. Het stuitte namelijk op juridische kritiek van de Raad van State. Maar het tweetal, de partijen dus, vindt dat het een uitzonderingspositie waarvan moskeeën gebruik maken, niet langer valt te rechtvaardigen. Daarover brengt de Telegraaf het verhaal naar de eerste pagina.
2: Gaan we naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Een groot verhaal. Alles uit de kast voor ebola-patiënt. Dubbele sluisdeuren en personeel in maanpakken moeten voorkomen dat een zeer besmettelijke ebola-patiënt maar het geringste gevaar oplevert voor de rest van het Leidse LUMC-ziekenhuis. Van een groot verhaal over het UWV. Handhaving UWV discrimineert. Hogere boetes voor mensen met een biculturele achternaam. Ja, het UWV legt bij fraudeonderzoek

0: Weer gewonnen.
1: Ja.
0: Goed zo, in Maleisië na 10 maanden weer een Grand Prix en is hongerig naar meer. Dan nog kort ook Vollering, volmaakte Vollering. De wielrenster wint dit jaar zo'n beetje alles wat er te winnen valt. Ja, goed, ook op het EK is ze superieur. Goed, hè, komt uit onze provincie. Trots.
1: Demi, ja. En de laatste krant, de vijfde ochtendkrant die we hier op de deurmat hadden gevonden vanmorgen. Daar hadden we ook een abonnement op volgens mij. Is NRC, die diversiteit hebben op de voorpagina. Met allemaal verwijzingen naar de binnen- en de buitenlandpagina's. Een daarvan is in het nieuws op pagina 4. Van aanvalsdrones tot liquidatiepogingen. Rusland lijkt vaker bereid geweld in te zetten tegen Europa. Het zijn de Europese leiders die dan ook waarschuwen voor escalatie van de hybride oorlog van Rusland tegen Europa. De Russische geheime diensten die lijken gewelddadiger te gaan worden, blijkt zo in ieder geval uit de inventarisatie van hun acties. Voor de uitvoering werft Rusland gewone burgers, maar de strategie erachter zit vernuftig in elkaar. Mm. En zo begint dit grote artikel van NRC vandaag. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Een luchtiger onderwerp zo meteen. Het weer voor Midden-Nederland op deze maandag. Hoor je na Cher. If I could...

op tijd terugdraaien gaat niet. Je zou het soms wel willen, maar is onmogelijk gebleken. In het verleden is het ook wel geprobeerd, maar het gaat niet met tijdmachines en zo. Het is 6:30. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Even een heel kort weerberichtje van Grieta Spannenburg, maar toch even goed om mee te nemen vandaag. Want wat staat ons te wachten na het oplossen van de toch wel plaatselijke mistbank in Midden-Nederland? Is het vandaag een vrij zonnige maandag? Uiteraard te kalm is het wel. Het warmt op naar 20 of 21 graden. Dan weet ik niet waar we vandaan komen, maar er moeten wel wat graden bij, volgens mij, vergelijk met nu. Grieta zal het allemaal gaan toelichten. Zometeen om 6:50 in Utrecht is Wakker. Eens even kijken naar het verkeer. Eén filemelding zag ik al even vanuit de ANWB-hoek in Den Haag. Maar niet in Den Haag, maar bij ons in de regio, voor de duidelijkheid. Het gaat over de A1 van Apeldoorn in Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken heb je 10 minuten tijdverlies. Hoewel, daar is het af en toe wat langzaam rijden. En hopelijk niet zo stilstaan. Met uitzondering van het noorden komt dichte mist voor. Dus ook bij ons in Midden-Nederland. Ik zag al wat mensen die wakker zijn geworden. En dat is eigenlijk ook een beetje een oproep. Ben je wakker? Kun je het laten weten in de RTV Utrecht-app. Miranda bijvoorbeeld, goeieborgen. RT zegt, we gaan er weer voor de volle 10% tegenaan. Met frisse tegenzin dus. Nou, het is weer maandag. En we gaan er gewoon een goede werkweek van maken, toch, RT? Kan me wel voorstellen. Leuke foto erbij.

0: is, maar ik kan me voorstellen dat je lekker aan het rijden bent. Kom, we gaan er wat moois van maken. Martien is ook onderweg met de wagen. Vanmorgen met die wagen, de vrachtwagen van huis vertrokken richting Goorde. Daar een winkel ga ik leeghalen voor een verbouwing. En ik rij nu bij de Moerdijk met een beetje mist. En zo'n 13 graden. Een lage temperatuur eigenlijk. En Harry die heeft het over vandaag 5 oktober. Dat is ook wel bijzonder. Het is James Bond dag vandaag.
1: Oh.
0: In het kader van films en zo. Dus,
1: leuk.
0: Daar kunnen we ook wel wat mee doen, denk ik dan. En we hadden het nog eventjes over de films en over 75 jaar televisie van afgelopen vrijdag. Michael die zegt, Bassie en Adriaan was vroeger op tv. En nog steeds, vond ik leuk. Volgend jaar Bassie en Adriaan concert.
1: Oh.
0: Is dat helemaal niet?
1: Hé, concert?
0: Ja? Ik vind het ook apart eigenlijk. Oh, ja, we weten dat, dat Bassie wel muzikant is ook met zijn mondharmonica. Maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet.
1: Ja, ik zie het al. Het grote Bassie, zo heet het.
0: Meen je dat?
1: Ja, in Ahoy.
0: Bas van Toorn? Ja, in Ahoy, nou te benen. Nou, ben heel benieuwd. En Henny zegt goedemorgen, Bob en Anne. En ik kan zeggen, Robert-Jan is nu ook eventjes in de studio. Gaat zo toelichten wat hij vandaag gaat ondernemen. En welke waar en wat hij verslag van gaat uitbrengen. Henny zegt, ja, ik ben er weer bij. Vroeg opgestaan, 4:15. En tegen de griep, ja, ik zelf haal elk jaar gewoon de griep. Prik, meteen al even een antwoord op de vraag, wat doe je er tegen?
1: Ja.
0: En voor de rest een beetje sporten, veel naar buiten. Ga ik weerstand opbouwen, zo is het. Een fijne uitzending en vanuit IJsselstein de groet aan iedereen.
1: Nou, goed het terug. Leuk.
0: Waar dan ook in Midden-Nederland of ergens anders, hè? Het kan allemaal.
2: Utrecht is wakker, met Bob van Beten. Radio
0: 1, Utrecht. Nou, laat maar weten dus in de RTV Utrecht app of reageer op Facebook, hè, op onze vraag over de griep. Wat doe je er tegen? Dit is Utrecht is wakker met The Private. In private shows van Dusty Springfield. Geproduceerd door de Pet Shop Boys.

0: In private, Dusty Springfield in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, we zitten al even in de verhalen van het weekend. En dat is alleen maar leuk om het erover te hebben met Robert-Jan. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe was jouw weekend? Want dat willen we even weten.
1: Nou ja, onder meer wat we gedaan hebben is de singeloop. Niet zelf gelopen, maar wel gekeken. Die was gisteren. He, in Utrecht, dwars door het centrum van Utrecht. Ik meen de 101ste editie zo'n beetje.
0: Is het de 101ste of de 101ste?
1: De 101ste.
0: Ja, dat vind ik altijd moeilijk.
1: Ja, moeilijk inderdaad. Voor mij zijn er 100 edities.
0: 101ste, dat klinkt ook niet.
1: Nee, het klinkt ook niet. Eens.
0: Maar het was goed weer.
1: Dat was heel leuk om te zien. Daar doen duizenden mensen aan mee. Vorig jaar waren het 19.000 mensen. Hoe het dit jaar zit, weet ik niet precies.
0: Voor degenen die het niet weten, is dat om hard te lopen? Of
1: hard te lopen, ja. 10 kilometer. Maar je kunt ook 5 kilometer lopen, meen ik. In ieder geval, ik stond langs de kant stonden we naar onze zoon te kijken die eraan meedeed.
0: Oh, wat leuk.
1: Dan krijg je ook de rest mee natuurlijk. Dat is één grote stiert van renners, rensters in allerlei soorten en maten, aangemoedigd door het publiek. Mm-hmm. De een gaat hard, de ander gaat soepel, de ander die kruipt bijna, die moet eventjes wandelen. En gaan zo door ieder zijn eigen stijl. Dus dat was echt leuk om te zien.
0: Er doen heel veel mensen mee, maar op een gegeven moment zie je wel je zoon. Of is dat een toeval? Of zie je hem niet?
1: Met mijn zoon, buiten van fris, kwam die aanlopen.
2: Ja. Wat goed.
1: En die heeft eerder meegedaan. Nu had hij een record PR, persoonlijk record.
2: Ja.
1: Dus hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk om het meedoen, om het sporten. En iedereen op zijn eigen wijze, terwijl je toch eigenlijk één bent. Dus dat is echt mooi om te zien.
2: Leuk, ja.
0: Maar wat is dan hun drijfveer, of die drijfveer van je zoon? Om dat leuk om daar mee te lopen met elkaar?
1: Om 10 kilometer te lopen, zoals met andere evenementen ook.
0: Ja.
1: Met z'n allen die prestaties te doen. En het is natuurlijk voor een tijd, dat speelt ook nog mee. Mm-hmm. Maar voor de rest natuurlijk schitterend om door het centrum van Utrecht te lopen.
2: Ja, dat is ook leuk hoor.
1: In één groot peloton. En dat is leuk.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dus dat
0: is leuk. Ik moet er namelijk niet aan denken.
1: Je traint ervoor.
0: Ik fiets liever, maar dan ook heel recreatief. Heb ik gisteren ook gedaan. Ik moet er niet aan denken om te gaan hardlopen. Ik vind wandelen heel erg leuk.
1: Je kunt ook fietsen, wandelen, iedereen weer zijn eigen.
2: Ja, helemaal gelijk.
1: Doet u niet toe.
0: En het weer was dus heel goed inderdaad. Het
1: was perfect weer. Dat speelt ook mee.
2: Het is ook fijn als je kijkt langs de lijn. Dat het hier een beetje mee zit. We hebben in een stromende regen gestaan. Dacht ik nou.
1: Ja, dat is het minder. Als het mooi weer is, dan is het
0: Nou, dat was een deel van het weekend.
1: Dat was een deel van het weekend, ja.
0: Dan maar eens even horen van jou wat je vandaag voor ons gaat ondernemen.
1: Het gaat eventjes over die Michelinsterren die vandaag weer...
0: Is het weer zover?
1: ...worden gemaakt. Dus diverse chef-koks zitten in spanning.
0: Ja.
1: Die gaan in vroegte wil ik niet zeggen... maar ze moeten in ieder geval 10:30 zo'n beetje in Maastricht zijn. Mm. Want daar gaat het allemaal gebeuren. En ik ga zo meteen kijken in Kasteel Heemstede. Dat is aan de rand van Houten, ook richting Nieuwegein. Daar zit Olly Schuiling met zijn restaurant... En die gaat ook naar Maastricht. Die heeft sinds, 2021 een ster. En die hoopt hij natuurlijk te behouden.
0: Ja. Mm. Dat is altijd wel spannend, hè, voor de restaurant-eigenaren.
1: Ja, ze werken eraan. Ze willen graag die ster hebben. Waarom, gaan we natuurlijk vragen. Want het imago van een sterrenrestaurant is lekker. Maar ook vooral duur, natuurlijk.
2: Komen daar wel nog veel mensen op af?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb wel gehoord, ik sprak Nico Klaver. Ja. Ook een bekende chef-kok. Kalkoentje, Elst. Echt ook een leermeester van veel koks.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft er kijk op. En die zei van, jongens, de taart is... in maar een bepaald aantal partjes te verdelen... die iedereen kan uit de sterrenruif eten. Dus er moet wel ruimte voor zijn natuurlijk. Omdat je juist dat hogere segment hebt, zoals dat heet.
0: Ja.
1: En bovendien... wat is eigenlijk fine dining? Dat is ook een leuke vraag natuurlijk. Want wat is het verschil tussen lekker en fine dining? Dat zijn ook van die boeiende vragen.
0: Ja, precies.
1: En anno 2026 schijnt een beetje zoeken te zijn naar de weg in de culinaire wereld.
2: Okay. Ja.
1: Mensen denken misschien, waar heeft dit hemelsnaam over? Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet zo goed, maar dat gaan we vragen.
0: Dat is wel knap dat je er zo boeiend over kunt praten.
1: Ja,
0: het
1: is ongelooflijk.
0: Maar goed, de Michelinsterren dus.
1: De Michelinsterren. Hebben ze de inspecteurs kunnen ontdekken in het restaurant? En hoe zit het toch, want dat is ook belangrijk bij een ster... dat je persoonlijkheid in het eten te proeven moet zijn. Nou, naar jullie weer.
0: Waar ga je precies heen vandaag? Naar Maastricht of niet?
1: Nee, Kasteel Heemstede.
0: Oh ja, dat zei je ook. Nou, Maastricht was
1: even bij blijven op. Ja, denk.
2: Als de chef nou zo zuur is, dan moet er een zuurtje in het eten zitten dus.
0: Ja, een zuurtje in het eten.
1: Een zuurtje. We gaan het allemaal meenemen.
0: Kasteel Heemstede dus, ja, voor de duidelijkheid. Precies. En gewoon bij ons in Midden-Nederland. Anders denken misschien mensen van...
1: In de buurt van Haarlem zou dat kunnen. Ja, ja, nee, het is niet zo.
0: Maar je had het al uitgelegd. Hey, dankjewel, tot zo meteen weer.
1: Tot zo.
0: In Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.

0: Suzanne en Freek. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht, ja. Even kijken of ze echt wakker klinkt ook, want ze heeft al een weerberichtje gestuurd. Grieta Spannenburg, goedemorgen.
1: Ja, ik ben er. Wakker.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Grieta, we hebben het vandaag als vraag over de griep. Het griepseizoen is echt wel weer gestart. Gaat het met jou of niet?
1: Ja, nee, dat gaat wel, ja.
0: Oké, goed om te weten. Nou, we praten zo verder over het weer. Je klinkt ook niet verkouden, dus dat is hartstikke fijn. Ben je alweer aan het snuiten, snotteren en zo? Ja, het griepseizoen is begonnen en we gaan daar in het volgende uur over praten met een huisarts die hier ook natuurlijk mee te maken heeft uit Utrecht vandaan. Maar hoe ga je die griep een beetje tegen? Hoe wapen je je daartegen? Dat is de vraag vandaag. En we hebben al heel wat reacties binnengekregen.
2: Ja, gelukkig. Mensen met tips of mensen die wel of niet ziek zijn. Nou. Michael die zegt bijvoorbeeld: goedemorgen, ik ben al jaren niet ziek geweest. Elke dag drink ik thee en ik eet 3 struks fruit per dag.
0: Fruit. Ja,
2: goed voor jezelf. Zorgen
0: voor de vitamine.
2: Heel belangrijk. Het schijnt dat 1 op de 17 mensen nu verkouden is trouwens. Dat zei de huisarts al even vorige week. 1 op de 17.
0: Dat was nog voor het weekend dus. Ja, nagaan. Het weekend zit er nog bij. Misschien wel 1 op de 16.
2: Nou,
0: maar het is vervelend. We hebben het beide meegemaakt. Hè? Los van elkaar. In een periode die vlak bij elkaar ligt natuurlijk.
2: Ja, nou, ik heb aan je gedacht hoor. Arme.
0: Denk altijd aan jou. Harry in Brisbane. Wow. Good afternoon. Want het is 8 uur tijdverschil met Nederland. Zegt, ik krijg elk jaar een gratis flu shot. Ofwel een griepprik dus. En dat werkt. All Queensland residents aged 6 months and older can access free flu vaccination. Oké, dus dat is mooi. Maar in Nederland kan dat ook, hè? Maar dan moet je wel een bepaalde onderliggende aanleiding hebben, volgens mij, toch?
2: Ja, precies, en boven bepaalde leeftijd, geloof ik.
0: Ja.
2: Eveline die zegt ook, zegt allereerst een hele goede uitzending. Ik wens jullie een leuke toe met veel muziek en gebabbel en lachen. Leuk. En ze zegt, ja, ik probeer om niet ziek te worden. Eind van deze ochtend ga ik toevallig een coronashot halen. Ja, want corona hangt ook weer in de lucht.
0: Ja,
2: dat is ook weer een feit.
0: Ja.
2: Allerlei virussen natuurlijk.
0: Ik had wel een envelop van de huisarts liggen met daarin 2 oproepen. Dus ik denk dat ik ook daar weer voor je namelijk. En waarom dan? Ik weet het niet.
2: Oh ja, is dat zo? 60 plus.
0: Nou,
2: zou het daarmee te maken hebben?
0: Nou, dat zou kunnen, ja. Maar ik denk ook, ja, heel gek misschien. Maar ooit had ik astmatische bronchitis.
2: Oh.
0: Dat zit er nog steeds in, volgens mij. Ik kan nu niet nakijken. Ik zal die envelop, die ligt nog gesloten op tafel. Ik zal hem vanmiddag openmaken. Ik kan er morgen iets over zeggen.
2: Maar, ik ben er zeker dat het is.
0: Ja,
2: maar toch risicogroep, hoor.
0: Maar ik haal nooit een prik, moet ik je zeggen. Nooit.
2: Mm.
0: Dus behalve in die coronatijd, dat heb ik wel gedaan. Maar daarna heb ik nooit meer iets gedaan. Else, die zegt 9 graden Woudenberg. Hoe stop aan de lage kant, half bewolkt. En ik ben in mijn bedje voorlopig even. Nou,
2: ach.
0: Griep? Nee. Joost mag het weten. Geen koorts, maar ik ben wel totaal uitgeput.
2: Nou, Else, rustig gaan doen hoor. Want het kan ook zijn dat virus zich een beetje probeert te manifesteren op deze manier.
0: Nou.
2: Even gas terug, lekker warm kopje soep. En iedereen die snottert, wetenschap namelijk.
0: Precies, ja. Nou, en laat het ons weten of je wapens hebt tegen de griep. In de op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of natuurlijk via de RTV Utrecht-app. Ja. Laat maar weten. Muziek doen we zo meteen weer. We gaan even naar Grieta. Grieta, je bent er klaar voor, hè?
1: Zeker.
0: Daar komt hij dan.
1: Start dus de tune.
0: Start de tape. Roll de tape, ja. Ja, ik had het verkeerde klaargezet. Muziek doen we zo meteen weer. Want dit klinkt ook meer zoals muziek in de oren. Dat jij er weer bent natuurlijk. Goedemorgen. Hoe ben je door het weekend gekomen? Gekanoed, gewandeld, gelopen? Wat heb je gedaan?
1: We zaten met een heel groep weermensen op Ameland het hele weekend.
2: Nou,
1: vrijdagavond.
0: Nou, maar dat was even leuk.
1: Ja, dat was super gezellig. Helaas kon mijn goden niet bij zijn vanwege privéomstandigheden.
0: Maar Jordi was er bijvoorbeeld denk ik wel bij.
1: Jordi was erbij.
0: Wie nog meer?
1: Tjitske, de weervrouw van Friesland.
0: Tjitske uit Friesland. Wat leuk.
1: Tjitske uit Friesland.
2: Die was niet zo ver te reizen.
1: Nee, die was dichtbij.
0: In eigen provincie, hè? Want Ameland is natuurlijk valt onder Friesland. Hè?
1: Ja. Ja, zeker. Die komt ook heel vaak op de Wadden. En verder nog een Gert en een Roland. En nog een aantal andere mensen waren met ons 7. Oh ja, ook onze ICT'er was erbij. Dus het was heel gezellig.
0: En jullie
1: hebben
0: veel omhoog gekeken, denk ik dan.
1: Veel omhoog gekeken, ja. We hadden ook blowkarten staan. Weet je wel, dan heb je wel een beetje wind nodig. Maar dat was er niet.
0: Oh.
1: Maar dat is dan op het strand rijden met een soort karretjes.
0: Ja. Ik heb dat wel eens gezien van dichtbij. Dat is leuk. Dat gaat hard,
1: hè? Ja, dat gaat zeker hard. Dus wij dat hebben we niet gedaan. We hebben gewandeld, heel veel gekletst. Het was heel gezellig, want we werken allemaal best wel afzonderlijk, maar zijn toch een team. En we zijn ook nog naar de aangespoelde vinvis geweest. Die is 10 dagen geleden is er zo'n grote vinvis van 11 meter aangespoeld op het noordweststrand van Ameland.
0: Hoe rookt hij?
1: Nou, beneden winds rookt hij nog wel aardig, inderdaad.
0: Ja,
1: pittig. Maar verder laten ze hem liggen voor voedsel voor allerlei dieren.
0: Meen je dat?
1: Wow. Ja.
0: Maar ik vraag ze nou, want zo'n dier, zo'n kadaver, want het is, dat gaat ook stinken op een gegeven moment.
1: Ja, die gaat ook stinken, dus daar waarschuwen ze wel voor. Mm. Het viel mee, maar je ziet wel dat hij langzaam ontbindt. Het is gewoon, ja, het is een waanzinnig groot dier natuurlijk. En er zitten allemaal meeuwen rondheen. Ja.
2: Ook zie bij Omroep Friesland nu inderdaad.
0: Ik vind het vies.
2: Groot beest ook.
1: Hij is echt groot.
0: 11 meter is een flinke,
1: Ja, dat is een flinke. En die, dat is wel majestueus. En zonder dat hij op het strand is beland. Ja.
0: Wat een grote vis. Nee, het is een zoogdier natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Nou, je hebt je vandaag kostelijk, kan ik me voorstellen. Dat is ook lekker weer op het eiland, denk ik.
1: Ja, net als hier. Ja, het was gewoon natuurlijk een zonnig weekend wel. Met ook regionaal gisterochtend langdurige mist. Dat dan weer wel. Mm-hmm. En je ziet dat nu ook plaatselijk wat mistbanken aanwezig zijn. Maar ik zag, anderhalf uur geleden, ook echt heel veel sterren. Dus op veel plekken is het ook echt behoorlijk helder. Ik zag Orion aan de zuidelijke hemel staan. Ook een sterrenbeeld dat met name in de wintermaanden supergoed te zien is. Nou, heldere lucht. En dat leidt vandaag eigenlijk tot een dag met veel zonneschijn. Wel af en toe wat hoge wolkenvelden. Misschien een paar stapelwolkjes. Maar gewoon vooral heel veel zonuren.
0: Oké, maar de temperatuur moet nog wel even klimmen dus.
1: En je moet nog even klimmen.
0: Ja,
1: 6 tot 10 is het nu en we gaan naar 2021. Beetje gelijk aan als in het weekend.
0: Nou, ik zeg dat is een mooie maandag.
1: Jazeker.
0: Ja. Is het een trend? Heel kort eventjes. En dan volgende uur praten we uitgebreid over deze week. Maar,
1: De trend wordt een beetje verbroken. En vanaf woensdagavond gaan we toch een tijdje de wisselvalligheid in. Ja, het lijkt nu echt te gebeuren.
2: Mm-mm.
1: Oh, ik hoor geen enthousiasme.
0: Nee, want ik zou... Maar ja, ik kan de tijd niet terugdraaien, zeg ik net al met de muziek. Ik zou willen dat ik de vraag niet had gesteld. Want dan ga ik toch deceptie, ga ik verder.
1: Jammer.
0: Nee, ja, precies, ja. Rita, 10 voor 8 spreken we je weer.
1: Gezellig, tot zo.
0: Meteen. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht met Sniffling Tears. Heeft alles te maken met de verkoudheid.
1: Ja,
0: wat een geweldig nummer. Driver's Seat in Utrecht is Wakker. Doing a

0: Hotelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
3: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
7: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
6: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
8: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
6: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden.
9: Bij ons in Midden-Nederland een graad of 20 is het vooruitzicht, zei Grieta nog in het voorgaande uur van Utrecht is wakker. En dit is het tweede uur. Fijn dat je bij ons bent met zometeen wat verkeersmeldingen voor Midden-Nederland en miswaarschuwingen ook. En Marjolein Heijen bij ons in de studio. Goedemorgen Marjolein.
10: Goedemorgen.
9: Want hebben we het regionieuws.
10: Het gaat over een automobilist die gewond is geraakt bij een zwaar ongeluk op de A2 gisteravond. Ter hoogte van Nieuwegein raakte de auto van de weg, botste hard op een lantaarnpaal en vervolgens een boom. Hoe het met de bestuurder gaat, dat is onduidelijk. Nepagenten hebben een 89-jarige vrouw uit Woerden opgelicht. De twee zijn nog spoorloos en de politie is naar deze man en vrouw op zoek. De oplichters die stonden vrijdag bij de vrouw aan de deur en wisten binnen sieraden en haar bankpas mee te nemen.
9: Ach.
10: Ja, vreselijk natuurlijk. Twee hardrijders dan, die moeten voorlopig met de bus of moeten zich laten rijden, want ze zijn hun rijbewijs kwijt. Ze scheurden met 104 en 87 over een weg waar je 30 mag.
9: Nee.
10: Dus dat is veel te hard.
9: Dan moet de rechter maar over gaan oordelen.
10: Uiteindelijk zal het OM daar iets over moeten zeggen. Ja, en de rechter.
9: Dat was even kort. Compact uur, zeg maar. En om 19:30 nog meer nieuws en regionaal wat meer uitgediept. Oké, tot zo dan weer. Ja. De meldingen voor het verkeer voor Midden-Nederland of deze kant op komend, bijvoorbeeld vanuit Apeldoorn in Amsterdam. Nou, kies je de A1, heb je vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. Bijna 20 minuten extra, dus sterkte daar. Doorrijden naar Amsterdam op de A28. Naar Amsterdam, de Amersfoort natuurlijk, op de A28. Komende vanuit Zwolle, dan heb je vertraging tussen Alfred Ermelo en Strandhulde. Ook bijna een kwartier. Dan ben je er nog niet als je doorgaat richting Amersfoort. Want vanaf Strandhulde tot Amersfoort valt dan. Dus komen er in ieder geval 5 tot misschien wel 10 minuten bij aan vertraging. Nou, goede reis namens ons. We houden alles nauwlettend voor je in de gaten. Dus blijf op de hoogte. Ook bijvoorbeeld van in het hele land. Ook bij ons tussen Midden-Nederland of rondom onze provincie. Met uitzondering van het noorden van Nederland komt dichte mist voor.
11: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl. Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: We hebben het zometeen over griep. Ja, er is heel hoeveel mensen hadden daar nou last van op dit moment? Hebben de griep, Anne?
14: Ja, 1 op de 17, zo momenteel. Ja, en dat was dan nog voor dit afgelopen weekend.
9: Ja, precies.
14: Wie weet,
9: ja.
14: Is het nog meer gekelderd of toegenomen?
9: Het is een thema waar we ons mee bezighouden. En ook een vraag natuurlijk van ons, de hele dag bij Radio M Utrecht. Zijn er tips ten aanzien van die griep? Hoe ga je dat tegen?
14: Ja, wat doe je om niet ziek te worden? Je weerstand op peil te houden. Dat horen we graag van je. En kun je laten weten in de app van RTV Utrecht op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
9: Radio M Utrecht heeft het natuurlijk ook over Robert-Jan Booy. Goedemorgen, Robert-Jan.
15: Ja, goedemorgen.
9: Vertel, waar ben je naartoe onderweg? Waar gaat het over?
15: Kasteel Heemstede, dat is een restaurant Houten. Aan de buitenkant een beetje aan de Amsterdam-Rijnkanaal kant. En daar gaan we het hebben over de Michelinsterren. Jawel, in Maastricht worden ze weer bekendgemaakt. En Kasteel Heemstede hoopt op een ster. Die hebben ze overigens al. Maar het is altijd weer spannend om te bekijken of hij inderdaad behouden kan blijven, die ster. Ja, wat zit daar verder achter? Hoe zit het met de persoonlijkheid en de smaak van de gerechten? Hoe hip is een ster tegenwoordig? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Kortom, wat komt er allemaal bij kijken? Want ja, het imago van een sterrenrestaurant is lekker, uitgebreid en vooral ook duur.
9: Oké, dat is een aardige conclusie, denk ik dan, Robert-Jan. Dus we gaan er meer over horen na 7:30 in Utrecht is wakker. Nog even doorgaand over die griep, want ja, we hebben zometeen maar eens even een huisarts in de uitzending hierover.
14: Ja, een Utrechtse huisarts, Rinske van der Goor, die ons alles kan vertellen over dat virusseizoen dat dus weer begonnen is. En wat je kunt doen om je weerstand een beetje op peil te houden.
9: Dus ook de tips van de huisarts, zeg maar.
14: Ja.
9: Hoe mooi is dat?
14: Ja, dat is fijn.
9: 7:07, dit is Sting, Love is the 7th Wave.

0: Over Matter. Mooi Amerikaans gezongen. Hadden we het er straks nog even over Amerika. Ja. Maar dit is echt Waylon. Tennessee, yes. Zou je bijna denken. Of Texas, zo. Dat doet hij goed, deze Waylon. Mind Over Matter is zijn nieuwe single. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan het hebben over, ja, sniffen, snotteren, de griep dus.
1: Ja, het virusseizoen, zo te zeggen, is begonnen. Veel mensen om je heen zijn vast aan het niezen, hoesten. Of liggen zelfs al een paar dagen ziek thuis op de bank, dat kan ook. Hoe houd je je weerstand goed als er veel ziektekiemen in de lucht hangen? Dat vragen we aan de Utrechtse huisarts Rinske van der Goor. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Rinske.
1: Hallo, ja, waarom zijn er vaak juist rond deze tijd van het jaar veel mensen ziek en verkouden? Hoe komt dat?
2: Ja, wat je ziet is dat als het kouder wordt, dat mensen dichter op elkaar gaan zitten. We gaan binnen zitten en we doen de ramen en de luikjes dicht. Dus er is minder ventilatie. En dat zorgt ervoor dat als er viruspartikeltjes in de lucht zitten, dat we dat we die makkelijker voor elkaar overnemen. Dus het verspreidt zich makkelijker.
0: Oh, ik had juist wel het idee met het mooie weer dat de griep misschien wel nog niet of helemaal niet zou komen. Maar dat is dus wel het geval.
2: Nou, technisch gezien is het ook nog niet griep wat er is. Griep is één virussoort. En als je kijkt naar gewone verkoudheden, dan is dat eigenlijk niet griep. Griep is een virus wat meestal pas november, vaak december, januari komt.
1: Ah, oké, okay, dat is een goed verschil inderdaad. Ja. Dus als ik het goed begrijp, in de zomer speelt het minder omdat we wat verder van elkaar afleven en veel buiten zijn.
2: Ja, dat klopt. En het andere punt is, dus we zitten dichter op elkaar. Het andere punt is dat de droge lucht, daar kunnen die viruspartikeltjes die in vocht zitten, die kunnen daar makkelijker in blijven leven. En onze neus en luchtwegen zijn kouder, waardoor je minder bloedvaten hebt in de neus. En die droge lucht zorgt er daardoor voor dat je neus minder weerstand heeft tegen virussen.
1: Oh,
2: dus dat je ze minder goed buiten kan houden.
1: Hoe komt het eigenlijk dat de een niet verkouden wordt en de ander wel? Heeft dat met een goed werkend immuunsysteem te maken of is dat gewoon pech? Wat ziet u vaak in de praktijk?
2: Nee, het is eigenlijk vooral pech. Het is vooral toeval. Krijg je het virus binnen en hoeveel virus krijg je binnen? En dat is veel bepalender. En wat je ziet is dat de kans om een virusinfectie te krijgen veel meer te maken met slaap je genoeg? Ben je verder, leef je redelijk gezond? Beweeg je voldoende? En of je over het algemeen je immuunsysteem een beetje goed werkt. Maar niet echt van, ben je heel kwetsbaar of zo.
1: Oh, ja, precies. Ik was dus vorige week verkouden. Toen zei een vriendin van mij, ben je nou alweer verkouden? Lijkt alsof ik steeds sneller iets oppak. Maar dat heeft dus niet te maken met dat zij per se gezond of een beter immuunsysteem heeft dan ik.
2: Nee, het is niet zo van, ik ben blijkbaar slecht in weerstand tegen virussen. En wat je ook vaak ziet is dat als je eenmaal een virus hebt gehad, dan ben je al wat kwetsbaarder daarna. En dan pak je ook makkelijker een volgend virus op. Het is wel zo dat als je wat kwetsbaarder bent, dus mensen bijvoorbeeld hele jonge kinderen of ouderen, of als je een ziekte hebt die het immuunsysteem aantast, dus bepaalde kwetsbare groepen, die hebben meer kans op complicaties. Dus die hebben grotere kans dat ze er een longontsteking bij krijgen of iets.
0: En is het een fabeltje of is het juist wel waar dat als ik bijvoorbeeld verkouden ben, wat mij dus de week voordat Anne ziek werd, ben ik ziek, verkouden, zwaar verkouden, dat besmettelijk is? Of is dat nou niet zo? Als ik nou nies, wordt een ander daar ook dan ziek van, of niet?
2: Ja, dat kan. Dat hoeft niet. Kijk, het hangt er ook vanaf wat voor ervaring je al hebt met dat virus. Want heel vaak zijn er rhinovirussen, die veranderen elk jaar een beetje. Maar heb jij net een ander virus van dat type gehad, dan heb je waarschijnlijk goede weerstand daartegen en ben je fit. Krijg je het ook niet zo snel. Maar ja, je bent wel besmettelijk als je hoest of niest.
0: Ja. Dus wat moet je dan doen in zo'n geval, als ik dan zwaar verkouden ben? Bij mensen uit de buurt blijven, denk ik?
2: Nou ja, we geven tegenwoordig al minder handen. Hè? Dus dat is al wat minder de begroeting geworden. Zeker ook in de huisartspraktijk doen we dat eigenlijk niet meer. En het advies is, houden ze een beetje afstand. En met name van kwetsbare mensen. Hè? Maar je mag gewoon gaan werken als je je goed genoeg voelt. Maar bijvoorbeeld heb je een baan waarbij je ook thuis kan werken. Nou, misschien kan je dan thuis werken.
1: Ja. Oh ja. Hoe zorg je nou voor dat die weerstand echt goed blijft? Wat zijn de goede tips die het best werken over het algemeen?
2: Goede tips om nog een keer.
1: Of hoe je ervoor zorgt dat die weerstand goed blijft. Hoe je goed voor jezelf zorgt op dat vlak.
2: Nou ja, eigenlijk gaat dat dus gewoon om rust en regelmaat en reinheid. Dus het gaat echt om goed slapen. Zorg dat je voldoende beweegt. Niet roken. Dus dat is goed om niet te doen. En wat niet helpt is allerlei supplementen. Allerlei pillen uit de apotheek of drogisterijen. Dat heeft
0: vitaminepillen. Is dat slim om dat toch te slikken? Of zijn wij doorgaans wel op niveau, zeg maar, dat we genoeg binnenkrijgen?
2: Ja, nee, dat heb je dus niet nodig om je infecties, om infecties te weren. He, alleen voor uitzonderlijke gevallen, als je bepaalde ziektes hebt. En vitamine D is een uitzondering, maar dat heeft meer met je botten te maken dan met virussen. Ja. Dus voor virussen maakt dat niet uit.
1: Oh, dat vind ik interessant, want ik heb vorige week nog heel veel vitamine C tot me genomen. En allemaal bruistabletten en zo, maar dat is zeer onnodig.
2: Het kan geen kwaad, maar het is niet nodig. Okay. Als je normaal en gevarieerd eet, krijg je eigenlijk alle vitamine en mineralen al binnen.
0: Oké, dus ook geen extra boost zoals ik zo'n drankje heb genomen. Dus de poedertje, zeg maar, waar extra vitamine C in zat. Ja. Ik dacht, laat ik dat maar halen toen ik zo verkouden was. Dat gaf mij niet een extra boost. Voor mijn gevoel wel trouwens, dat tussen mijn oren dan.
2: Nou, ja, gos. Een virus kost gewoon, we zeggen bij bijvoorbeeld griep. Ja, wat ook een virus is altijd. Van, hè, dan heb je griep, dan duurt het een week. Ga je naar de dokter, dan duurt het 7 dagen.
0: Ja, precies. Hè,
2: terwijl wij adviseren dan ook wel eens wat. Wat dat vaak helpt, is eigenlijk vooral middelen die een beetje de klachten verzachten. Dus hè, bij pijn, bij koorts, bij paracetamol.
0: Ja, en dat werkt dan wel natuurlijk. Stress. Ja.
2: Ja.
1: Nou, goed. Ik heb nog één laatste vraag, Inske. Ja. Gembershots, werkt dat?
2: Nee.
1: Oh, dat vind ik ook elke dag. Ja.
0: Wij lachen erom, want Anne die zit elke dag aan de gember hiervoor.
1: Dat is een dant. Ik doe allemaal dingen die niet werken. Ja. Nou, goed dat we spreken.
0: Ja. Nee, nog één vraag heb ik dan ook, ter afronding dan. We weten al heel veel nu over verkouden en griep. En dat het eraan zit te komen, het griepseizoen. Dat we nu al zwaar verkouden kunnen zijn. De vraag is, we hoorden voor het weekend 1 op de 17 mensen is zwaar verkouden dan wel heeft griep. Neemt dat nu toe of niet? Na het weekend? Of als omdat het weekend mooi weer was, valt dat wel mee?
2: Ja, dat zou wel toe kunnen nemen. Je ziet wel dat het gewoon met dit seizoen het langzaamaan toeneemt. He, dus, ik dacht het zelf nog goed te zeggen, van, heb je alarmsymptomen? Dan moet je wel wat doen. He, ben je benauwd, word je suf, of heb je koorts die maar aanhoudt of terugkomt? Dan moet je wel opletten. Dus dat is wel belangrijk. En dan moet je dus naar ons bellen. Naar de huis.
0: Ja. Nou, de praktijk gaat zo open, neem ik aan, hè?
2: Ja. Dus ik ga het zo open.
0: Dacht ik al, ja. Oké. Okay. Dank voor tijd en toelichting natuurlijk.
1: Ja, Inske van der Goor was dit Utrechtse huisarts. Dank je wel.
0: Goeie werkdag, hè.
2: Dag,
0: bedankt. Je hoeft geen gemberbitter te doen.
1: Weten we dat ook weer. Ik heb mezelf helemaal gemarteld met dat spul. Vies.
0: Geen vitamine C meer. Maar alleen maar muziek. Lekker hoor.

0: Last Night. De pips van 8:02. Radio M Utrecht te luisteren naar. En een midnight train to Georgia. We pakken niet de trein, maar we gaan wel richting. Lopen we voor mijn part richting het nieuws van 7:30. Hier bij Radio M Utrecht. Wat heb je in het nieuws, Marjolein?
1: Ik heb een zwaar ongeluk op de A2 bij Nieuwegein. Met ook een grote ravage tot gevolg. En ook in het nieuws gaat het over de spannende dag voor toprestaurants.
0: Kijk eens aan.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Het is Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio van 7:30 door Marjolein begint met dat zware ongeluk.
1: Op de A2 bij Nieuwegein. Gisteravond kwam daar een auto naast de weg terecht, raakte een lantaarnpaal en kwam tegen een boom tot stilstand. De ravage was enorm. Het motorblok van de auto lag ernaast en de bestuurder zat bekneld. Hulpdiensten hebben hem uit de auto moeten bevrijden en vervolgens is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Water bij de afrit heeft de brandweer nog gezocht naar mogelijk andere slachtoffers. Er is niemand aangetroffen. Nepagenten hebben een 89-jarige vrouw uit Woerden opgelicht. Ze zijn nog spoorloos en de politie is naar de man en vrouw op zoek. Afgelopen vrijdag wisten de oplichters de woning van het slachtoffer binnen te komen, sieraden en haar bankpas mee te nemen. Later werd in Montfoort met haar bankpas een groot geldbedrag gepind. Twee automobilisten hebben het heel bond gemaakt in Utrecht. Ze scheurden door de wijk Overvecht en werden betrapt door agenten die een controle deden.

0: Een van hen reed 104, waar je 30 mag. En de ander kwam met 87 km per uur voorbij. Beide bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt. Toprestaurants horen vandaag of ze hun Michelinster behouden, er een krijgen of kwijtraken. Spannend dus. De restaurants worden beoordeeld op kwaliteit, beheersing van kooktechnieken en smaken van de gerechten. En ook de persoonlijkheid van de chef telt mee. Op dit moment zijn er in de provincie Utrecht 10 restaurants met zo'n felbegeerde Michelinster. En Robert-Jan die gaat er natuurlijk
1: ja, zeker.
0: Een eentje.
1: Ja, aan de rand in Houten, aan de rand van Houten. Daar gaat hij een kijkje nemen bij.
0: Hoe het met de spanning is.
1: Denk het wel, ja. Het zal wat te snijden zijn, denk ik.
0: Nou, het weer dan nog even plaatsen. Kan het nog mistig zijn? Verder wordt het opnieuw zonnig vandaag en een graad of 21.
1: Marjolein, dankjewel. Dat brengt ons bij verkeersinformatie van de ANWB. De maandagochtendspits begint op de A1 van Apeldoorn in Amsterdam met 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A28 Zwolle Amersfoort, van Harderwijk-Zuid tot Strandmulde een kwartier en van daar tot aan het knooppunt Hoevelaken 5 minuten. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
5: Dat is dan €250.
6: Betalen?
7: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Utrecht is wakker met Bob van

0: Nou, ze klinken hier. En nog steeds zijn ze lekker, de liefdesliedjes. Waar zouden de liedjes zijn zonder liefde, als het woord liefde niet zou bestaan?
1: Oh ja, nou nergens denk ik.
0: Zouden er geen,
1: bijna alles.
0: Dan zouden er geen love songs zijn meer. Heerlijk, de jazzpolitie aan 1993, lang geleden. Het is 7:09 en hoog tijd om ons te gaan bezighouden met... Oh, hoe spannend is dat, de Michelinsterren die vandaag weer worden toegekend. Misschien heb je zo'n restaurant met een Michelinster. Ben je de eigenaar daarvan? Of wil je er een in de wacht slepen? Nou, bij restaurant Kasteel Heemstede hebben ze zo'n ster. En ik kan me zo voorstellen dat, ja, dat het toch wel heel erg spannend is of je die ster gaat behouden. En dat wordt vandaag gehoord. Robert-Jan Boy is daar met de microfoon bij. Goedemorgen, Robert-Jan.
2: Goedemorgen. Ik krijg even een kleine rondleiding in de keuken van Olly Schuiling. Hier is een laadje opengegaan. Ik zie allemaal flesjes, lege spuitbusachtige flesjes.
3: Alles is op. We zijn gesloten vandaag.
2: Wat heeft hierin gezeten?
3: Ik denk pomponcreme.
2: Mag ik nog een laadje open?
3: Ja, zeker. Ga ik lekker wat open.
2: Nou, hier zit ook weer een leeg bakje. Wacht even, hier zit het. Ja, dit is van chocola of zo?
3: Ja, dat is truffelreductie, ja. We zijn net uit het Australische truffelseizoen. En dit waren de mooiste truffels die je kan krijgen. De wintertruffel uit Australië.
2: En dan krijg je automatisch een reductie.
3: Ja, zeker. Dan maken we lekker allemaal. Alles wordt zelf gemaakt hier.
2: Grote keuken hier. Overal van die glimmende aanrechten. Ik zie zelfs hier een kookplaten. Ga zo maar door wat je met een keuken kunt verwachten. Opvallend hier een klein... dit lijkt wel een klein barbecue'tje. Een klein grilletje. Ja. Waar is dat voor?
3: Net dat kleine beetje extra smaak. Even nog dat stukje vlees. Een klein beetje rooksmaak geven. En net als thuis, alles op de barbecue wordt lekkerder.
2: Restaurant is hiernaast. Als je zo hier even naartoe loopt, dan gaat er automatisch een schuifdeur open. En dan zie je de tafeltjes staan, de ronde tafels, groene stoelen. Ja. Flessen wijn erop de achtergrond. Nu helemaal leeg natuurlijk, maar het weekend misschien wel vol. Hoe was het?
3: Lekker druk, ja. De gasten kwamen nog lekker genieten. We waren gisteren ook open voor onze zondaglunch. Dus een hele leuke middag gehad. 30 mannen we mogen serveren gistermiddag.
2: Kijk, er was het gesprek, de Michelinster, hè?
3: Ja, we werden wel heel erg vaak aangesproken, ja. Mm-hmm. Gasten die kwamen ook wel een beetje peilen. Dus ongelooflijk leuk om zoveel aandacht ervoor te krijgen.
2: Peilen? Van gaat het lukken, gaat het niet lukken?
3: Ja, dat weet je dus niet, hè? Nee. Ik ben een kok, ik ben helaas niet van Michelin.
2: Hoe groot is de spanning?
3: Nou, kijk, iedereen die één Michelinster heeft, kan er eentje bij krijgen, maar ook één verliezen. Dus, en dat zijn op dit moment volgens mij 97 restaurants met één Michelinster in Nederland.
2: Ja, is dat veel?
3: Dus sinds 2000, of de laatste 20 jaar, heeft het altijd wel een beetje die aantallen gehad, ja.
2: En dit restaurant heeft hoe lang een ster?
3: Sinds 2021, toen ben ik teruggekomen naar Nederland, ja.
2: Vertel, teruggekomen uit Nederland?
3: Ik heb in Zwitserland hiervoor gewerkt. Een restaurant met 3 Michelinsterren bestuurd. Daarvoor in Duitsland ook 3 sterren. En hier voor de eerste keer in mijn eigen zaakje 1 Michelinster. Ja.
2: Jongen. En dan kijk ik even hier op een menukaart. Dan zie ik een full experience creation menu. Met, eens even kijken. Kreeft, leng, Noordzeekrab, ree, framboos, truffel, braam, hazelnoot, verveine. Nou, zo kunnen we wel even doorgaan. Een wijnkaart.
3: Ja.
2: Allemaal in het hogere segment, zouden we zo kunnen stellen?
3: Ja, zeker niet allemaal, hoor.
2: Ja,
3: nee. Een beetje instap is... we hebben natuurlijk ook wat onbekendere huizen met champagne. En, maar natuurlijk ook de hele grote namen als Romani Conti en Le Fleuve. Noem het allemaal maar op.
2: Ja, maar goed, een sterrenrestaurant is meestal toch wel... je moet wel een portemonneetje meenemen natuurlijk, hè?
3: Voor kwaliteit moet altijd betaald worden. Maar dat is ook met een goede gehaktbal, hè? Goed runder gehakt of goed varkens gehakt is ook net iets duurder.
2: Waar gaat dat dan in zitten?
3: Ingrediënten en personeel en lokaal. Ja, er loopt er iedere dag 12 man rond om mensen op hun wenken te bedienen. We werken met de beste producten ter wereld en we hebben de mooiste wijnen ter wereld aanwezig. Dus dat moet gewoon betaald worden.
2: En dan dat verlangen naar die ster.
3: Ja.
2: Waarom dat verlangen?
3: Je moet
2: wat is het leuke van zo'n ster? Waarom moet je die per se hebben?
3: Nou, je moet het een beetje zien als een goed cijfer op je rapport. Hè? Als je goed je best doet op school, dan krijg je een goed rapport. En je moet dit eigenlijk zien als een erkenning, als een goed cijfer op je rapport. En vandaag worden de rapporten uitgereikt.
2: Ja, maar goed, hoe bereik je een goed cijfer?
3: Door heel erg lekker te koken.
2: Maar wat is lekker?
3: Ja, wat is lekker? Kijk, iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeur. Daarom zijn er ook zoveel verschillende restaurants met een Michelinster. Iedereen heeft zijn eigen signatuur, zoals wij dat zeggen. En iedereen heeft zijn eigen top 3. En dat is heel erg leuk, want die gasten kunnen daar natuurlijk uit kiezen. Ik ook heel erg anders dan het restaurant in Utrecht.
2: Wat is dan de signatuur van Olly Schuiling? Hoe ver kan ik de smaak van Olly Schuiling ontdekken in het eten?
3: Nou, macadamia, eend en rode biet is het eerste balletje dat je hier krijgt. En die heb ik al vandaag 1 op de kaart. Een heel klein dragéetje, zeggen wij. En mijn sprookjeslepel met allemaal ingrediënten uit onze kasteeltuin. Dat is het volgende hapje
2: dat
3: je
2: maak
3: krijgt.
2: Je dat, ja, wat doe je daar dan verder mee? Je kan het koken, een dragéetje.
3: Ja.
2: Ga zo maar door.
3: Ja. Nou, in ieder geval heel erg goed proeven en hele verse ingrediënten gebruiken. En er zit er natuurlijk heel veel techniek achter. Er staat iedere dag 6 man
2: Noemen ze techniek? Noemen ze techniek? Hier even naar de keuken.
3: Nou, eenvoudig, hè. Koken, bakken, grilleren, hè. Sauzen maken, mooie bouillons trekken. Barbecue hadden we net al eventjes over. Allemaal dingen om een product smaak mee te geven. En smaak is het allerbelangrijkste in deze keuken.
2: Maar hoe trek je een goede bouillon? Even in detail.
3: Eerst verse ingrediënten kopen.
2: Noem eens een ingrediënt.
3: Botten, hè.
2: Een bot in een pan.
3: Ja, een bot in een pan. Altijd opzetten met koud water. En om die bot natuurlijk die smaken vrij te laten komen, stop je die botten even in de oven. Of je bakt ze eerst aan, of je stopt ze op de barbecue. En die barbecue smaak en die baksmaak, die trekt zich dan, of die infuseert zich in dat water.
2: Infuseert zich in het water?
3: Ja, ja, dat is een heel stukje moleculaire techniek. En dat begint al bij een product verhitten. Ja,
2: ja. Hoe verschijnt dat op het bord dan op een gegeven moment? Of in een kommetje?
3: Mooie kleurtjes. Hè? Mooie kleurtjes. Hè? Geur. Smaak. Hè? Je ogen willen ook wat. Mensen zeggen, wauw. Of ze zeggen, dat ruikt lekker. En dat is al thuis als je een barbecue aan hebt. Je zit achter in de tuin en een buurman heeft de barbecue aan. Dan denk je, hey, het ruikt hier lekker. Dus geur, smaak, zien. En later proeven.
2: Dus even kijken wat het op gaat leveren later vandaag in Maastricht. Tot zover het hele kleine inkijkje in het laboratorium van Olly Schuiling. Wij zijn hier uiteraard toch niet klaar. We gaan verder met het gerecht van vandaag.

0: reggae van Desmond Dekker uit het jaar 1970 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, zometeen Grita bij ons en het weer voor Midden-Nederland. En ja, het winterseizoen komt er ook hier aan. Nog niet echt praten we over herfst op dit moment, terwijl we wel in de herfsttijd al zitten. Maar ja, dat is ook het seizoen dat het weer gaat gebeuren. Het sniffen, snuiten en ja, helaas misschien ook wel weer die griep die eraan zit te komen.
1: Nou, inderdaad, het virusseizoen, daar spreken we over. We hebben net Utrechtse huisarts Rinske van der Goor gesproken over dat virusseizoen en hoe je je weerstand op peil houdt. Nou, we hebben wel wat dingen geleerd.
0: Ja, geen vitamine-tabletten, die helpen niet om dat tegen te gaan. Maar zorg wel dat je op gezond niveau bent. En de kwetsbare groepen, ja, die zijn natuurlijk veel gevoeliger voor allerlei virussen.
1: Ja, en het kernadvies blijft rust, reinheid, regelmaat, volgens de huisarts. Blijf voldoende slapen. Wat? En rust nemen en tijd is je beste vriend.
0: Wij gaan morgen uitslapen.
1: Ja, dus tot over een paar weken.
0: Ja, precies. Ja. Wij zijn morgen begint Utrecht is wakker om 8:30 in plaats van om 6:00 morgens.
1: Ja, Utrecht is niet wakker.
0: Dat gaat natuurlijk niet. We hebben heel wat reacties binnengekregen over tips ook gesproken.
1: Ja, mensen die inderdaad een tip delen. Nou, we hebben heel veel mensen die een griepprik nemen ter preventie. Dat ze dus griep krijgen. Nou, dat is denk ik wel een goed idee. Heel veel mensen die doen dat omdat ze dat belangrijk vinden. Dat ze bijvoorbeeld een kwetsbare gezondheid hebben of nou, wat ouder zijn. Dan heb je ook over het algemeen wat meer risico op complicaties als je zo'n virus krijgt. Even kijken, we hebben Sera die zegt, ik neem altijd als ik verkouden word of ben. Of nee, zelfs iedere morgen voor het ontbijt drink ik een half glas gember citroenmengsel.
0: Nou, jij deed dat ook, maar dat had geen zin voor de huisarts.
1: Ja, ik kan je
0: maar voor je gevoel wel, hè?
1: Ja, het doet iets. Zeg maar, je denkt dat je je lichaam goed aan doet met omdat het gewoon gezond is. Maar het helpt je verkoudheid niet per se overgaan, hebben we net geleerd van de huisarts. Dus nou, dan weet je dat ook weer.
0: Mm-hmm.
1: Even kijken, dan hebben we nog mensen zeggen, ik ben eigenlijk nooit ziek. We hebben dus ook geleerd van de huisarts dat het niet te maken heeft of die persoon een betere weerstand heeft, ja of nee. Het is meer gewoon pech.
0: Ja, dat is ook bottenpech als je griep krijgt, dan,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja. Even kijken, Michael zegt, ja, goed in bed. De dekens gebruiken, je goed aankleden als het koud wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dat je niet te snel kou vat.
0: Ja, tuurlijk.
1: Fruit eten, komt hier ook voorbij. En Marieke zegt, dat is een bijzondere.
0: Ja?
1: Ik ben wel eens snotterig en het helpt bij mij altijd om een doorgesneden ui heel goed om lucht te geven.
0: Oh ja, dat is wel waar. Ja.
1: Lijkt me stik.
0: Ga je wel bij huilen dan, denk ik.
1: Ja, en je gaat naar ui stik. Tenminste, ja. Ik weet niet hoe hard
0: nou,
1: dat gaat.
0: Ik weet niet wat er met de uien ooit gebeurd is. Maar ik vroeger inderdaad, dan stond je altijd een beetje met betraande ogen als je uien snijdt. Dat heb ik niet meer tegenwoordig.
1: Oh, wat grappig. Weet je wat ik doe als ik een ui snijd? Dat is echt heel dom. Ik heb een capuchon op van mijn hoodie.
0: Ja?
1: Doe ik een pandeksel zo erin en dan trek
0: heb je
1: ik zo dat
0: heb je foto's? Ik zie het
1: ja, ik heb al foto's volgens mij.
0: Jee.
1: Ik ga ze even opzoeken. Ja, het ziet er niet uit, maar het helpt.
0: Ja.
1: Een soort astronaut.
0: Doe ik een dikke handschoen aan dan of niet? Dat hoeft
1: ja,
0: niet,
1: ik heb ook hele dikke pannenlappen. Nou, ik ben echt een schijt als het hier aankomt.
0: Nou, wel leuk al die reacties die binnenkomen. Dat is zeker goed. De tips voor wat betreft de griep tegen. Ik heb Bert hier nog even. Bij griep/verkoudheid kippensoep eten.
1: Oh, dat vind ik zo lekker. Ik kan er zo van genieten.
0: Ja, omdat het een beetje zout is of zo?
1: Ja, en die kips, het lekkere eiwitten in. En die groenten en het bouillonnetje lekker zout. Ik heb er helemaal zin in gelijk, Bert.
0: Ja, nou zeker, ja. Sowieso, tips zijn welkom. En ook als je wakker bent op dit tijdstip, 7:09.
1: Ja,
0: of zometeen wakker.
1: Even goedemorgen zeggen tegen.
0: Precies, dat kan in de RTV Utrecht app. Of doe dat via Facebook en koppel daar dan gelijk eventjes aan je tip als je dat hebt. Sjaak is ook trouwens wakker. Bob Anne, ik ben er inmiddels bij. Ik heb even lekker uitgeslapen op mijn vrije dag. Kijk, dat is een goed.
1: Vrij op maandag, dan heb je het echt goed voor elkaar.
0: Heerlijk, ja. Nou, we gaan ervoor. Utrecht is wakker met Grita Spallenburg bij ons over het weer voor Midden-Nederland. Natuurlijk gaan we praten voor deze week en het weer van vandaag. De temperatuur heeft nog wel even wat te winnen, denk ik, vandaag.
2: Zeker, ze zitten op 6 tot 8 graden op dit moment. Het mildst, het warmst is het eigenlijk vlak aan de kust met zo'n licht aanlandig briesje. Zie je op veel plekken 16 graden. Maar bij ons, ja, onder een vrij heldere hemel is die temperatuur toch aardig onder de 10 graden gedoken. Lokaal nog wat mist, dat kan gebeuren, dat kan nog optreden. Mistbanken zijn het. Op de meeste plekken zijn de zichten prima. De zon is net opgekomen, een paar minuten geleden. En die zon die gaan we vandaag veelvuldig zien. Dus dat is een fraai vooruitzicht, denk ik. Met zon, wat sluierwolken, later vandaag ook wat kleine afgeplatte stapelwolken, zoals gisteren ook. En het blijft droog, het is rustig. En de temperatuur gaat langzaam oplopen naar 20, 21 graden. Ook dat is weinig verschil met de afgelopen dagen.
0: Nou, hebben we niet over te klagen. Volgens mij het weekend was best wel mooi. Oké, denk ik toch, voor de meeste mensen?
2: Ja, ik denk, ja, gewoon ook best wel warm in de middag. Ja. Met dat zonnetje wat het nog gewoon hartstikke goed deed. En als je kijkt naar deze week, dan lijkt het wel zo te zijn dat deze maandag de meeste zonuren brengt van de dagen die volgen, zeg maar. Ja, dus gelijk goed, we pieken echt aan het begin. En langzaam maar zeker komt ook de term wisselvalligheid weer eens in beeld. Zeker vanaf woensdagavond lijkt het toch een paar dagen best wel aan de natte kant te worden. Eens even kijken hoe goed dat de grond intrekt. Want op zandgronden bijvoorbeeld is de grond best wel uitgedroogd. En ik zag van de week ook, vorige week, als je daar dan een gieter op leeg gooit, dat het gewoon als het ware blijft staan een hele tijd. Maar grasveld is bijvoorbeeld, ja, daar is gras, maar ook vooral heel veel zand. En dan gooi ik daar water uit de regenton op. En ja, dan gebeurde het eerste half uur niks. Voordat het erin zakte, duurde het een tijd.
0: Precies. Wat was dit voor test dan die je aan het doen was?
2: Dat vond ik leuk. Ja. Nee, ik dacht, het werd wel dat grasveld werd wel heel veel zand door de droogte. Okay. Ik denk, ik heb nog water in de regenton. Laat eens kijken wat er gebeurt.
0: Precies. Ja, dat. Ja. Anders, je hebt het opgevangen, dus het is niet zonde van het water of zo.
2: Het was nog gewoon het regenwater, klopt. Ja.
0: Terug naar vandaag, het is een mooie dag vandaag, met net als gisteren een mooie temperatuur, richting 20 graden, dus we mogen niet klagen. We gaan ervan profiteren. Koppel je daar ook die weerspreuk aan, wat doe je daarmee?
2: Ja, zeker. Toch wel weer eventjes van wat er in de herfst is, dat het een voorbode is van de winter. We hebben momenteel de wijnmaand, dat is oktober. In de wijnmaand zon, de winter kent geen pardon.
0: Ah, dat is wel leuke.
2: Ja, toch? Lekker kort en krachtig.
0: Absoluut, ja. Nou, we proosten even door dan. En dan spreken we je weer om 9:50. Hè?
2: Helemaal goed. Tot zo.
0: Dankjewel, Gita. Vijf voor. We gaan het in het volgende uur hebben over...
1: Alleen signaal op regionaal. Weten we nog wat dat is?
0: Ja, precies. Ik zat eraan te denken. Hoe was die kreet ook alweer, die uitspraak? Nog een keer?
1: Alleen signaal op regionaal.
0: Zometeen hoor je er meer over. In Utrecht is wakker op Radio en Utrecht is belangrijk als het gaat om calamiteiten.
1: Ja.
0: En meer tipjes van de sluier lichten we niet op. Maar nu gaan vast en zeker bij mensen. Gaat er een lampje branden?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Als we goed hebben geluisterd naar Radio en Utrecht, dan zeker.
0: Dit is Cindy Lauper.

0: special deal, wellness deal, steek 1 en...
1: Waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro... en dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Het komt vooral door het stoppen van het leenstelsel... en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering... en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
9: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
8: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop... met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 45%. Omdat beide geen absolute meerderheid hebben, komt er een tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. En op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. Een Nederlander is benoemd tot minister van Justitie... in een omstreden regering van de RSF in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland... dat hij de functie nog niet officieel heeft aanvaard. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
10: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd te laten toen ik jong was.
8: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer. De mist is op de meeste plaatsen weggetrokken. Het wordt zonnig vandaag, afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio M Utrecht, het is 7:58 inmiddels geworden. Was het landelijke nieuws. Nieuws uit binnen en buitenland. Het NOS Journaal steeds op het hele uur. En meteen gevolgd door het nieuws uit de regio. Marjolein.
12: Utrechtse natuuractivisten willen dat de provincie boeren gaat controleren op de bestrijdingsmiddelen die ze gebruiken in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Daarvoor is een verzoek ingediend. Een gewonde automobilist op de A2 bij Nieuwegein. Gisteravond botste een auto hard op een boom bij de afrit. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. En duizenden woningzoekers die zijn dit weekend naar woningen gaan kijken tijdens de Open Huizendag. Het heeft veel meer bezoekers getrokken dan de vorige editie. En zo'n 66.000 huizenzoekers landelijk. Aantal is dat kwamen over de vloer.
11: Ja, het is een druk bezocht dan, begrijp ik het, joh.
12: Ja, blijkbaar veel interesse.
11: Ja.
12: En ook meer huizen die trouwens te koop staan.
11: Deelname aan die Open Huizendag. Want als huiseigenaar kun je wel of niet meedoen.
12: Maar... Ja, tuurlijk, ja. Dus er waren meer huizen ook om te bezoeken. Ja.
11: Ja, jij nog iets gedaan of niet? Want dat kan ook, hè? Je kunt ook een kijkje komen nemen bij de buren.
12: Soms ben ik wel nieuwsgierig, maar ik heb het niet gedaan. Nee.
11: Kijk, gluren bij de buren op Open Huizendag. Goed, serieus, dit zo meteen 21:30 uitgebreid.
12: Ja,
11: in het regionieuws bij Radio M Utrecht. Ja, nu het nieuws van de weg. Het is een flinke maandagochtendspits. Blijkt ook uit de berichten die we binnenkrijgen van mensen die onderweg zijn. Wat een ellende weer allemaal. Nou, misschien dit valt dat mee. Apeldoorn en Amsterdam. Je hebt wel tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier extra reistijd nodig. Rij je door richting Amsterdam, ook nog tussen Baarn en Blaricum. Over die 10 kilometer, 10 minuten extra. De A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht, tussen knooppunt Everdingen en Beest, 5 minuten vertraging. Ja, vanaf de andere kant, en dan is het al vanaf afrit Geldermalsen tot Zaltbommel, kapotte vrachtwagen, ofwel een vrachtwagen met pech die er staat. Het is overigens niet de andere kant, dat is natuurlijk wel richting Den Bosch. De rechte rijstrook is ter plekke dicht, 25 minuten vertraging. Goed, dan gaan we naar de A12. Vanuit Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en Nieuwebrug. 5 minuten, daarna gaat het goed door, maar de file schuift op richting Utrecht. A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsberg en Driebergen heb je zo'n 10 minuten extra reistijd nodig. En de laatste melding voor nu is de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 5 minuten extra.
13: De uitvaart was zo mooi, echt,
14: ja.
13: Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
17: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland.

0: Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
5: Ja, ze worden weer uitgedeeld. Je hebt er veel over kunnen horen. En we gaan er nog veel meer over horen. De Michelinsterren. En bijvoorbeeld dat restaurant in Houten. Ja, ik heb het idee dat de zenuwen nog niet door de keel gierden, Robert-Jan Boy, bij de eigenaar van het restaurant.
6: Wat zei je precies, Bob? Ik kon het net even niet horen.
5: Jij was even druk. Ik zeg, ik kreeg niet de indruk dat de zenuwen door de keel gierden bij de restauranteigenaar. Die de verlenging krijgt van die Michelinster die hij heeft.
6: Olly Schuiling is inderdaad heel ontspannen, opvallend. Maar tegelijkertijd is hij wel een beetje gespannen. Want terwijl wat graag die ster behouden. Jij wordt even afgeleid uit een lege fles met intuïtie.
5: Alweer.
6: De intuïtie. Ja, wat staat er op het programma als het om de sterren gaat? En wat zegt de intuïtie?
7: Ik denk dat er een aantal, een stuk of 6-7 bij gaan komen met 1 Michelinster. En dan, ja, hopelijk een aantal met 2 sterren. En misschien toch ook wel die lang verwachte 3 sterren ergens in Nederland.
6: Is dat een verlangen om 2 sterren te krijgen vandaag?
7: Ja, tuurlijk. Je moet altijd ambitie hebben. Maar ja. Er is maar één iemand die dat weet. En iedereen die 1 Michelinster heeft.
6: Die inspecteur, is hij opgemerkt eigenlijk in het restaurant?
7: Nou, niet echt. Nee, ze zijn echt undercover. En ik ken ze niet. Ze stellen zich nooit voor als Michelin, dus het is best wel een beetje geheimzinnig, ja.
6: Allemaal dat mysterieuze gedoe, Bob, bij de Michelinsterren. Ja. Olly Schuiling heeft trouwens een beetje haast. Zometeen moet hij direct na de dieptebijdrage richting Maastricht. Ja. Om alles mee te maken, want daar gaat het gebeuren.
5: Okay. Nou, wel wat drukte op de A2 heb ik gezien, dus laat hij rustig gaan rijden. Maar het is wel belangrijk natuurlijk om erbij te zijn, de uitreiking van de Michelinsterren. Tot zo meteen weer na 9:30 in Utrecht is wakker, praten we daarover door. En over doorpraten gesproken, we hebben het over toch wel het virusseizoen dat eraan zit te komen. De griep bijvoorbeeld. En zometeen hebben we het over de campagne Alleen Signaal op regionaal. En voor die tijd nog genieten van de muziek. Nu bijvoorbeeld deze. Ja.

0: Cliff Richard. Nou, gefeliciteerd hoor. Als je vandaag jarig bent of van de week, dan heb je die felicitatie vast te pakken. 8:15, dit is Radio M Utrecht en we gaan het hebben over alleen signaal op regionaal. Dat is de naam van de campagne die een aantal maanden geleden ook al voorbij hebt horen komen en zien komen bij RTV Utrecht. Ja, vast nogal wel op andere plekken, want elke regionale omroep in Nederland deed mee. Landelijk is er dus veel aandacht aan besteed. Die campagne start vandaag opnieuw. Om bewust te blijven dat Radio M Utrecht de calamiteitenzender is voor de provincie Utrecht. In tijden dus van calamiteiten of een crisis. Bij ons in de studio om daarover door te praten is Gerard Schuitema. Gerard Schuiteman, neem me niet kwalijk, directeur van RTV Utrecht. Welkom.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Meestal kom je binnen, zwaai je even naar elkaar en ga je een etage hoger, ben je aan het werk. Maar nu heb je toch even tijd voor ons, hè?
1: Tuurlijk.
0: Om even in de studio te zitten. Volgens mij moeten we terug naar december vorig jaar. Alleen signaal op regionaal werd toen gelanceerd. Waarom is het dan nodig om nu weer die campagne onder de aandacht te brengen?
1: Ja, het is sowieso goed om continu aandacht te hebben voor noodsituaties. Maar vandaag tekenen we samen met de veiligheidsregio in RTV Utrecht opnieuw het convenant waarin Radio M wordt ingezet als calamiteitenzender voor de toekomst. En daar gaat ook de campagne vandaag weer lopen.
0: Ja, precies. Om onder aandacht te brengen dus.
2: Ja, en wat is een convenant precies? Kun je uitleggen wat je gaat doen?
1: Ja, een convenant, het is een moeilijk woord of deftig woord. Maar we maken afspraken over wat er gebeurt als er een noodsituatie is. En hoe dan Radio M ingezet kan worden als calamiteitenzender. Wordt gedaan om in dat soort situaties, bijvoorbeeld de stroom langdurig uitvalt, toch goede informatie te kunnen verspreiden naar het publiek. Dat iedereen goed op de hoogte is van wat er in de hand is. En dat hebben we nu weer opgeschreven. Er zit ook oefenen bij. Dus dat is een uitgebreid palet aan afspraken wat we doen om elkaar te helpen in geval van noodsituaties.
2: Ja, je noemde het net al, calamiteitenzender. De titel zegt eigenlijk ook al veel, alleen signaal op regionaal. Wat betekent het dat Radio M Utrecht noodzender is? Wat doen we dan?
1: Ja, dat is worden we aangewezen als dan hebben we de officiële taak om informatie uit te zenden over de situatie die er op dat moment is. Dat is de informatie die van de overheidsinstanties komt. Dus dat kan van de veiligheidsdiensten zijn, kan van een burgemeester zijn. Daar hebben we afgesproken dat we dat ook gewoon uitzenden en dat we daar informatie over verstrekken. En dat is wat dan het publiek in eerste instantie te horen krijgt. Vervolgens gaan we natuurlijk ook zelf aan de gang om te kijken wat er aan de hand is en of we verslag kunnen doen of het verhaal kunnen duiden wat er op dat moment speelt.
0: Ja, stel er is geen stroom, hè, dus een langdurige stroomuitval. Houden wij dan wel de zender in de lucht?
1: Dan houden wij de zender in de lucht, ja. We hebben hier in Utrecht, waar we nu zitten, een noodstroomaggregaat. Dus dan starten we die op. Als het goed is, gaat het ook automatisch. Ja, en dan kunnen we voorlopig gewoon dooruitzenden. Op de toren waar de zender staat, is ook een noodstroominstallatie. Dus het radio-uitzenden gaat gewoon door.
0: Ja.
1: Ja, en als stroom langdurig uitvalt, dan werken televisies niet meer. En dan op een gegeven moment vallen mobiele telefoons uit. En dan is radio nog een beetje het enige middel waar we op kunnen uitzenden.
0: Maar mensen moeten dat wel kunnen horen dan. Hoe doen ze dat? Met een noodradio, denk ik dan, toch?
1: Met een noodradio, ja. En dat is een klein radiootje waarvan gepromoot wordt dat je die in huis hebt in je noodpakket.
0: Ja.
1: En dan kun je Radio M Utrecht gewoon blijven luisteren. Kan natuurlijk ook in de auto. Hè, in de eerste tijd heb je autoradio's waar je ook nog in kunt gaan zitten. Maar dat is wel de manier om informatie te blijven ontvangen.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en wat kunnen we dan horen op Radio M Utrecht in geval van nood?
1: Dat is de formele berichtgeving van de veiligheidsdiensten of van een burgemeester. Dus die vertelt dan wat er aan de hand is. Informatie over de omvang van de ramp kan dat bijvoorbeeld zijn. Over wat er aan de hand is, wat je moet doen. Hoe je jezelf of bekenden of familie in veiligheid kunt brengen. Nou, dat zal informatie zijn van de bevoegd gezag, zoals dat heet, wat verstrekt wordt. En ik zei net al, wij gaan zelf natuurlijk ook zo snel mogelijk op pad om te kijken als de situatie dat toelaat, wat er aan de hand is en zullen daarover berichten.
2: Ja, het soort samenwerking dus tussen bevoegd gezag en de journalistieke organisatie die we zijn. Dus de collega's, de verslaggevers die we
1: gaan. Ja, dat klopt. Ja.
2: Okay, goed.
0: Ja, stel in Baren is er wat gebeurd. Verwacht ik dan hier 's morgens in de studio de burgemeester, Mark Roel van Baren? Of gaan we het op een andere manier brengen?
1: Ja, dat kan op verschillende manieren. Als er nog communicatiemogelijkheden zijn, dan kan dat natuurlijk ook op afstand. We hebben zetels afgesproken. Als dat niet lukt, dan komt een burgemeester naar deze studio toe. Ja. En dan, dan zenden we hier vanuit uit.
0: Dus puur een voorbeeld trouwens. Hè? Want ook een burgemeester van een van de andere 25 gemeentes.
2: Ja, Verfreulich, noem maar op. Ja. Is, allemaal. Is er iets wat goed is om vandaag nog te regelen of om aan te denken volgens jou?
1: Ja, ik kan alleen maar het belang onderstrepen om een noodpakket in huis te hebben. En in dat noodpakket hoort ook een noodradio te zitten. Wees voorbereid op ramp en calamiteit. We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt. En dat, dat die afspraken eigenlijk voor niets gemaakt worden vandaag. Maar als er wat gebeurt, en schatten de kans in dat de kans dat er wat gebeurt steeds groter wordt. Mm-hmm. Wees dan goed voorbereid. Zorg dat je noodpakket hebt en een noodradio. Voldoende batterijen natuurlijk. Ja, en zet hem op Radio M Utrecht op de 93.1.
0: Ja, dat is hartstikke belangrijk. We hebben nog een andere frequentie ook trouwens. Hè, voor als je in de buurt van Rhenen zit, 97.9. Ook nog een belangrijke frequentie, want dan is het signaal daar wat sterker dan 93, even vanuit Lopik, hè?
1: Ja, die noodzender of die zender is er eigenlijk bij gezet om het signaal daar, gezien de heuvel, recht wat beter te krijgen. Ja. Ik zou echt in geval van noodsituaties de 93.1 doen. Je is daar ook prima te ontvangen. Misschien dat je met je radio eventjes naar een ander plekje in het huis moet. Of in de autoradio's werkt het ook prima. Maar één zender, één frequentie onthouden is natuurlijk veel makkelijker.
0: Overigens schiet me dan wel nu te binnen, want de toekomst wordt meer gezegd is DAB. We zenden natuurlijk ook online uit, maar goed, dat is er dan bijvoorbeeld niet in geval van een calamiteit. DAB radio?
1: Nee, gewoon 93.1 in noodsituaties de FM houden. DAB's zitten niet allemaal op noodstroomaggregaten. Dus die kunnen uitvallen. De ontvangst is overal of nog niet overal optimaal. Dus gewoon de 93.1 aanhouden als noodfrequentie.
0: Ja. Ja. Nou, helder verhaal. Vandaag dus de ondertekening. Dat convenant, we pakken het woord nog eventjes. En dan wordt er nog een keer bekrachtigd hoe belangrijk het is dat Radio M de calamiteitenzender is voor de provincie Utrecht.
1: Jazeker. Ja.
0: Dank voor je tijd. We luisteren nog even naar de spot.
3: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: Gerard Schuiteman hoorden we bij ons in de studio, directeur van de RTV

0: Bij Radio M Utrecht zit je altijd dicht bij het vuur. Dicht bij het vuur is de titel van de nieuwe single van Raccoon, die een extra boost krijgt als nationale nieuwe deze week. Het is alweer 9:30 geworden. Zometeen het regionale nieuws. Marjolein, wat hebben we in het regionale nieuws?
1: Ja, het gaat onder meer over natuuractivisten die hulp willen van de provincie vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen door boeren. En duizenden woningzoekenden die kwamen even binnenkijken tijdens de Open Huizendag.
0: We zijn er ook graag bij om 9:20.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, daar is het nu 8:30. Bij ons en bij jou thuis ook natuurlijk, tenzij je in een heel ander werelddeel zit, dan kan dat heel anders zijn. Het nieuws uit de regio, Marjolein Heijen.
7: Over natuuractivisten die een verzoek hebben aan de provincie Utrecht. Ze willen dat de provincie gaat controleren welke bestrijdingsmiddelen boeren gebruiken in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Er is een handhavingsverzoek ingediend. De provincie moet wat hen betreft uitzoeken of de vergunningen van de boeren wel kloppen.
8: Ga kijken of daar een vergunning voor is en zo niet. Ja, dan worden er pesticiden gebruikt zonder vergunning en dan moet u daarop handhaven. Het water is vervuild, het drinkwater is vervuild. De natuur staat onder druk. Hoe ver gaan we nog door met het vervuilen

0: van onze woon- en leefomgeving. Hè? Want het gaat niet alleen om de natuur, maar het gaat ook om onze eigen volksgezondheid.
1: En ze willen controles bij tientallen akkers. Bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Nieuwegein is een automobilist gewond geraakt. De auto kwam naast de weg terecht, raakte een lantaarnpaal en kwam tegen een boom tot stilstand. De ravage was enorm, het motorblok lag naast de auto en de bestuurder die zat bekneld. Hulpdiensten hebben hem uit de auto moeten bevrijden en vervolgens is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Nepagenten hebben een 89-jarige vrouw uit Woerden opgelicht. Ze zijn nog spoorloos en de politie is naar de man en vrouw op zoek. Afgelopen vrijdag wisten de oplichters de woning van het slachtoffer binnen te komen, sieraden en haar bankpas mee te nemen. En later werd in Montfoort met haar bankpas een groot geldbedrag gepind. Duizenden woningzoekers zijn zaterdag naar woningen gaan kijken tijdens de Open Huizendag. Het trok meer bezoekers dan de vorige editie in maart. Volgens makelaarsvereniging NVM in Utrecht kwamen in totaal 66.000 huizenzoekers over de vloer. En meer verkopers deden dit keer mee. Het weer zat ook mee. En door de verkoopgolf van huurwoningen zijn er ook meer koopwoningen op de markt. Tot zover het regionieuws. En als je ook meer wil weten over de Michelinsterren die vandaag worden uitgereikt, dan kun je natuurlijk blijven luisteren.
2: Zeker.
1: Maar ook eventjes nog naar de app voor een overzichtje van de restaurants in onze provincie.
2: Oh, kijk eens aan. Ja, want Robert-Jan is natuurlijk aan de rand
1: is
2: van
1: in Houten.
2: Ja, ja, precies. Ja, maar er zijn heel veel
1: zijn
2: restaurants die zo'n ster hebben. Dus waar de zenuwen door de keel gieren bij.
1: Nou, dat denk ik ook. Het weer nog even dan. Ja, het wordt weer een mooie dag met veel zon. En vanmiddag een graad of 21.
2: Wat een vooruitzicht. Oh, over vooruitzichten gesproken. 9:30, hè?
1: Dat is ook een mooi vooruitzicht. Ja.
2: Ben jij er weer voor het nieuws uit de regio. Steeds om het 9:30 bij Radio M Utrecht vanaf nu. Het is inmiddels 9:05 geworden. Files, dat zijn er best heel veel voor een maandagochtend. Vanuit Amsterdam richting Amersfoort, op de A1 dus, tussen naar de vesting en knooppunt EMS, 5 minuten. Doorrijdend richting Apeldoorn, nog steeds op die A1 dus, tussen Hoevelaken en Barneveld ook 5 minuten. Vanaf de andere kant, dat is richting Amsterdam op de A1, tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier extra. Ja, vanuit Den Bosch richting Utrecht is het druk. Voordat je de regio bereikt, vanaf afrit Veghel tot aan afrit Geldermals, een 9:30 extra, heeft ook te maken met de wegwerkzaamheden. Vanuit Utrecht naar Den Bosch op de A2, tussen knooppunt Everdingen, daar begint de vertraging, tot aan Zaltbommel. Oorzaak is een auto met pech, waarschijnlijk een vrachtwagen met pech, zoals hier staat. Een 9:30 extra, de rechte rijstrook is ter plekke dicht. Veel files dus daar. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, van Gouda tot Nieuwebrug, heb je al 10 minuten. En van Nieuwebrug tot Kanaleiland bij Utrecht een kwartier extra. A12 Utrecht-Arnhem, tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 5 minuten. En dan richting Utrecht op de A12, vanuit Arnhem komend, tussen Veenendaal West en Driebergen, 10 minuten. Dan heb je een kwartier vertraging van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En vanaf de andere kant, de laatste melding voor nu overigens, Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 5 à 10 minuten extra.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
10: Utrecht is wakker met

0: Bellamy, zowel de Bellamy Brothers in 1976 en Let Your Love Flow.
1: Ja, Bob.
0: Ook in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Robert-Jan, even geduld hebben, want ik wil nog even zeggen, in Maastricht worden vandaag de felbegeerde Michelinsterren uitgereikt. Ook restaurants uit onze regio's horen of, uit onze regio moet ik zeggen, horen of, ja, of ze hun kwaliteit omgezet zien in deze ster. Misschien heb je er al een als restaurant, dan wil je hem behouden en misschien krijg je er een. Robert-Jan.
1: Ja, Bob, ik sta nu tussen het restaurant en de toiletten. Het restaurant met die 100 tafels, met die fluwelen groene stoelen. Je kijkt uit hier op de slotgracht van Kasteel Heemstede. En als je even naar het toilet gaat, dan kom je hier die Michelin-tegeltjes tegen, de bordjes. Michelin 2021, 2024, 2022, 2023. Zijn er nog meer eigenlijk?
2: Nee, ik heb
1: een hele vitrine hier, zeg.
2: Ja. We hebben een klein Michelin museumpje ook, ja, in het restaurant. En die boekjes die worden al sinds 1903 volgens mij gemaakt in Frankrijk. In Nederland is dan natuurlijk iets minder vers.
1: Boekjes over de geschiedenis van Michelin?
2: Ja, zeker. De eerste grote chefs zoals Cas Pijkers en zo, die stonden erin. Dus de echte grote namen. Mijn voorbeelden, ja.
1: Cas Pijkers, hier een vitrine, hier een wit kostuumtje, een koks werkkledij, noem je dat eigenlijk? Een kokschort, zeg het maar.
2: Ja,
1: de Olly Schuiling, 2021, toen die eerste ster binnen was. Nou, het verlangen naar de ster hebben we al een uurtje geleden helemaal gehoord. Je wilt beter en beter en beter. En kennelijk is dat een onbedwingbaar verlangen. Wat je hebt, zeker.
2: Als je de top wil bereiken, dan moet je iedere dag een klein stapje erbij doen. En nooit te veel naar anderen kijken, maar vooral naar jezelf. Waar zijn mijn verbeterpunten? Ja. En luister goed naar je gasten, want daar doen we het toch voor.
1: Maar wat zeggen die gasten dan hier aan tafel?
2: Nou, ten eerste of het lekker is of het is niet lekker.
1: Ja.
2: Ja, zoals het eenvoudig is, eten natuurlijk gewoon. Hè? En wij moeten altijd zorgen, hè? Jouw eerste gehaktbal was ook niet zo lekker, denk ik, als dat hij nu is.
1: Nee, maar nu hoort het woord gehaktbal.
2: Ja.
1: Die sprook Nico Klaver.
2: Ja.
1: Is hier ervaren chef-kok.
2: Die komt hier ook wel eens eten, ja.
1: Die weet van de hoed en de rand uit Els Kalkoentje.
2: Ja.
1: En die zei, je hebt fine dining. Ja, maar dat is wat anders dan lekker eten als je bijvoorbeeld een gehaktbal hebt.
2: Ja, zeker. Kijk, ieder moment heeft zijn eigen eten nodig. Hè? En fine dining is ook iets wat je iedere dag moet doen, denk ik.
1: Maar wat is nou fine dining?
2: Verfijnd eten, daar komt het op neer. En wij serveren ook, ik heb kibbeling in Amuzet op dit moment. Een rondje Holland. Ik heb zuurkool met Zeeuwse mosseltjes.
1: Maar is een portie kibbeling fine dining?
2: Als die vers is bereid en de kwaliteit van de vis goed is, jazeker.
1: Dus als iemand voor de viskraam staat te eten, met een lekkere portie kibbeling, met een ravigotsaus,
2: Is dat
1: een vorm van fine dining?
2: Dat denk ik niet.
1: Waarom niet?
2: Nou, een plastic bakje eten is niet echt bepaald verfijnd, toch?
1: Er hoort een ambiance bij.
2: Zeker.
1: Er hoort meer verfijning bij.
2: Lekker zitten op een stoel. We staan hier in een kasteel van 1645. Dat is natuurlijk iets heel anders als... neem niet weg dat kibbeling niet lekker is, hè, voor de supermarkt. Ja. Dat is hartstikke lekker. Maar dat is een ander moment. En een ander moment dat je wil genieten. En als je je vrouw lekker in de watten wil leggen, dan kom je bij Kasteel Heemstede. Heb je wat te vieren. En denk je van, ik wil de hele avond lekker tafelen of een snelle zakelijke lunch.
1: Elkaar in de watten leggen met die verfijning. Maar als we naar de Olly Schuiling kijken van 2021. Als het gaat om die sterren. Welke ontwikkelingen hebben we de afgelopen jaren dan gehad?
2: Nou, al veel en veel verfijnder. Veel meer techniek op het bord. We koken nog verser. We hebben nog mooiere wijn op de kaart. En de keuze is wat breder geworden.
1: Ja, de keuze breder geworden.
2: Ja. Ja, wij zien heel erg dat de gast veel meer behoefte heeft. Niet alleen in dat grote menu. Hè. De zakelijke klanten die willen af en toe ook gewoon in een uurtje weer naar buiten. We hebben parkeerplekken voor de deur. Dus hè, die gasten die hebben veel bredere keuze. En ze hebben niet altijd zin in dat hele lange repertoire.
1: 15 gangen of zo.
2: Ja, kijk, het is hier ook gewoon mogelijk om gewoon lekker 3 gangetjes te eten.
1: Dat ook?
2: Aha. Ja, zeker. Want niet iedereen heeft helemaal behoefte aan 15 gangen. Je kan ook gewoon lekker een 3 gangen lunchminuutje komen eten.
1: Dus dat is wel een verandering. Niet meer dat hele avond lange tafelen.
2: Nee, zeker niet. En dat heeft hier altijd gekund, hoor.
1: Ja.
2: Naast het menu hebben we natuurlijk ook gewoon lekker à la carte. Hè?
1: Ja.
2: En voor de mensen die gewoon zeggen, een grote langoustine is lekkere biefstuk.
1: Ja.
2: Mooi toetje na.
1: Nee, maar goed, dat is wel een verandering in Sterreland,
2: zeker,
1: zeg maar.
2: Zeker. Ja, we zijn veel breder gaan. En dat geldt niet alleen voor Kasteel Heemstede, dat geldt voor alle sterrenrestaurants in Nederland. Ja, zijn we wat breder gaan denken.
1: Zijn er op een gegeven moment te veel sterrenrestaurants, als er heel veel sterren bij komen? Ja, ik bedoel, niet iedereen kan uit de ruif eten.
2: Om even
1: met Nico Klaver te spreken.
2: Nee, zeker. Maar ik denk ook dat het goed is dat er veel restaurants met een ster zijn. Want dat betekent dat de kwaliteit steeds beter en beter wordt in Nederland.
1: Ook bij andere eetgelegenheden?
2: Zeker, ja. Ik weet zeker. Hè, alleen als je naar de supermarkt gaat. Mijn vader zei nog van, hey, ik weet nog wel dat macaroni in de supermarkt komt. Tegenwoordig heb je 30 soorten pasta in de supermarkt. Dus de vraag wordt breder. Mensen hebben veel betere kennis als 20, 30 jaar geleden. En dat begint al bij thuis op het bord. Maar zeker ook in de sterrenrestaurants.
1: Nou, je moet dus een beetje voor sparen.
2: Ja.
1: Dat is dan de andere kant van het verhaal. Maar op naar Maastricht nu.
2: Jazeker, ik moet weg.
1: Wat voor ontmoeting gaat het worden met de andere chef-koks?
2: Een hele gezellige ontmoeting. Het zijn allemaal collega's, zijn allemaal vrienden van elkaar. Dus geen concurrentie, maar vooral gezelligheid.
1: Gaat meteen het pand verlaten. Ik zou zeggen, toi.
2: Toi. Veel plezier. We zien elkaar. Tot in Maastricht.
1: We gaan het afwachten of die ster inderdaad behouden blijft.
2: We gaan het zien.

0: ren en gauw een beetje. Weet je alle wat met de binnen schiet? Dat wij, ik zei het begin, het is ook James Bond dag vandaag.
1: Ja, we zijn er niet meer op teruggekomen.
0: Wie wil James Bond dag helemaal niet meer aan gedacht? Ga ik nog even over nadenken of we daar nog iets mee kunnen doen in Utrecht is wakker. Zometeen, Grieta, Grieta, ben je er?
2: Zeker, is nog steeds van de partij.
0: Oh, heerlijk. Ja. De zon is er goed bijgekomen, Grieta. Hè? Oh,
2: ja.
0: We gaan maar zometeen uitgebreid over doorpraten. Hoeveel zonuren wij vandaag kunnen verwachten nog vanaf nu. Ben benieuwd. Tot zo dan. Ja, en de vraag natuurlijk, want ja, het griepseizoen zit er weer aan te komen. De virussen die vliegen ons weer in de oren straks. Hoe kun je nou een beetje wapenen tegen de griep of in ieder geval tegen een flinke verkoudheid?
1: Ja, nou, er zijn al wat mensen die hebben gereageerd op die vraag. Want we vragen inderdaad je tips om verkoudheid te voorkomen. David zegt, ja, ik ben zelf al een ruim in een mand vol lapjes. Ja, de lappenmand. Waar komt dat spreekwoord eigenlijk vandaan? Lappenmand.
0: Nou,
1: misschien dat je lapjes nodig hebt voor je neus, om je neus te snuiten.
0: Nou, ik denk dat je wel gelijk zo
1: kunt.
0: Dat je in de lappenmand in en tussen de klamme lappen liggen. Dat is het ook bij het bed natuurlijk, denk ik.
1: Grappig.
0: Ah, Grieta weet dat. Grieta, weet je dat of niet? Lappenmand, wat een lappenmand vandaan komt.
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Oh, nee.
2: Een kattenmand.
1: Oh, kattenmand, ja, dat is ook leuk. Daar is vast ook beter van als je dat hebt.
2: Denk het wel.
0: Tussen de lappen liggen, ik denk dat dat zoiets is. Tussen de dekens en de lakens en zo. Dus
1: ja, dat zal.
0: Oké.
1: Ja. Hij zegt ook, gedeelde smart is toch halve smart. Dus ja, als je weet dat anderen ziek zijn, dan voel je tenminste minder eenzaam. Want, oh, wat kun je ook eenzaam voelen. Hè? Als je zo ellendig en alleen bent thuis op de bank ziek. Dan denk ik soms ook wel van, nou, hè, als je dan alleen woont bijvoorbeeld.
0: Oh, zo bedoel je.
1: Ja, ja,
0: ik vind het wel lekker. Want toen ik zo verkouden was, bedoel, mijn vrouw heeft 3 dagen op de bank geslapen. Ik heb heerlijk gelegen in mijn eigen bed, joh. Nee, maar dat vonden we veiliger, zeg maar, hè?
1: Ja, verstandig.
0: Maar ik voel me niet alleen. Maar jij woont alleen natuurlijk.
1: Ja, ik vond dat wel even pittig, hoor. Zo, dan ben je al iedereen afgezegd. Want ja, je moet natuurlijk wel goed om afstand te houden van elkaar.
0: Precies, precies.
1: Als je de boel onder hoest en niest. Ja, dat was wel een beetje ongezellig. Maar goed, we gaan even door met een andere reactie van Michel. Die zegt, ik ben ook ziek. Elke morgen begin ik met hoesten en proesten.
0: Oh, vervelend.
1: Duurt dan een kwartier, dan is het over. Nou, dat blijft zo voorlopig, hè? Vervelend. Nou, beterschap. Ja, en veel mensen die de griepprik halen overigens ook. Die komen ook steeds voorbij. Een tip van Jean, die zegt, eet en leef gezond. En ja, goed, even kijken. Blijf bewegen, zegt ze ook. Dat is ook gezond en goed voor je. Even kijken of er nog wat anders
0: is. Waren Tineke en Jan niet? Ook grieperig, lastig.
1: Victoria, Jan die zegt, we zijn vorige week allebei flink verkouden geweest hier. Geregeld even 's middags op bed gelegen. Het gaat nu weer goed. Alleen nog wat hoesten. Ja, dan blijft dat restje over, hè. Ja, 's middags bed liggen. Ja, we hebben een Utrechtse huisarts gesproken. Vandaar dat we het hier ook over hebben. Om 7:15 vanochtend. Die gaf wat tips en advies. En ook hoe het komt dat het nu per se rond deze tijd van het jaar zo heerst. Die verkoudheid. Ja, goed. Zou ik beginnen van het kuchen ook.
0: Je gaat er niet weer... Nee, toch?
1: Nee, maar de huisarts die zei ook van... Ja, weet je, die gembershots en die vitamine C. Het werkt allemaal niet. Dat is gewoon... niet nodig. We zijn er gezond zelf.
0: Precies, ja, je hebt het idee dat het helpt, maar het is niet om te voorkomen dat je een griep krijgt.
1: Maakt geen verschil. Eet gewoon gezond, slaap goed. Dat noemden ze ook als rust, reinheid, regelmaat. Als 3 pijlers om goed omhoog te blijven. Om overeind te blijven.
0: Zo is het. Nou, de hele dag door praten we erover. Dat wil zeggen, je kunt ook weer van Connie verwachten vanmiddag dat er over gesproken wordt in aan tafel en bij Aard.
1: Ja, bij Joost hebben we vandaag. In
0: je hebt gelijk, Aard is er niet.
1: Ja,
0: Aard
1: Joost
0: is lekker
1: Brouwer.
0: Het vakantie vieren volgens mij.
1: Aard is even vrij, ja.
0: Zo is het.
1: Dus je luistert naar Joost vanmiddag.
0: Goed, kom maar met je reactie. We zijn benieuwd. Trouwens nog heel even voor Grieta. Grieta, hou je van James Bond films of niet?
2: Ik heb al heel lang geen meer gezien, maar ik ben er wel naar een paar geweest.
0: Oh ja, ik zou even te kijken of ik nog een...
1: Ik vind die soundtracks ook altijd zo gaaf.
2: Ja, de soundtracks zijn mooi.
0: Geweldig.
2: Maar het is wel heel veel gedoest altijd in zo'n film.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Ja. Yes. Dat is hem.
0: Je merkt het, hè? Dat is van de John Barry. De geweldige muziek is dat natuurlijk. Ja, herkenning, hè?
2: Ja. Je ziet hem gelijk.
0: James Bonddag vandaag. Ik denk dat vanmiddag er wel over gesproken wordt door Jos vanmiddag.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Goedemiddag. Kan ik me zo voorstellen. Ja, wij hebben er geen ruimte meer voor. Hoeft ook helemaal niet. Wij gaan het over het weer voor Midden-Nederland hebben. Grieta, met veel zonuren vandaag nog voor ons te goed. Hè?
2: Veel zonuren. We hebben 11 uur zo'n beetje daglichtlengte nog. En wij hebben daarvan denk ik wel een uurtje of 6-7 zonneschijn.
0: Oh.
2: Dat een beetje ingewikkeld berekend. Maar heeft te maken met dat er af en toe wel eens wat aan schapenwolkjes of een hoge bewolking overtrekt. werkt. Dan gaat er weer een klein beetje vanaf. Er kunnen wat stapelwolkjes ontstaan later vandaag. Dat is ook mogelijk. Maar het algemene beeld is gewoon dat het vrij zonnig is. En dat de temperatuur vanmiddag met weinig wind en licht briesje uit het zuidwesten stijgt naar zo'n 20, 21 graden. En dat er momenteel in de wat nattere gebieden, de plassengebieden van Midden-Nederland, nog een enkele mistbank voorkomt. Maar die gaat eruit.
0: Nou, wel een mooie dag dus. Mag ik
2: eigenlijk een hele mooie oktoberdag. Ja, nog steeds een nazomerdag eigenlijk, hè?
0: Ja.
2: Stiekem.
0: Nou ja, wat mij betreft, ga daarmee door, zeg ik dan. Want dan hebben we morgen ook weer zoiets.
2: Ja, morgen zien we wel langzaam al wat meer bewolking. Het is duidelijk minder zonuren morgen dan vandaag. Maar nog steeds dezelfde middagtemperaturen. Komt ook omdat we deels minder kil uit de nacht komen. Afgelopen nacht is het op veel plekken naar 6, 7 graden afgekoeld. Komende nacht onder de bewolking meer naar een graad of 12. Dus dan ben je eerder ook weer bij die 20.
0: Ja.
2: Wolkenvelden, bij tijden wat zon. Wel vriendelijk weer, maar minder zonuren dan vandaag. En dan woensdag, na misschien een start weer met mist. Ook aardige dag. En later ergens in de avond regen uit het westen.
0: En dan is het voorbij met die zonnepret, denk ik, of niet?
2: Eventjes wel. Ja. Voorlopig even.
0: Ah,
2: even.
0: Okay.
2: Duurt nooit lang, hè?
0: Vandaag en morgen, prima dagen dus.
2: Zeker.
0: En woensdag overdag ook nog wel. Oké. Grita, tot vanmiddag in Aan Tafel. Horen we je graag weer.
2: Zeker, ben ik er weer.
0: En,
2: mooie dag.
0: Je bedje is ook weer gespreid morgen in Utrecht is wakker, hè?
2: Ja, lekker. Ik ga erop liggen. Gezellig.
0: We groeten we je graag weer. Dankjewel voor vandaag.
2: Joehoe,
0: vanochtend en overal Utrecht is wakker. Tot zover, Anne.
1: Ja, dit was hem weer. Tot morgenochtend.
0: Veel plezier.
1: En een hele fijne dag.
0: Zeker. Veel plezier bij Edwin. Die begint

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk
3: dit
0: op
3: Eemland 1.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
5: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
4: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
6: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
4: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapel.
7: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
9: Goedemorgen, welkom. Fijn dat u weer naar ons luistert. U luistert naar Eemland 1 Actueel en het is maandag 5 oktober vandaag. U krijgt van mij altijd het nieuwtje van de dag en dat is vandaag Wereldlerarendag. In Nederland ook wel bekend als de dag van de leraar. En ik heb een leraar hier tegenover mij zitten als gast. En ja, ik heb begrepen dat de leraren dan altijd een lekker gebakje krijgen. Nou, dat hebben ze ook wel verdiend, want we staan vandaag stil bij het belang van de leraren. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Het is de maand van de geschiedenis en in het kader daarvan praat ik vandaag over het water uit de kraan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar achter die vanzelfsprekendheid zit een bijzonder Soester verhaal. Daarover straks meer. Durven jongeren zichzelf te zijn en hoe veilig voelen ze zich nog hierbij? Klaas Bijker praat ons bij over het weer. En koning voetbal Willem van Veluwe vertelt over zijn gasten aan tafel. Dit en heel veel fijne muziek, dus blijf erbij. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 5 oktober.
8: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Ja, en we begonnen deze ochtend met history. Ja, allemaal in het kader van de maand van de historie. En dit was Joelle Corry en Becky Hill, Engelse zanger en zangeres. En het nummer kwam uit 2022. Vandaag is mijn gast René Corbeil. En met hem ga ik praten over de geschiedenis van het schone drinkwater. Ja, wij vinden het allemaal heel normaal dat we doen de kraan open en dan komt er water uit. En dat kunnen we gewoon drinken. Alhoewel de laatste tijd hoor je van PFAS in het water. En ja, is het nog wel zo schoon? Maar hoe was dat bijvoorbeeld in de 19e eeuw? En hoe was dat hier bij ons in de omgeving? En dan heb ik het hier over Eemland, maar ik heb het ook bijvoorbeeld over Soest. En daar gaan we het over hebben. René, fijn dat je er bent. Ja, als we teruggaan naar die 19e eeuw. Hoe kwamen mensen toen aan hun drinkwater?
1: Nou, heel veel manieren van drinkwatervoorziening, ja, die liggen een beetje voor de hand. Hè. Sloten, rivieren, vijvers, regenwater, wat mensen opvingen. Sommige mensen die geld hadden een put onder het huis, een waterput. Nou, wat andere, bijvoorbeeld om op Soest te komen, was er in Soest één openbare waterpomp waar mensen water konden tappen. Maar Soest is erg groot, dat was toen eigenlijk ook al. Dus de meeste mensen, boeren, hadden een eigen pomp bij het huis.
0: Ja, en wat jij zegt, hè, hier waren veel boeren in de omgeving. Hoe was dat nou in de steden?
1: In de steden eigenlijk.
0: Laten we het over Utrecht hebben.
1: Ja, Utrecht eigenlijk precies hetzelfde. Er verstonden meerdere waterpompen in Utrecht. Er woonden zo halverwege de 19e eeuw zo'n 6000 mensen. En er stonden zo'n 60 openbare waterpompen waar mensen gewoon hun water lekker, goed, fris, lekker grond. Er lijkt vreemd grond aan, dat is prima water.
0: Ik kan mij nog herinneren, toen woonde ik als klein meisje in Utrecht. En dat zal geweest zijn in begin jaren 60. En toen hadden ze langs de Vecht, hadden ze nog één waterpomp voor de mensen die daar dus in die bootjes woonden.
1: Ja, dat.
0: Ik kan mij nog herinneren, als ik daar op bezoek was, dan liep ik mee naar de pomp om, dan werd er water getapt.
1: Ja, die pomp had ook, en dat was in Soest ook het geval, een sociale functie. Want daar ontmoeten mensen elkaar. En met het verdwijnen van die waterpomp vonden mensen dat ook vervelend later. Dat was gewoon een plek om een praatje te houden.
0: Maar er gingen steeds meer mensen in de stad wonen, hè? Want er kwam industrie.
1: Ja, de grootste boosdoener als het ware, om het zo te zeggen, was de uitvinding van de stoommachine. Waardoor in fabrieken stoommachines werden gebruikt. Er kwamen fabrieken. Nou, die fabrieken stonden midden in de stad, omdat er nog geen openbaar vervoer was. En mensen geen fietsen enzovoort, geen lange afstanden. Dus die fabrieken zaten dicht bij de mensen.
0: En al die mensen moesten natuurlijk water hebben.
1: En al die mensen moesten nog wel water hebben. En het begin ging nogal aardig, maar die fabrieken waren heel succesvol. Er kwamen meer fabrieken en heel veel mensen uit alle hoeken van Nederland kwamen naar grote steden, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam toe, om daar te werken. En het werden er heel, heel, heel veel. Ja. Eigenlijk meer dan de stad aankomt. Ja. En de fabrieken, maar ook de mensen, vervuilden het grondwater.
0: Want hoe ging dat in die tijd? Hè? Want nu heb je het riool, zeg maar, waar het in weg spoelt. Maar hoe was dat toen?
1: Nou, mensen die. Ik zal een bijzondere vertellen.
0: Ja,
1: heel veel ontlasting werd opgehaald. En dat werd op het land gebruikt.
0: Ja,
1: en
0: waren dat die zogenaamde beerputten?
1: Nee, dit gewone potten. Mensen hadden een pot in huis. Een pot en daar zat een plank overheen, een gat, daar deden ze een ontlasting in. En dat kwam opgehaald en dat werd naar boeren gebracht en die gebruikten dat op het land. Ja, sommige soorten groenten waren ook niet erg smakelijk. Maar ja, goed.
0: Mensen waren eraan gewend waarschijnlijk.
1: Mensen waren eraan gewend. En het gekke is zelfs dat toen in grote steden veel later riolering werd aangelegd. Dat mensen daar helemaal niet blij waren. Want daar werd geld aan verdiend.
0: Aan hun
1: ontlasting. Ja.
0: Kijk.
1: En in Tilburg, daarom heet tijdens carnavaltijd ook Tilburg Kruikenstad. Want de kruikenzeikers, want de textielindustrie gebruikte om wol te ontvetten, urine.
0: Kijk, daar kregen mensen ook voor betaald.
1: En mensen brachten een kruikje pis naar de fabriek. En daar kregen ze voor betaald.
0: Kijk, zo gaat dat rond. Maar goed, die fabrieken die zorgden ook voor vervuiling.
1: Ja.
0: Dus dat, de, ja, dat water, zeg maar, zoals dat eerst ging, dat kon op een gegeven moment waarschijnlijk niet meer.
1: Nee, dat kon niet meer. Dus zelfs het water uit die waterpompen die altijd goed waren geweest, dat was gewoon slecht. Ja. En wat er braken ziektes uit. Cholera, ja. Tyfus. Dat waren bekende ziektes. 1866 is er eigenlijk een wereldwijde, Europa-wijde epidemie van cholera.
0: En dat kwam eigenlijk allemaal door het vervuilde water.
1: Dat kwam allemaal door het vervuilde water. Mensen hebben het idee dat ze vroeger niet wisten van bacteriën en zo. Nou, niet van bacteriën en virussen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel dat er een verband was tussen vervuiling en ziek worden.
0: Ja.
1: Dat was er zeker wel.
0: Nou stond er in Soest in die tijd een pompstation?
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Eén pompstation?
1: Er kwam een pompstation.
0: En waar stond die?
1: Eigenlijk op weg van Soest naar Soesterberg.
0: Ja, ja.
1: Aan de Soesterbergse straat. En aan de rechterkant, als je naar Soesterberg rijdt over de spoorlijn, ligt een beetje laag. Dat is het tweede pompstation overigens.
0: Want hoeveel kwamen er in totaal?
1: Nou, aan de overkant kwam nog een pompstation. En dat op te vangen.
0: Ja, maar de Soestenaren waren niet zo kapot van de
1: Soestenaren.
0: Die wilden niet zo aan water uit de leiding.
1: Nee.
0: Nee.
1: Denk aan die cholera-epidemie. Dat kwam in Soest nauwelijks voor.
0: Ja,
1: want mensen hadden heerlijk fris water uit de pomp.
0: En Utrecht was toch nog wel een stukje weg.
1: En Utrecht was een stukje weg.
0: Zeker in die tijd,
1: ja.
0: Hè? Ja. Wij gaan zo verder praten. En dan gaan we het hebben over hoe dat eigenlijk toch ook wel hier bij de mensen in Soest in de huis is gekomen. Hè? Het leidingwater. Maar we gaan eens luisteren naar een stukje muziek.

0: History, we hebben het erover vandaag. En dit was Mai Tai en het nummer kwam uit 1985. Ontdekt door Fluitsma en Van Tijn. Welkom terug, u luistert naar Eemland 1 Actueel. En oktober is de maand van de geschiedenis. En zo ook ons drinkwater. En daarover praat ik met René Corbeil. René, voor de muziek hadden we het er al over. Hè? De Soestenaren moesten helemaal niks hebben van dat water. Die hadden het liever gewoon lekker uit de put of uit de...
1: Ja, de pomp.
0: De pomp. De pomp. Ja. Wie hadden er in de eerste instantie profijt van dat pompstation?
1: Nou, in de eerste instantie eigenlijk hoofdzakelijk Utrecht. En later zijn wel wat plaatsen, het Bilt, Baren, zijn erbij gekomen. In Amersfoort was geen belangstelling voor. In heel veel omringende gemeentes was er helemaal geen belangstelling voor het water uit die... Soesterduinen.
0: Nee, wanneer was nou het omslagpunt? Dat eigenlijk, die pompen, daar hadden we het tijdens de muziek over. Zoals in Utrecht waren ze nog in de jaren 60. Waren er nog pompplekken hè, waar mensen het water haalden. Ja, ja. Hier in Soest ook, vertelde jij.
1: Ja.
0: Ja. Maar wanneer was nou dat omslagpunt dat iedereen eigenlijk op het leidingwater ging?
1: Dat pompstation is in 1883 gebouwd, maar zo een jaar of 10 later begon schoorvoetend enkele aansluitingen kwamen er in Soest.
0: Ja, ja. En werd het op een gegeven moment ook verplicht?
1: Nee, het werd niet, verplichting, die ben ik eigenlijk nergens tegengekomen, nee. Maar langzaam gingen mensen, en ja, er zijn de jaren 60 van de 20e eeuw waren er nog mensen die een pomp hadden en er kwam heerlijk water uit.
0: Ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat veel lekkerder vonden. Er kwamen ook watertorens.
1: Ja, die waren, dus dat pompstation in Soesterduinen, dat leverde aan Utrecht water en bij Soest. En er kwamen steeds meer aansluitingen in Soest. En het probleem werd eigenlijk dat de druk werd minder. Het pompstation kon het niet meer allemaal naar Soest pompen. En laat maar zeggen, in piekpunten, bijvoorbeeld de rust in een voetbalwedstrijd. Nou ja, dan gingen mensen water drinken. En
0: naar het toilet.
1: En naar het toilet en dat soort dingen. Ja. En toen kwam er behoefte aan extra druk.
0: Ja. Ja, wat wel grappig is, hè, want nu hebben we piekpunten dat we dus beter de zonnepanelen kunnen gebruiken. De auto's opladen. Ja. En toen had je piekpunten voor het water.
1: Ja, voor het water. Dat er meer water werd gevraagd dan.
0: Nou, kan je nagaan. Het heeft toch allemaal een cirkel. Hè? Ja. Het komt weer terug.
1: Ja.
0: Ja. Als we nou naar ons drinkwater van vandaag kijken. Ja, hoe schoon is dat eigenlijk nog? Als we het afzetten tegen wat mensen toen voor schoon drinkwater hadden. Hè? Toen ze het zelf nog uit hun waterputten haalden.
1: Nou ja, het wordt nog steeds 100 meter diep uit de Soester Duinen gehaald. En dit is eigenlijk nog steeds hetzelfde lekkere water. Wat ook in flesjes als bronwater wordt verkocht vanuit de Bunnik. Er zijn, laat maar zeggen, wel zorgen over de toekomst. Want ook nu raakt het water vervuild. Jaren geleden was Tammer in Soest, dat is een vuilverwerker, die vervuilde de grond. Dus er zijn eigenlijk meer zorgen over de toekomst van vervuiling van water. Ook bijvoorbeeld het gebruik van zout bij sneeuw en ijs in de winter. En zout strooien. Dat bedreigt allemaal de kwaliteit van het Soester en Nederlandse leidingwater.
0: Ja, en wat moet er dan gebeuren volgens jou?
1: Ja, nou, wat er gebeurd is steeds dieper te pompen. Dus dat was eerst 10 meter diep en dat is dieper en dieper en dieper gegaan.
0: En waar kom je uit dan op een gegeven moment? Hoe diep moet je dan gaan?
1: Nou, in Utrecht stond op de Neude een waterpompstation. Toen nog die mechanische pompen niet bestonden, werd 150 meter diep uit de stad water haalde. Maar het was dus een fysieke waterpomp in de straat. Ja, daar. En Utrecht werd ook steeds groter. Dus om helemaal naar die pomp te lopen. Dat
0: werd op een gegeven moment niet meer te doen.
1: Dat was
0: nog
1: de laatste strohalm.
0: Ja. René, jij hebt morgen 6 oktober op dinsdag. Heb jij een soort spreekbeurt. Hè? In het historisch café van de historische vereniging Soest. Daar vertel jij ook over de geschiedenis van het water. Wat vind jij dan de belangrijkste punten om mensen duidelijk te maken? Hè? Want we nemen het zo vanzelfsprekend, maar is het nog wel zo vanzelfsprekend?
1: Ja, dat kun je je afvragen. En het is ook niet denkbeeldig dat water een probleem gaat worden. Sterker zelfs, toen ik een jaar of 16 was, nou dat is lang geleden, dat ik op school zat. Onze aardrijkskundeleraar, meneer Wind, later baas van het Griffand College.
0: Dat weet jij nog.
1: Die voorspelde toen al, hij zei, er komen in de toekomst, als jullie ouder zijn, oorlogen om water.
0: Ja.
1: Ja, hij had het vaak over Nederland als dichtbevolkt land. De wereld die overbevolkt raakte al 45 jaar geleden. Dat gaat een probleem worden, ja. En het zal duurder gaan worden, ja.
0: Ja.
1: Net als de benzine en alle andere dingen. Gaat ook water waarschijnlijk veel duurder worden.
0: Ja, want waar moeten we dan naartoe? Want als je nu de klimaatverandering ziet. Hè, rivieren die heel laag staan, vaak lang in zomers. Dus dat hele water, zeg maar, dat verandert. Maar ook de vervuiling.
1: Ja. Nou, één voorbeeldje wat een tijdje geleden in de krant stond, dat mensen tegenwoordig allerlei diclofenac en allerlei spullen, medicijnen. Gewoon bij de drogist kunnen halen en artsen zeggen, nee, dat moet voortaan alleen op recept, want dat gaat via de urine in het riool, dat wordt bij de rioolwaterzuivering komt dat. Dat is er moeilijk uit te krijgen. Ja, tot allerlei dingen waarmee wij het vervuilen.
0: En is dat dan bedreigend voor ons?
1: Dat vinden artsen bedreigend, want die medicijnen die hebben een functie. En als dat. Je kan daar ook ziek van worden als je er te veel van gebruikt.
0: Ja, want die concentratie wordt hoger.
1: Ja, nou, sterker zelfs, er zit ook in het leidingwater cocaïne bijvoorbeeld.
0: Kijk.
1: Ja, en met corona werd leidingwater ook gebruikt als graadmeter voor de verspreiding van corona.
0: Dat klopt inderdaad.
1: Dus die waterzuivering die functioneert fantastisch goed. En wij hebben dan het toeval van uit de duinen. Maar ja, we gooien er zelf ook allerlei viezigheid in.
0: Ja, nou heb je te maken met vergrijzing. Oudere mensen gebruiken meer medicijnen. Ja, we moeten toch allemaal naar het toilet. We moeten allemaal plassen. Ja. Want hoe moet dat dan? Moeten er dan nieuwe zuiveringssystemen uitgevonden worden? Of misschien zijn die er al, dat weet jij misschien beter. Om dat te kunnen filteren. Dus die medicijnen die dan in dat riool terechtkomen. Om dat dan te kunnen zuiveren.
1: Ja, dat is lastig. Ik heb me verdiept in die watervoorziening. En daar is ontzettend veel over te vertellen.
0: Ja,
1: ik kan daar wel.
0: Daar hebben wij niet genoeg tijd voor.
1: Nee, ik kan
0: er
1: zo al 2 uur mee vullen.
0: Ja.
1: Maar dit aspect, dat. Dus er zijn wel gevaren. Maar hoe die opgelost moeten worden, dat.
0: Dat moet nog uitgevonden worden.
1: Ja, dat is.
0: Maar
1: ik heb mij daar niet in verdiept.
0: Nee. Nou,
1: ik
0: ja,
1: weet
0: maar
1: er heel veel van, maar dat aspect.
0: Maar ik denk dat dat wel iets is
1: zeker,
0: voor de toekomst.
1: Zeker. Ja, nou, het is in de wereld nu al in heel veel landen een probleem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, kan me voorstellen. René Corbeil, bedankt voor dit mooie verhaal. Dit was nog maar een klein stukje van het verhaal. Hè? Morgen ben jij in het Historisch Café. Dat is van de Historische Vereniging Soest. En die is aan de Steenhofstraat. Hoe laat begint dat?
1: Om 8:00.
0: Om 8:00. En dan spreek jij over het drinkwater.
1: Watervoorziening van
0: vroeger.
1: Laat me zeggen, halverwege de 19e eeuw tot heden. En over de gebouwen en over hoe het water gebruikt wordt. Maar ik doe ook kleine nieuwtjes, klein onnozel nieuws. Dat grappig is of
0: ook leuk.
1: Minder relevant.
0: Ook
1: en ik
0: leuk.
1: Doe niet zoveel heel erg technische dingen om het niet al te. Om het toch een beetje levendig te houden.
0: Ja, want water is ook levendig.
1: Levendig en technisch en
0: van alles.
1: Sociaal en van alles.
0: Ik vond het heel fijn dat je er was. Ik wens je morgenavond een mooi publiek toe. Een volle zaal. Dat zou mooi zijn. Ja. Moeten mensen betalen als ze willen komen?
1: Als ze geen lid zijn van de Historische Vereniging, €5.
0: Oh, dat valt reuze mee. 8:00, dus ik zou zeggen, heeft u belangstelling? Wilt u meer horen van René Corbeil? Wilt u meer weten over de historie van het water? Ga dan morgen naar het Gildenhuis aan de Steenhofstraat. René, dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: 1, 2...

0: Weer een hele andere kant van Douwe Bob History was het nummer van het album Full Bar. Ik kijk naar de klok en het is de hoogste tijd voor Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Oh ja, en het wordt mooi vandaag weer, hè?
2: Ja, ja, zeker.
0: Het wordt weer mooi weer.
2: Ja, zoveelste mooie dag.
0: Ja.
2: Er is wel wat hoge bewolking, die schermt de zon een beetje af, maar we mogen niet klagen. Niet al te veel wind uit een zuidwestelijke richting. Temperatuur rond de 20 graden. En dat is weer behoorlijk warm, maar niet recordwarm voor begin oktober. Morgen is wat minder hoor, wat meer bewolking. Er kan een heel klein beetje regen vallen, maar vooral in de noordelijke helft van het land. Dus daar zullen we misschien aan ontsnappen. En vanaf woensdag zijn de botjes verhangen, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja. Ik heb zoiets meegekregen, Klaas. Ik denk dat we t-shirt kunnen verruilen voor een truitje, hè?
2: Ja, ja, ja. Ja, niet alleen dat, maar ook de regenkleding of de paraplu's kunnen tevoorschijn komen. Want het trekt een depressie, die moet zich nog ontwikkelen bij Spanje. Die trekt langs Nederland naar het noord-noordoosten. Dus richting Denemarken.
0: Ja.
2: En die brengt heel veel vocht en warmte met zich mee. En dat resulteert in flink wat regen, 5 tot 10 millimeter. En daarna, als die is weggetrokken, buiig. En woensdag is er nog, neemt hij iets van die warmte mee vanuit Zuid-Europa. Dus nog, wordt het nog bijna 20 graden bij de regen. Maar daarna zitten we in temperaturen onder de 15 graden. Dus 13 à 14 graden. En dan vallen geregeld ook buien. En in die hele periode kan er dus tot en met zondag kan er 20 tot 30 millimeter vallen.
0: Kijk, kunnen we dan gaan praten over echt herfstweer?
2: Ja, ik moet zeggen, het geluid van jou is niet helemaal goed.
0: Dus
2: er vallen de hele tijd woorden weg, maar daar kun jij niks aan doen.
0: Nee, dan ik kijk nu even naar links, want daar zit Menno, de technicus. Ja. En misschien dat hij er wat aan kan doen. Maar mijn vraag aan jou was...
2: Dit verstond ik nog wel, hoor.
0: Oké, okay. Maar mijn vraag aan jou was van, begint het dan echt herfstig te worden?
2: Ja, lijkt mij wel, hè?
0: Ja.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, maar dan moeten we even een slag om de arm zoals altijd. Maar het lijkt erop dat volgende week we weer een rustige, zonnige periode tegemoet gaan.
0: Oké. Okay.
2: Met wel lagere temperaturen als nu, hoor.
0: Ja.
2: En in Oost-Europa is het dan flink koud. We moeten opletten of we dus daar ook iets van meekrijgen. Dat is nog, dat weten we nog niet nu.
0: Dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Dat bespreken we volgende week.
2: Ja.
0: Klaas, voor nu dank ik je. Nog even genieten van lekker weer. En dan maken we ons op voor de regenbuien.
2: Ja, en de herfst.
0: En de herfst. Tot morgen weer.
2: Tot morgen.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Ja, laat me. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. En ja, dat waren de mooie teksten van Ramses Shaffi, een vertaling uit het Frans. Vrijdag aanstaande is het Paarse Vrijdag. En op scholen in het hele land dragen leerlingen en docenten paars om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Over Paarse Vrijdag en acceptatie en veiligheid praat ik met Ricardo Kopier, voorzitter van de COC Midden-Nederland. Ricardo, welkom.
1: Goedemorgen en wat een mooi nummer om zo mee te beginnen.
0: Later. Ja, hè? Ja, ja dat heeft mijn technicus toch weer mooi uitgezocht voor ons vandaag. Laten we het even hebben over aanstaande vrijdag. Paarse Vrijdag, in leven geroepen in 2010. Wat was nou de aanleiding hiertoe, Ricardo?
1: Nou, de aanleiding is dat jongeren en nog steeds niet vanzelfsprekend zichzelf kunnen zijn op scholen. En Paarse Vrijdag is een actiedag om te laten zien, je hoort erbij, je bent welkom. Je staat er niet alleen voor. Kijk, uiteindelijk willen we dat een school een veilige omgeving is voor iedere jongere, iedere dag van het jaar. Maar Paarse Vrijdag is nou die dag om dat even extra in het licht te zetten.
0: En dan hebben we het over jonge mensen die of homoseksueel zijn, of lesbisch, of van wat voor geaardheid dan ook.
1: Klopt, ja, of nog zoekend. Hè. Dus ik denk dat wat ook het mooie is, is dat je juist op school nog zoekend kan zijn en daar het open gesprek over zou kunnen voeren.
0: Ja, vinden jongeren het eigenlijk wel prettig om, ja, juist door dat paars, dat er heel veel de nadruk op wordt gelegd?
1: Nou ja, dat is iets wat je natuurlijk vaker hoort. Hè. Dus ik denk niet dat het probleem is dat er nadruk op wordt gelegd, maar dat het dat de uitdaging is, hoe voeren we het open gesprek? Mm-hmm. En uiteindelijk kun je juist door paars te dragen dat gesprek meer openen.
0: Ja.
1: En zoekend zijn betekent ook dat je misschien helemaal niet meedoet aan dat gesprek dit jaar, maar dat je wel ziet van er is ruimte voor op mijn school, ik word gesteund, er is een opening. En misschien een paar jaar later voel je dan ook ruimte voor jezelf om
0: om mee te gaan doen aan dat gesprek. Ja,
1: precies.
0: Nou is Ricardo de laatste tijd acceptatie onder jongeren over anders zijnden. Hè? Dat is flink aan het afnemen. En ik vraag me dan af, waar ligt dat aan?
1: Ja, dat is een heel zorgelijke ontwikkeling. Hè? En het laatste onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos Instituut laat dat zien. Hè? Dus laat zien een daling van de positieve houding onder jongens van 40% naar 22%.
0: En ja, zeker onder van, jongens, hè? Onder jongens heel erg, ja.
1: Ja, zeker, ja. Zeker. En ik denk dat het een breder conservatisme is wat je terug ziet komen. Ja, dus dat gaat niet alleen over seksuele oriëntatie of genderidentiteit, maar het gaat ook over man-vrouw verhoudingen.
0: Ja.
1: Ik denk dat we leven in een tijd waarin er heel veel onzekerheden zijn en dat er dan weer opnieuw gezocht wordt naar nieuwe zekerheden, ook naar zondebokken, en dat dit een van de uitingsvormen is.
0: Nou zijn jonge mensen ook heel erg ontvankelijk, bijvoorbeeld voor influencers. En ik las online dat er heel veel Nederlandse influencers zijn die zich juist inzetten, hè, om open te zijn over wie je bent, wat je voelt. Maar er zijn er ook, zoals Andrew Tate, die verspreiden hele negatieve denkbeelden over mannelijkheid en seksualiteit. Hebben jullie daar ook zicht op wat voor invloed die influencers hebben op jonge mensen en vooral op jonge mannen?
1: Zeker, ja. Dus wij geven als COC Midden-Nederland honderden voorlichtingen per jaar op scholen. En we ondersteunen ook groepen die zich bezighouden met seksuele diversiteit op scholen. En je ziet dat eigenlijk veel van de desinformatie die wordt verspreid door influencers ook direct in de klassen terechtkomt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat er heel veel misinformatie de ronde doet die ook bij onze voorlichters weer terechtkomt.
0: Ja, geven jullie voorlichters dan ook tegengeluid, neem ik aan?
1: Zeker. Nou ja, wij proberen vooral uit te leggen welke vormen van diversiteit er zijn. en ook de vragen te beantwoorden. En dat begint altijd met een persoonlijk verhaal. Dus onze voorlichters delen eigenlijk hun eigen persoonlijke verhaal en staan dan ook open voor allerlei vragen uit de klas. En op die manier proberen we dat gesprek open te breken.
0: Ja, als we nou naar onze regio kijken, Soest, Baren, Amersfoort, hoe is de situatie hier?
1: Nou, interessant is dat Amersfoort als toch wat grote stad in jullie regio echt een leidende rol speelt. Aanstaande donderdag is er een coming-out ontbijt. Dat is de dag voor Paarse Vrijdag, waarin ze verschillende GSA-groepen, dat zijn groepen die zich bezighouden met diversiteit op scholen, uitnodigen om in gesprek te gaan over hoe het nu gaat. En je ziet dat Amersfoort daar als gemeente echt een leidende rol in speelt.
0: Ja, en hoe zit dat met de andere gemeentes?
1: Nou, ook in Soest en in Baarn is bijvoorbeeld het regenboogstembusakkoord getekend. Dat is een akkoord waarin we de politiek uitnodigen om zich in te zetten voor de regenbooggemeenschap. En ook Soest en Baarn hebben heel duidelijk diversiteit en inclusiebeleid.
0: Mm-hmm.
1: Dus zetten daar ook wel echt vanuit de gemeente behoorlijke stappen in. Op scholen horen we dezelfde geluiden als in de rest van de regio. Dus daarin is
0: dus dat gaat wel
1: anders.
0: Dat gaat wel de goede kant op, zeg maar.
1: Dat,
0: ja, daar werken ze wel aan mee. Je had het over de GSA's. Het staat voor Gender Sexualiteit Alliance. Hoeveel initiatieven worden er op scholen genomen? Want kijk, het is vrijdag, is het Paarse Vrijdag. Maar ik denk dat één dag niet genoeg is, hè?
1: Nee, helemaal eens. Dus het gaat heel erg over hoe zorg je ervoor dat je een veilige en inclusieve school bent het hele jaar. Hè? En dat gaat ook veel breder dan seksualiteit. Dat gaat ook over discriminatie, over uitsluiting, over hoe ga je om met mensen met een mobiliteitsbeperking.
0: Mm-hmm.
1: En wat we scholen adviseren is, nou, zorg ervoor dat je echt goed je normen stelt. Hè? Dus wat voor school wil je zijn en wat vind je normaal gedrag? Hoe ga je om met pesten? Zorg voor die basale veiligheid. En daarbovenop zorg je voor ontmoetingsgroepen. Hè? En een GSA is een voorbeeld van zo'n ontmoetingsgroep.
0: Ja.
1: Dus jongeren kunnen elkaar dan vinden en op die manier ook echt steun hebben aan elkaar.
0: Nou, ik hoop dat de gesprekken voort blijven duren en dat de scholen open blijven staan en de leerlingen meer dan alleen maar vrijdag meegeven van iedereen hoort erbij, wie je ook bent, hoe je eruit ziet, enzovoort. Ik dank je voor het gesprek, Ricardo Kopier. En er is nog veel werk aan de winkel, maar daar zijn jullie goed mee bezig. Zo hoor ik dat.
1: Dank voor de aandacht en een mooie dag nog.
0: Ja, dank je wel. We gaan er even tussenuit voor de muziek. En daarna zijn we bij u terug met koning voetbal, Willem van Veluwe. Tot zo.

0: Ja, hij is er klaar mee. Ruben Hillen was dat met A Higher Love, een hitje van nu. Nederlandse zanger. En ja, wat wel leuk is om erbij te vertellen, is dat de clip is opgenomen in Slagharen. En ja, Ponypark Slagharen, dat kennen we allemaal. Dan vraag ik me af of hij op een pony zat toen dit werd ingezongen. Ik weet het niet. Misschien moet ik het even gaan bekijken. Daarvoor hoorde u de Monophonics met Kelly Finnegan. En zij kwamen uit, of komen uit, Californië. En dan ga ik nu over naar, ja, naar wie anders. Hè. Op maandag is het altijd tijd aan het eind van het programma voor Koning Voetbal, Willem van Veluwe. Willem, ben je daar?
1: Ja, zeker, Pul. Goedemorgen. Ja.
0: Hallo, Willem, hallo.
1: De intro is wel zeer toepasselijk, Pul. Want ik ben zaterdag bij de ponydag geweest van de Gouden Adelaar in Spakenburg.
0: Oh, ik dacht dat jij bij Ponypark Slagharen was.
1: Nou, dat was ik vroeger. Dan ben ik vaak geweest met schoolreisjes en met speeltuinreisjes.
0: Ja.
1: Dat is wel bekend.
0: Ja, dat is wel bekend. Goed, Willem. Ja, hoe was het afgelopen weekend qua voetbal?
1: Ja, Pul, het begon heel triest eigenlijk zaterdag. Zaterdagmorgen werden we om 10:00 opgeschrikt door het overlijden van Dolf Veldhuizen. Deze was de oprichter van de voetbalclub Eendijk en die is vrij onverwachts overleden. Daardoor zijn alle wedstrijden van Eendijk uit het competitieprogramma gehaald, uit respect. Ja, dat was heel vervelend dat die zo begon natuurlijk. Wij gaan vanmiddag komen we in het weekjournaal met wat beelden van Dolf die ik een tijd geleden heb mogen maken bij Willem aan tafel, waarin we nog even wat beelden terug gaan halen en waar we in de familie heel veel sterkte gaan wensen bij de plechtigheid. Woensdag zal de condolence plaatsvinden in de kantine van Eendijk. Mm-hmm. En ja, voor de club heeft dat aardig wat teweeg gebracht.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Dan gaan we naar het voetbalgedeelte. Bij Spakenburg is opgelucht adem gehaald over de 2-1 overwinning die zij behouden op AFC. Het kwam wel zeer moeizaam tot stand. Maar goed, de punten zijn binnen. IJsselmeervogels ging helaas onderuit met 2-1 tegen Hardenberg. Kwamen nog wel terug tot, stonden 2-0 achter tot 2-1. Maar helaas zat de gelijkmaker voor Eendijk er niet meer in.
0: Nee, dat was jammer. Dat was heel jammer.
1: Ja, dat is zeker jammer. Maar goed, volgende week weer nieuwe kansen.
0: Ja, dat is waar.
1: Wij gaan vanavond met Randje 16 hebben we een keer weer bekende, beroemde gasten die bijna heel Nederland kent. Want namelijk Gert en Sandra Kruis van FC Utrecht, die schuiven vanavond bij ons aan tafel. Het is altijd leuk dat we ook eens wat prominenten hebben aan tafel. We wisselen dat één keer in de zoveel tijd af. En vanavond komen Gert en Sandra alles vertellen over FC Utrecht, waar ze heel veel van weten.
0: Kijk,
1: en
0: die zullen wel leuke verhalen te vertellen hebben, denk ik zo.
1: Ja, zeker. Zij doen allebei in de VIP-ruimte de opvang van de sponsors en prominente mensen bij de VIP-tafel. En ja, Gert weet natuurlijk heel veel van voetbal. Die staat er heel kort bij de selectie van FC Utrecht. Ja. En waarom het dit jaar toch niet echt draait, waarom Utrecht zo laag staat. Utrecht die speelt zaterdag tegen Willem II, waar er echt gewonnen moet worden. Trouwens zondag, ik vergis me even, zondag 12:15. En ja, het stadion zit daar altijd helemaal vol.
0: Ja.
1: Maar ja, het publiek begint toch te morren als de punten niet gehaald worden.
0: Nou ja, en het Utrechts publiek, en zeker aan de Bunnikside, die kunnen behoorlijk morren, hè?
1: Ja, zeker, zeker. En kijk, zolang ze maar niet met vuurwerk gaan gooien, dat de wedstrijd gestaakt moet worden, hè, dan, maar helaas gebeurt dat ook nog wel eens. En dat is gewoon heel vervelend.
0: Vragen we toch altijd af, Willem, hoe ze dat binnenkrijgen. Want de mensen worden gefouilleerd, dan denk ik, hoe kan dat nou?
1: Ja, dat is wel zo, Pul. Maar het schijnt ook wel dat degenen die daar staan, die worden door die gasten gewoon bedreigd.
0: Ja.
1: Als ze niet er doorheen laten, dan worden ze thuis opgezocht. En dat is natuurlijk heel triest.
0: Dat gaat wel heel ver. Dat gaat wel heel ver, Willem. Laten we het even hebben over bij Willem aan tafel. Wie ontvang je daar deze week?
1: Ja, nou, bij Willem aan tafel hebben we vorige week wat uitzendingen achter elkaar gezet. Toen hebben we de vrijwilligers van Eendijk hebben we in het zonnetje, of die zijn vrijwilliger van de maand oktober geworden. Dat zijn de stewards van Eendijk, die iedere week maar weer klaarstaan om alles in goede banen te leiden. Wij zijn ook, wat ik je al vertelde, bij de Pony Paardendag geweest bij de Gouden Adelaar. Dat was voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Nou, ik wist niet dat ponies zo groot waren, want dat lijken net paarden. Daar werd ik gewoon bang van als ik daarnaast stond te interviewen. Want
0: ja, maar je Willem, je hebt grote en kleine ponies, hè?
1: Ja, maar deze waren wel heel erg groot. Ik heb dat ook nog aan de organisatie gevraagd. En die zeiden, ja, die ponies kunnen echt wel groot worden.
0: Ja.
1: En ik heb prachtige interviewtjes met die kinderen kunnen houden. Als ze een wedstrijdje gereden hadden, dan werden ze door de jury beoordeeld. En wat ik heel mooi vond, dat de vrolijkheid die spatte van iedereen af daar.
0: Nou.
1: Mensen waren zo vrolijk. De begeleiders, de ouders. Er werden ook allerlei dingen verkocht. En de vereniging had het zo leuk gedaan. De kinderen kregen enorm veel prijzen.
0: Nou, hoe leuk is dat? Dus het was een hele positieve dag. Het weekend begon tragisch eigenlijk, hè, met het overlijden van Dolf. Maar ja, er waren ook hele mooie hoogtepunten. En die breng jij ook.
1: Ja, dat zeker. Mijn cameravrouw Olga, die heeft fantastische opnamen kunnen maken. Wat we deze week op de zender gaan brengen.
0: Goed.
1: En
0: verder, Willem, verder. Is het een kwestie voor alle trouwe kijkers om jouw programma's te gaan bekijken en beluisteren? Ik dank je weer voor vandaag. Hè, en volgende week maandag ben je er weer. En dan ga je weer nieuwe onderwerpen. Even een tipje van de sluier van oplichten. Zullen we dat afspreken?
1: Ik kijk er nu al naar uit weer, Pearl. Ondanks dat er een paar regen gaat vallen, hoor.
0: Ja, hè. En misschien kan jij nog een leuk VIP-kaartje bij FC Utrecht voor jezelf regelen.
1: Ja, misschien geven ze me dat vanavond. Ja. Moet ik even afwachten.
0: Ja, en denk dan ook even aan mij. Willem, ik dank je voor vandaag. Hele fijne dag. En tot volgende week. Dank je wel.
1: Hoi, hoi.
0: Dag. En dat was Willem van Veluwe van Randje 16 en van Bij Willem aan tafel. Het worden weer mooie uitzendingen allemaal hier bij Eemland 1. Radio en tv. Ik zou zeggen, blijf erbij. Bedankt voor het luisteren van vandaag. We zijn er morgen weer met de nieuwe Eemland 1 Actueel, met nieuwe achtergronden en nieuwsfeiten uit de regio. Vanmiddag tussen 12 en 1 wordt dit programma herhaald. En ik zou zeggen, hou de website in de gaten en onze socials, want daar is ook van alles op te vinden. Bedankt en maak er een mooie dag van. Dag.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Goedemorgen, welkom. Fijn dat u weer naar ons luistert. U luistert naar Eemland 1 Actueel en het is maandag 5 oktober vandaag. U krijgt van mij altijd het nieuwtje van de dag en dat is vandaag Wereldlerarendag. In Nederland ook wel bekend als de dag van de leraar. En ik heb een leraar hier tegenover mij zitten als gast. En ja, ik heb begrepen dat de leraren dan altijd een lekker gebakje krijgen. Nou, dat hebben ze ook wel verdiend, want we staan vandaag stil bij het belang van de leraren. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Het is de maand van de geschiedenis en in het kader daarvan praat ik vandaag over het water uit de kraan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar achter die vanzelfsprekendheid zit een bijzonder Soester verhaal. Daarover straks meer. Durven jongeren zichzelf te zijn en hoe veilig voelen ze zich nog hierbij? Klaas Bijker praat ons bij over het weer. En koning voetbal Willem van Veluwe vertelt over zijn gasten aan tafel. Dit en heel veel fijne muziek, dus blijf erbij. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 5 oktober.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Ja, en we begonnen deze ochtend met history. Ja, allemaal in het kader van de maand van de historie. En dit was Joelle Corry en Becky Hill, Engelse zanger en zangeres. En het nummer kwam uit 2022. Vandaag is mijn gast René Corbeil. En met hem ga ik praten over de geschiedenis van het schone drinkwater. Ja, wij vinden het allemaal heel normaal dat we doen de kraan open en dan komt er water uit. En dat kunnen we gewoon drinken. Alhoewel de laatste tijd hoor je van PFAS in het water. En ja, is het nog wel zo schoon? Maar hoe was dat bijvoorbeeld in de 19e eeuw? En hoe was dat hier bij ons in de omgeving? En dan heb ik het hier over Eemland, maar ik heb het ook bijvoorbeeld over Soest. En daar gaan we het over hebben. René, fijn dat je er bent. Ja, als we teruggaan naar die 19e eeuw, hoe kwamen mensen toen aan hun drinkwater?
1: Nou, heel veel manieren van drinkwatervoorziening, ja, die liggen een beetje voor de hand. Hè. Sloten, rivieren, vijvers, regenwater, wat mensen opvingen. Sommige mensen die geld hadden een put onder het huis, een waterput. Nou, wat andere, bijvoorbeeld om uit Soest te komen, was er in Soest één openbare waterpomp waar mensen water konden tappen. Maar Soest is erg groot, dat was toen eigenlijk ook al. Dus de meeste mensen, boeren, hadden een eigen pomp bij het huis.
0: Ja, en wat jij zegt, hè, hier waren veel boeren in de omgeving. Hoe was dat nou in de steden?
1: In de steden eigenlijk...
0: Laten we het over Utrecht hebben.
1: Ja, Utrecht eigenlijk precies hetzelfde. Er verstonden meerdere waterpompen in Utrecht. Er woonden zo halverwege de 19e eeuw zo'n 6000 mensen. En er stonden zo'n 60 openbare waterpompen waar mensen gewoon hun water lekker goed, fris, lekker grond. Er lijkt vreemd grond aan. Dat is prima water.
0: Ik kan mij nog herinneren. Toen woonde ik als klein meisje in Utrecht. En dat zal geweest zijn in begin jaren 60. En toen hadden ze langs de Vecht... hadden ze nog één waterpomp voor de mensen die daar dus in die bootjes woonden.
1: Ja, dat...
0: Ik kan mij nog herinneren, als ik daar op bezoek was, dan liep ik mee naar de pomp om... dan werd er water getapt.
1: Ja, die pomp had ook, en dat was in Soest ook het geval, een sociale functie. Want daar ontmoeten mensen elkaar. En met het verdwijnen van die waterpomp vonden mensen dat ook vervelend later. Dat was gewoon een plek om een praatje te houden.
0: Maar er gingen steeds meer mensen in de stad wonen, hè? Want er kwam industrie.
1: Ja, de grootste boosdoener als het ware, om het zo te zeggen, was de uitvinding van de stoommachine. Waardoor in fabrieken stoommachines werden gebruikt. Er kwamen fabrieken. Nou, die fabrieken stonden midden in de stad, omdat er nog geen openbaar vervoer was. En mensen geen fietsen enzovoort, geen lange afstanden. Dus die fabrieken zaten dicht bij de mensen.
0: En al die mensen moesten natuurlijk water hebben.
1: En al die mensen moesten nog wel water hebben. En het begin ging nog wel aardig, maar die fabrieken waren heel succesvol. Er kwamen meer fabrieken en heel veel mensen uit alle hoeken van Nederland kwamen naar grote steden, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam toe, om daar te werken. En het werden er heel, heel, heel veel. Ja. Eigenlijk meer dan de stad aankomt. Ja. En de fabrieken, maar ook de mensen, vervuilden het grondwater.
0: Want hoe ging dat in die tijd? Hè? Want nu heb je het riool, zeg maar, waar het in weg spoelt. Maar hoe was dat toen?
1: Nou, mensen die... ik zal een bijzondere vertellen.
0: Ja,
1: heel
0: graag.
1: Veel ontlasting werd opgehaald. En dat werd op het land gebruikt.
0: Ja,
1: en
0: waren dat die zogenaamde beerputten?
1: Nee, dit gewone potten. Mensen hadden een pot in huis. Een pot en er zat een plank overheen, een gat, daar deden ze een ontlasting in. En dat kwam werd opgehaald en het werd naar boeren gebracht en die gebruikten dat op het land. Ja, sommige soorten groenten waren ook niet erg smakelijk. Maar ja, goed.
0: Mensen waren eraan gewend waarschijnlijk.
1: Mensen waren eraan gewend. En het gekke is zelfs dat toen in grote steden veel later riolering werd aangelegd. Mensen daar helemaal niet blij waren. Want daar werd geld aan verdiend.
0: Aan hun
1: ontlasting. Ja.
0: Kijk.
1: En in Tilburg, daarom heette tijdens carnavaltijd ook Tilburg Kruikenstad. Want de kruikenzeikers, want de textielindustrie gebruikte om wol te ontvetten, urine.
0: Kijk, daar kregen mensen ook voor betaald.
1: En mensen brachten een kruikje pis naar de fabriek en daar kregen ze voor betaald.
0: Kijk, zo gaat dat rond. Maar goed, die fabrieken die zorgden ook voor vervuiling.
1: Ja.
0: Dus dat, dat water, zeg maar, zoals dat eerst ging, dat kon op een gegeven moment waarschijnlijk niet meer.
1: Nee, dat kon niet meer. Dus zelfs het water uit die waterpompen die altijd goed waren geweest, dat was gewoon slecht. Ja. En er braken ziektes uit. Cholera, tyfus. Dat waren bekende ziektes. 1866 is er eigenlijk een wereldwijde, Europa-wijde epidemie van cholera.
0: En dat kwam eigenlijk allemaal door het vervuilde water.
1: Dat kwam allemaal door het vervuilde water. Mensen hebben het idee dat ze vroeger niet wisten van bacteriën en zo. Nou, niet van bacteriën en virussen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel dat er een verband was tussen vervuiling en ziek worden.
0: Ja.
1: Dat was er zeker wel.
0: Nou stond er in Soest in die tijd een pompstation?
1: Ja,
0: ja.
1: Inderdaad.
0: Eén pompstation?
1: Er kwam een pompstation.
0: En waar stond die?
1: Eigenlijk op weg van Soest naar Soesterberg.
0: Ja, ja.
1: Aan de Soesterbergse straat. En aan de rechterkant, als je naar Soesterberg rijdt over de spoorlijn, ligt een beetje laag. Dat is het tweede pompstation overigens.
0: Want hoeveel kwamen er in totaal?
1: Nou, aan de overkant kwam nog een pompstation. En dat op te vangen.
0: Ja, maar de Soestenaren waren niet zo kapot van de
1: Soestenaren.
0: Die wilden niet zo aan water uit de leiding.
1: Nee.
0: Denk
1: aan die cholera-epidemie. Dat kwam in Soest nauwelijks voor.
0: Ja,
1: want mensen hadden heerlijk fris water uit de pomp.
0: En Utrecht was toch nog wel een stukje weg.
1: En Utrecht was een stukje
0: voor
1: weg.
0: Zeker in die tijd,
1: ja.
0: Hè? Ja, wij gaan zo verder praten. En dan gaan we het hebben over hoe dat eigenlijk toch ook wel hier bij de mensen in Soest in de huizen is gekomen. Hè? Het leidingwater. Maar we gaan eens luisteren naar een stukje muziek.

0: History, we hebben het erover vandaag. En dit was Mai Tai en het nummer kwam uit 1985. Ontdekt door Fluitsma en Van Tijn. Welkom terug, u luistert naar Eemland 1 Actueel. En oktober is de maand van de geschiedenis. En zo ook ons drinkwater. En daarover praat ik met René Corbeil. René, voor de muziek hadden we het er al over. Hè? De Soestenaren moesten helemaal niks hebben van dat water. Die hadden het liever gewoon lekker uit de put of uit de...
1: Ja, de pomp.
0: De pomp, de pomp. Ja. Wie hadden er in de eerste instantie profijt van dat pompstation?
1: Nou, in de eerste instantie eigenlijk hoofdzakelijk Utrecht. En later zijn wel wat plaatsen, het Bilt, Baren, zijn erbij gekomen. In Amersfoort was geen belangstelling voor. In heel veel omringende gemeentes was er helemaal geen belangstelling voor het water uit die... Soesterduinen.
0: Nee, wanneer was nou het omslagpunt? Dat eigenlijk, die pompen, daar hadden we het tijdens de muziek over. Zoals in Utrecht waren ze nog in de jaren 60. Waren er nog pompplekken hè, waar mensen het water haalden. Ja. Hier in Soest ook, vertelde jij.
1: Ja.
0: Ja. Maar wanneer was nou dat omslagpunt dat iedereen eigenlijk op het leidingwater ging?
1: Dat pompstation is in 1883 gebouwd, maar zo een jaar of 10 later begon schoorvoetend enkele aansluitingen kwamen er in Soest.
0: Ja, en werd het op een gegeven moment ook verplicht?
1: Nee, het werd niet... verplichting, die ben ik eigenlijk nergens tegengekomen, nee. Maar langzaam gingen mensen... En, ja, er zijn zelfs, de jaren 60 van de 20e eeuw waren er nog mensen die een pomp hadden. En er kwam heerlijk water uit.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat veel lekkerder vonden. Er kwamen ook watertorens.
1: Ja, die dus dat pompstation in Soesterduinen, dat leverde... aan Utrecht water en aan bij met Soest. En er kwamen steeds meer aansluitingen in Soest. En het probleem werd eigenlijk dat de druk werd minder. Het pompstation kon het niet meer allemaal naar Soest pompen. En laat me zeggen, in piekpunten, bijvoorbeeld de rust in een voetbalwedstrijd. Nou ja, dan gingen mensen water drinken. En
0: naar toiletten.
1: En naar toiletten en dat soort dingen. Ja. En toen kwam er behoefte aan extra druk.
0: Ja. Ja, wat wel grappig is, hè, want nu hebben we piekpunten dat we dus beter de zonnepanelen kunnen gebruiken. De auto's opladen. Ja. En toen had je piekpunten voor het water.
1: Ja, voor het water. Dat er meer water werd gevraagd dan.
0: Nou, kan je nagaan. Het heeft toch allemaal een cirkel. Hè? Ja. Het komt weer terug.
1: Ja.
0: Ja. Als we nou naar ons drinkwater van vandaag kijken. Ja, hoe schoon is dat eigenlijk nog? Als we het afzetten tegen wat mensen toen voor schoon drinkwater hadden. Hè? Toen ze het zelf nog uit hun waterputten haalden.
1: Nou ja, het wordt nog steeds 100 meter diep uit de Soesterduinen gehaald. En dit is eigenlijk nog steeds hetzelfde lekkere water. Wat ook in flesjes als bronwater wordt verkocht vanuit de Bunnek. Er zijn, laat maar zeggen, wel zorgen over de toekomst. Want ook nu raakt het water vervuild. Jaren geleden was Tammer in Soest, dat is een vuilverwerker, die vervuilde de grond. Dus er zijn eigenlijk meer zorgen over de toekomst van vervuiling van water. Ook bijvoorbeeld het gebruik van zout bij sneeuw en ijs in de winter. En zout strooien. Dat bedreigt allemaal de kwaliteit van het Soester en Nederlandse leidingwater.
0: Ja, en wat moet er dan gebeuren volgens jou?
1: Ja, nou, wat er gebeurd is steeds dieper te pompen. Dus dat was eerst 10 meter diep en dat is dieper en dieper en dieper gegaan.
0: En waar kom je uit dan op een gegeven moment? Hoe diep moet je dan gaan?
1: Nou, in Utrecht stond op de Neude een waterpompstation. Toen nog die mechanische pompen niet bestonden, werd 150 meter diep. Uit de stad water haalde. Maar het was dus een fysieke waterpomp in de straat. Ja, daar. En Utrecht werd ook steeds groter. Dus om helemaal naar die pomp te lopen. Dat
0: werd op een gegeven moment niet meer te doen.
1: Dat was nog de laatste strohalm.
0: Ja. René, jij hebt morgen 6 oktober op dinsdag. Heb jij een soort spreekbeurt. Hè? In het historisch café van de historische vereniging Soest. Daar vertel jij ook over de geschiedenis van het water. Wat vind jij dan de belangrijkste punten om mensen duidelijk te maken? Hè? Want we nemen het zo vanzelfsprekend, maar is het nog wel zo vanzelfsprekend?
1: Ja, dat kun je je afvragen. En het is ook niet denkbeeldig dat water een probleem gaat worden. Sterker zelfs, toen ik een jaar of 16 was, nou dat is lang geleden, dat ik op school zat. Onze aardrijkskundeleraar, meneer Wind, later baas van het Griffand College.
0: Dat weet jij nog.
1: Die voorspelde toen al, hij zei, er komen in de toekomst, als jullie ouder zijn, oorlogen om water.
0: Ja.
1: Ja, hij had het vaak over Nederland als dichtbevolkt land. De wereld die overbevolkt raakte al 45 jaar geleden. Dat gaat een probleem worden, ja. En het zal duurder gaan worden, ja.
0: Ja.
1: Net als de benzine en alle andere dingen. Gaat ook water waarschijnlijk veel duurder worden.
0: Ja, want waar moeten we dan naartoe? Want als je nu de klimaatverandering ziet. Hè, rivieren die heel laag staan, vaak lang in zomers. Dus dat hele water, zeg maar, dat verandert. Maar ook de vervuiling.
1: Ja. Nou, één voorbeeldje wat een tijdje geleden in de krant stond, dat mensen tegenwoordig allerlei diclofenac en allerlei spullen, medicijnen. Gewoon bij de drogist kunnen halen. En artsen zeggen, nee, dat moet voortaan alleen op recept. Want dat gaat via de urine in het riool. Dat wordt bij de rioolwaterzuivering komt dat. Dat is er moeilijk uit te krijgen. Ja, tot allerlei dingen waarmee wij het vervuilen.
0: En is dat dan bedreigend voor ons?
1: Dat vinden artsen bedreigend. Want die medicijnen die hebben een functie. En als dat... Ja, je kan daar ook ziek van worden als je er te veel van gebruikt.
0: Ja, want die concentratie wordt hoger.
1: Ja, nou, sterker zelfs, er zit ook in het leidingwater cocaïne bijvoorbeeld.
0: Kijk.
1: Ja, en met corona werd leidingwater ook gebruikt als graadmeter voor de verspreiding van corona.
0: Dat klopt inderdaad.
1: Dus die waterzuivering die functioneert fantastisch goed. En wij hebben dan het toeval van uit de duinen. Maar ja, we gooien er zelf ook allerlei viezigheid in.
0: Ja, nou heb je te maken met vergrijzing. Oudere mensen gebruiken meer medicijnen. Ja, we moeten toch allemaal naar het toilet. We moeten allemaal plassen. Ja. Want hoe moet dat dan? Moeten er dan nieuwe zuiveringssystemen uitgevonden worden? Of misschien zijn die er al, dat weet jij misschien beter. Om dat te kunnen filteren. Dus die medicijnen die dan in dat riool terechtkomen. Om dat dan te kunnen zuiveren.
1: Ja, dat is lastig. Ik heb mij verdiept in die watervoorziening. En daar is ontzettend veel over te vertellen.
0: Ja,
1: ik kan daar wel
0: daar zo, hebben wij niet genoeg
1: nee,
0: tijd voor.
1: Ik kan
0: voor.
1: Zo al 2 uur mee vullen.
0: Ja.
1: Maar dit aspect, dat, dus er zijn wel gevaren. Maar hoe die opgelost moeten worden, dat...
0: Dat moet nog uitgevonden worden.
1: Ja, dat is
0: maar daar moet
1: ik heb mij daar niet in verdiept.
0: Nee. Nou,
1: ik
0: ja,
1: weet
0: maar
1: er heel veel van, maar dat aspect...
0: Maar ik denk dat dat wel iets is voor de toekomst.
1: Zeker. Ja, nou, het is in de wereld nu al in heel veel landen een probleem.
0: Ja. Ja, kan me voorstellen. René Corbeil, bedankt voor dit mooie verhaal. Dit was nog maar een klein stukje van het verhaal. Hè? Morgen ben jij in het Historisch Café. Dat is van de Historische Vereniging Soest. En die is aan de Steenhofstraat. Hoe laat begint dat?
1: Om 8 uur.
0: En dan spreek jij over het drinkwater.
1: Watervoorziening
0: van vroeger.
1: Laat me zeggen, halverwege de 19e eeuw tot heden. En over de gebouwen en over hoe het water gebruikt wordt. Maar ik doe ook kleine nieuwtjes, klein onnozel nieuws. Dat grappig is of
0: ook leuk.
1: Minder relevant.
0: Ook
1: en ik
0: leuk.
1: Doe niet zoveel heel erg technische dingen om het toch een beetje levendig te houden.
0: Ja, want water is ook levendig.
1: Levendig en technisch
0: en van alles.
1: Sociaal en van alles.
0: Ik vond het heel fijn dat je er was. Ik wens je morgenavond een mooi publiek toe. Een volle zaal. Dat zou mooi zijn. Ja. Moeten mensen betalen als ze willen komen?
1: Als ze geen lid zijn van de Historische Vereniging, €5.
0: Oh, dat valt reuze mee. 8 uur, dus ik zou zeggen, heeft u belangstelling? Wilt u meer horen van René Corbeil? Wilt u meer weten over de historie van het water? Ga dan morgen naar het Gildenhuis aan de Steenhofstraat. René, dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: 1, 2...

0: Weer een hele andere kant van Douwe Bob History was het nummer van het album Full Bar. Ik kijk naar de klok en het is de hoogste tijd voor Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Oh ja, en het wordt mooi vandaag weer, hè?
2: Ja, ja, zeker.
0: Het wordt weer mooi weer.
2: Ja, zoveelste mooie dag.
0: Ja.
2: Er is wel wat hoge bewolking, die scherpt de zon een beetje af, maar we mogen niet klagen. Niet al te veel wind uit een zuidwestelijke richting. Temperatuur rond de 20 graden. En dat is weer behoorlijk warm, maar niet recordwarm voor begin oktober. Morgen is wat minder hoor, wat meer bewolking. Er kan een heel klein beetje regen vallen, maar vooral in de noordelijke helft van het land. Dus daar zullen we misschien aan ontsnappen. En vanaf woensdag zijn de bordjes verhangen, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja. Ik heb zoiets meegekregen, Klaas. Ik denk dat we t-shirt kunnen verruilen voor een truitje. Hè?
2: Ja, niet alleen dat, maar ook de regenkleding of

0: Woensdag is er nog, neemt hij iets van die warmte mee vanuit Zuid-Europa. Dus nog, wordt het nog bijna 20 graden bij de regen. Maar daarna zitten we in temperaturen onder de 15 graden, dus 13 à 14 graden. En dan vallen er geregeld ook buien. En in die hele periode kan er dus tot en met zondag kan er 20 tot 30 millimeter vallen.
1: Kijk, kunnen we dan gaan praten over echt herfstweer?
0: Ja, ik moet zeggen, het geluid van jou is niet helemaal goed.
1: Dus
0: er vallen de hele tijd woorden weg, maar daar kun jij niks aan doen.
1: Nee, dan ik kijk nu even naar links, want daar zit Menno, de technicus. Ja. En misschien dat hij er wat aan kan doen. Maar nou, mijn vraag aan jou was...
0: Dit verstond ik nog wel.
1: Oké, ja. Maar mijn vraag aan jou was van, begint het dan echt herfstig te worden?
0: Ja, lijkt mij wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, maar dan moeten we even een slag om de arm zoals altijd. Maar het lijkt erop dat volgende week we weer een rustige, zonnige periode tegemoet gaan.
1: Oké. Okay.
0: Met wel lagere temperaturen als nu, hoor.
1: Ja.
0: En in Oost-Europa is het dan flink koud. We moeten opletten of we dus daar ook iets van meekrijgen. Dat is nog, nou, dat weten we nog niet nu.
1: Dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Dat bespreken we volgende week.
0: Ja.
1: Klaas, voor nu dank ik je. Nog even genieten van lekker weer. En dan maken we ons op voor de regenbuien.
0: Ja, en de herfst.
1: En de herfst. Tot morgen weer.
0: Tot morgen.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

0: Ja, laat me. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. En ja, dat waren de mooie teksten van Ramses Shaffi, een vertaling uit het Frans. Vrijdag aanstaande is het Paarse Vrijdag. En op scholen in het hele land dragen leerlingen en docenten paars om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Over Paarse Vrijdag en acceptatie en veiligheid praat ik met Ricardo Copeer, voorzitter van de COC Midden-Nederland. Ricardo, welkom.
1: Goedemorgen en wat een mooi nummer om zo mee te beginnen.
0: Laat. Ja, hè? Ja, ja dat heeft mijn technicus toch weer mooi uitgezocht voor ons vandaag. Ja. Laten we het even hebben over aanstaande vrijdag. Paarse Vrijdag, in het leven geroepen in 2010. Wat was nou de aanleiding hiertoe, Ricardo?
1: Nou, de aanleiding is dat jongeren en nog steeds niet vanzelfsprekend zichzelf kunnen zijn op scholen. En Paarse Vrijdag is een actiedag om te laten zien, je hoort erbij, je bent welkom, je staat er niet alleen voor. Kijk, uiteindelijk willen we dat een school een veilige omgeving is voor iedere jongere, iedere dag van het jaar. Maar Paarse Vrijdag is nou die dag om dat even extra in het licht te zetten.
0: En dan hebben we het over jonge mensen die of homoseksueel zijn, of lesbisch, of van wat voor geaardheid dan ook.
1: Klopt, ja, of nog zoekend. Hè. Dus ik denk dat wat ook het mooie is, is dat je juist op school nog zoekend kan zijn en daar het open gesprek over zou kunnen voeren.
0: Ja, vinden jongeren het eigenlijk wel prettig om, ja, juist door dat paars, dat er heel veel de nadruk op wordt gelegd?
1: Nou ja, dat is iets wat je natuurlijk vaker hoort. Hè. Dus ik denk niet dat het probleem is dat er nadruk op wordt gelegd, maar dat het dat de uitdaging is, hoe voeren we het open gesprek? Mm-hmm. En uiteindelijk kun je juist door door paars te dragen dat gesprek meer openen.
0: Ja.
1: En zoekend zijn betekent ook dat je misschien helemaal niet meedoet aan dat gesprek dit jaar, maar dat je wel ziet van hé, er is ruimte voor op mijn school, ik word gesteund, er is een opening. En misschien een paar jaar later voel je dan ook ruimte voor jezelf om
0: mee te gaan doen aan dat gesprek. Ja,
1: precies.
0: Nou is Ricardo de laatste tijd acceptatie onder jongeren over anders zijnden. Hè? Dat is flink aan het afnemen. En ik vraag me dan af, waar ligt dat aan?
1: Ja, dat is een heel zorgelijke ontwikkeling. Hè? En het laatste onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut laat dat zien. Hè? Dus laat zien een daling van de positieve houding onder jongens van 40% naar 22%.
0: En ja, zeker onder jongens, hè? Onder jongens heel erg, ja.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. En ik denk dat het een breder conservatisme is wat je terug ziet komen. Dus dat gaat niet alleen over seksuele oriëntatie of genderidentiteit, maar het gaat ook over man-vrouw verhoudingen.
0: Ja.
1: Ik denk dat we leven in een tijd waarin er heel veel onzekerheden zijn en dat er dan weer opnieuw gezocht wordt naar nieuwe zekerheden, ook naar zondebokken, en dat dit een van de uitingsvormen is.
0: Nou zijn jonge mensen ook heel erg ontvankelijk, bijvoorbeeld voor influencers. En ik las online dat er heel veel Nederlandse influencers zijn die zich juist inzetten, hè, om open te zijn over wie je bent, wat je voelt. Maar er zijn er ook, zoals Andrew Tate, die verspreiden hele negatieve denkbeelden over mannelijkheid en seksualiteit. Hebben jullie daar ook zicht op wat voor invloed die influencers hebben op jonge mensen en vooral op jonge mannen?
1: Zeker, ja. Dus wij geven als COC Midden-Nederland honderden voorlichtingen per jaar op scholen. En wij ondersteunen ook groepen die zich bezighouden met seksuele diversiteit op scholen. En je ziet dat eigenlijk veel van de desinformatie die wordt verspreid door influencers ook direct in de klassen terechtkomt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat er heel veel misinformatie de ronde doet die ook bij onze voorlichters weer terechtkomt.
0: Ja, geven jullie voorlichters dan ook tegengeluid, neem ik aan?
1: Zeker. Nou ja, wij proberen vooral uit te leggen welke vormen van diversiteit er zijn. en ook de vragen te beantwoorden. En dat begint altijd met een persoonlijk verhaal. Dus onze voorlichters delen eigenlijk hun eigen persoonlijke verhaal en staan dan ook open voor allerlei vragen uit de klas. En op die manier proberen we dat gesprek open te breken.
0: Ja, als we nou naar onze regio kijken, Soest, Baren, Amersfoort, hoe is de situatie hier?
1: Nou, interessant is dat Amersfoort als toch wat grote stad in jullie regio echt een leidende rol speelt. Aanstaande donderdag is er een coming-out ontbijt. Dat is de dag voor Paarse Vrijdag, waarin ze verschillende GSA-groepen, dat zijn groepen die zich bezighouden met diversiteit op scholen, uitnodigen om in gesprek te gaan over hoe het nu gaat. En je ziet dat Amersfoort daar als gemeente echt een leidende rol in speelt.
0: Ja. En hoe zit dat met de andere gemeentes?
1: Nou, ook in Soest en in Baarn is bijvoorbeeld het regenboogstembusakkoord getekend. Dat is een akkoord waarin we de politiek uitnodigen om zich in te zetten voor de regenbooggemeenschap. En ook Soest en Baarn hebben heel duidelijk diversiteit en inclusiebeleid. Mm-hmm. Dus zetten daar ook wel echt vanuit de gemeente behoorlijke stappen in. Op scholen horen we dezelfde geluiden als in de rest van de regio. Dus daarin is
0: dus dat gaat wel anders. Dat gaat wel de goede kant op, zeg maar. Daar werken ze wel aan mee. Je had het over de GSA's. Het staat voor Gender Sexualiteit Alliance. Hoeveel initiatieven worden er op scholen genomen? Want kijk, het is vrijdag is het Paarse Vrijdag. Maar ik denk dat één dag niet genoeg is, hè?
1: Nee, helemaal eens. Dus het gaat heel erg over hoe zorg je ervoor dat je in een veilige en inclusieve school bent het hele jaar. Hè? En dat gaat ook veel breder dan seksualiteit. Dat gaat ook over discriminatie, over uitsluiting, over hoe ga je om met mensen met een mobiliteitsbeperking. Mm-hmm. En wat we scholen adviseren is, nou, zorg ervoor dat je echt goed je normen stelt. Hè? Dus wat voor school wil je zijn en wat vind je normaal gedrag? Hoe ga je om met pesten? Zorg voor die basale veiligheid. En daarbovenop zorg je voor ontmoetingsgroepen. Hè? En een GSA is een voorbeeld van zo'n ontmoetingsgroep.
0: Ja.
1: Dus jongeren kunnen elkaar dan vinden en op die manier ook echt steun hebben aan elkaar.
0: Nou, ik hoop dat de gesprekken voort blijven duren en dat de scholen open blijven staan en de leerlingen meer dan alleen maar vrijdag meegeven van iedereen hoort erbij, wie je ook bent, hoe je eruit ziet, enzovoort. Ik dank je voor het gesprek, Ricardo Kopier. En er is nog veel werk aan de winkel, maar daar zijn jullie goed mee bezig. Zo hoor ik dat.
1: Dank voor de aandacht en een mooie dag nog.
0: Ja, dank je wel. We gaan er even tussenuit voor de muziek. En daarna zijn we bij u terug met koning voetbal, Willem van Veluwe. Tot zo.

0: Ja, hij is er klaar mee. Ruben Hillen was dat met A Higher Love, een hitje van nu. Nederlandse zanger. En ja, wat wel leuk is om erbij te vertellen, is dat de clip is opgenomen in Slagharen. En ja, Ponypark Slagharen, dat kennen we allemaal. Dan vraag ik me af of hij op een pony zat toen dit werd ingezongen. Ik weet het niet. Misschien moet ik het even gaan bekijken. Daarvoor hoorde u de Monophonics met Kelly Finnegan. En zij kwamen uit, of komen uit, Californië. En dan ga ik nu over naar, ja, naar wie anders. Hè. Op maandag is het altijd tijd aan het eind van het programma voor Koning Voetbal, Willem van Veluwe. Willem, ben je daar?
1: Ja, zeker, Pul. Goedemorgen. Ja.
0: Hallo, Willem, hallo.
1: De intro is wel zeer toepasselijk, Pul. Want ik ben zaterdag bij de ponydag geweest van de Gouden Adelaar in Spakenburg.
0: Oh, ik dacht dat jij bij Ponypark Slagharen was.
1: Nou, dat was ik vroeger. Dan ben ik vaak geweest met schoolreisjes en met speeltuinreisjes.
0: Ja.
1: Dat is wel bekend.
0: Ja, dat is wel bekend. Goed, Willem. Ja, hoe was het afgelopen weekend qua voetbal?
1: Ja, Pel, het begon heel triest eigenlijk zaterdag. Zaterdagmorgen werden we om 10:00 opgeschrikt door het overlijden van Dolf Veldhuizen. Deze was de oprichter van de voetbalclub Eendijk en die is vrij onverwachts overleden. Daardoor zijn alle wedstrijden van Eendijk uit het competitieprogramma gehaald, uit respect. Ja, dat was heel vervelend dat die zo begon natuurlijk. Wij gaan vanmiddag komen we in het weekjournaal met wat beelden van Dolf die ik een tijd geleden heb mogen maken bij Willem aan tafel, waarin we nog even wat beelden terug gaan halen en waar we in de familie heel veel sterkte gaan wensen bij de plechtigheid. Woensdag zal de condolence plaatsvinden in de kantine van Eendijk. Mm-hmm. En ja, voor de club heeft dat aardig wat teweeg gebracht.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Dan gaan we naar het voetbalgedeelte. Bij Spakenburg is opgelucht adem gehaald over de 2-1 overwinning die zij behaalden op AFC. Het kwam wel zeer moeizaam tot stand. Maar goed, de punten zijn binnen. IJsselmeervogels ging helaas onderuit met 2-1 tegen Hardenberg. Kwamen nog wel terug tot, stonden 2-0 achter tot 2-1. Maar helaas zat de gelijkmaker voor Eendijk er niet meer in.
0: Nee, dat was jammer. Dat was heel jammer.
1: Ja, dat is zeker jammer. Maar goed, volgende week weer nieuwe kansen.
0: Ja, dat is waar.
1: Wij gaan vanavond met Randje 16 hebben we een keer weer bekende, beroemde gasten die bijna heel Nederland kent. Want namelijk Gert en Sandra Kruis van FC Utrecht, die schuiven vanavond bij ons aan tafel. Het is altijd leuk dat we ook eens wat prominenten hebben aan tafel. We wisselen dat één keer in de zoveel tijd af. En vanavond komen Gert en Sandra alles vertellen over FC Utrecht, waar ze heel veel van weten.
0: Kijk, en die zullen wel leuke verhalen te vertellen hebben, denk ik zo.
1: Ja, zeker. Zij doen allebei in de VIP-ruimte de opvang van de sponsors en prominente mensen bij de VIP-tafel. En Gert weet natuurlijk heel veel van voetbal. Die staat er heel kort bij de selectie van FC Utrecht. Ja. En waarom het dit jaar toch niet echt draait, waarom Utrecht zo laag staat. Utrecht die speelt zaterdag tegen Willem II, waar er echt gewonnen moet worden. Trouwens zondag, ik vergis me even, zondag 12:15. En ja, het stadion zit daar altijd helemaal vol.
0: Ja.
1: Maar ja, het publiek begint toch te morren als de punten niet gehaald worden.
0: Nou ja, en het Utrechts publiek, en zeker aan de Bunnikside, die kunnen behoorlijk morren, hè?
1: Ja, zeker, zeker. En kijk, zolang ze maar niet met vuurwerk gaan gooien, dat de wedstrijd gestaakt moet worden, hè, dan, maar helaas gebeurt dat ook nog wel eens. En dat is gewoon heel vervelend.
0: Vragen we toch altijd af, Willem, hoe ze dat binnenkrijgen. Want de mensen worden gefouilleerd. Dan denk ik, hoe kan dat nou?
1: Ja, dat is wel zo, Pil. Maar het schijnt ook wel dat degenen die daar staan, die worden door die gasten gewoon bedreigd.
0: Ja.
1: Als ze niet er doorheen laten, dan worden ze thuis opgezocht. En dat is natuurlijk heel triest.
0: Dat gaat wel heel ver. Dat gaat wel heel ver, Willem. Laten we het even hebben over bij Willem aan tafel. Wie ontvang je daar deze week?
1: Ja, nou, bij Willem aan tafel hebben we vorige week wat uitzendingen achter elkaar gezet. Toen hebben we de vrijwilligers van Eendijk hebben we in het zonnetje, of die zijn vrijwilliger van de maand oktober geworden. Dat zijn de stewards van Eendijk, die iedere week maar weer klaarstaan om alles in goede banen te leiden. Wij zijn ook, wat ik je al vertelde, bij de Pony Paardendag geweest, bij de Gouden Adelaar. Dat was voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Nou, ik wist niet dat ponies zo groot waren, want dat lijken net paarden. Daar werd ik gewoon bang van als ik daarnaast stond te interviewen. Want
0: ja, maar je Willem, je hebt grote en kleine ponies, hè?
1: Ja, maar deze waren wel heel erg groot. Ik heb dat ook nog aan de organisatie gevraagd. En die zeiden, ja, die ponies kunnen echt wel groot worden.
0: Ja.
1: En ik heb prachtige interviewtjes met die kinderen kunnen houden. Als ze een wedstrijdje gereden hadden, dan werden ze door de jury beoordeeld. En wat ik heel mooi vond, dat de vrolijkheid die spatte van iedereen af daar.
0: Nou.
1: Mensen waren zo vrolijk. De begeleiders, de ouders. Er werden ook allerlei dingen verkocht. En de vereniging had het zo leuk gedaan. De kinderen kregen enorm veel prijzen.
0: Nou, hoe leuk is dat? Dus het was een hele positieve dag. Het weekend begon tragisch eigenlijk, hè, met het overlijden van Dolf. Maar ja, er waren ook hele mooie hoogtepunten. En die breng jij ook.
1: Ja, dat zeker. Mijn cameravrouw Olga die heeft fantastische opnamen kunnen maken. Wat we deze week op de zender gaan brengen.
0: Goed.
1: En
0: verder, Willem. Verder is het een kwestie voor alle trouwe kijkers om jouw programma's te gaan bekijken en beluisteren. Ik dank je weer voor vandaag. Hè, en volgende week maandag ben je er weer. En dan ga je weer nieuwe onderwerpen. Even een tipje van de sluier van oplichten. Zullen we dat afspreken?
1: Ik kijk er nu al naar uit weer, Pearl. Ondanks dat er een paar regen gaat vallen, hoor.
0: Ja, hè. En misschien kan jij nog een leuk VIP-kaartje bij FC Utrecht voor jezelf regelen.
1: Ja, misschien geven ze me dat vanavond.
0: Ja.
1: Moet ik even afwachten.
0: Ja, en denk dan ook even aan mij. Willem, ik dank je voor vandaag. Hele fijne dag. En tot volgende week. Dank je wel.
1: Hoi.
0: Dag. En dat was Willem van Veluwe van Randje 16 en van Bij Willem aan tafel. Het worden weer mooie uitzendingen allemaal hier bij Eemland 1. Radio en tv. Ik zou zeggen, blijf erbij. Bedankt voor het luisteren van vandaag. We zijn er morgen weer met de nieuwe Eemland 1 actueel, met nieuwe achtergronden en nieuwsfeiten uit de regio. Vanmiddag tussen 12 en 1 wordt dit programma herhaald. En ik zou zeggen, hou de website in de gaten en onze socials, want daar is ook van alles op te vinden. Bedankt en maak er een mooie dag van.

0: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Ik denk, laten we eens stevig beginnen. Nou, dat hebben we gedaan met Jacqueline Govaert en Overrated uit 2010. Dat is al een tijdje terug, zeg, Dekker. Nou ja, goed, niks aan te doen, hè. We gaan eens eventjes de reggae dansen. Kun je dat? Ik niet in elk geval. Hier is Laid Back met een hit uit 1993. Nee hoor, 10 jaar daarvoor zelfs, 1983. En dan heet het Sunshine Ready.

Even kijken. Jennifer Loopneus. Jawel, hier is ze dan. Waiting for Tonight. En het nummer uit 2000. Jeetje, Becker. Dat is al 26 jaar geleden. Oh. En dan draaien we anno nu nog steeds. Daar gaat hij dan.

0: Ja, dat is een mooie, 1984 van Spandau Ballet en Only When You Leave. Dus ga niet weg bij Dekker Radio, zou ik zeggen. Ik heb mooie Nederlandstalige muziek van Remco en Michelle. Titel, wie weet, misschien.
1: Misschien heeft het niet zo moeten zijn.

wie weet, maak ik ook jou een beetje blij. Ja, wie weet.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. Ze krijgen de prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. De inbrekers hebben toegang gekregen tot gegevens van bijna 9 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen en adressen. De Amerikaanse vrouw die 7 mannen van de Cornell University heeft beschuldigd van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Volgens haar advocaat dreigen mensen haar iets aan te doen als ze de rechtszaak niet intrekt. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig.

Drie achter elkaar beloofd. Gaan we doen ook. Dit is Stephanie Mills met Teddy Pendergrass. Belangrijke artiesten uit Amerika. Two Hearts met een nummer uit 1981. En daarna Hazel and the Thief. I want to own a farm with you.

grappige, dit nummer komt van 2 jaar geleden. Had ook 20 jaar geleden kunnen zijn. Maar het is echt nog niet zo oud. Nee, deze wel. Nederlandse groep. The Kick, weet je nog? En een hit uit 2017. Bij Dekker Radio. Titel...

0: Ouais, mec.
1: Dekker is een specialist in oude meuk.
0: Oude meuk?
1: Ja, dat zei ik al, dames. Steve Winwood en Night Train uit 1981.

Ben ik maar matig hoor, tyfoon. Kan niet alleen. Nou ja, dat doe je toch met een ander, weet ik het. Nee, dat lijkt nergens op eigenlijk, die nummer. Dit is van de Ozark Mountain Daredevils uit Amerika. En het heet...

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

is terug uit jaar 1987 met de opening programma Wonder van Vandaag. Hij is van de band Boogie Box High. Jeff Tok in de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent en blijft u erbij, want wij gaan de lekkere plaatjes voor u draaien ook vandaag weer. Hedendaagse muziek van DJ Goya, Jason Derulo.

0: De muziek van Gigi Okoa, Jason Derulo en Melody Michiko, de titel van de plaat. Naar deze spiksplinter nieuwe werk. Hoogste tijd om eens even lekker terug in de tijd te gaan.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja, 1966. Boudewijn de Groot en zijn testament.

0: Gravel alweer 60 jaar terug in de tijd ging in 1966. Deze van Barwert de Groot. Dit was Het Testament.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Op bijna het jaar 2003 met Thijs van Solvation. Reset your brain. Ja, bij sommige mensen zou het geen kwaad kunnen om de hersentjes even te resetten, zodat ze weer normaal gaan doen. Wat is met een band in die wereld vandaag de dag?

0: Ja, we hebben allemaal op het reset-knopje gedrukt. Dan zijn we allemaal weer helemaal fris en fruitig. Solvation was dit uit 2003. Reset your brain.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Hoppen wij naar 2017 met Felix Jaan. Daar met Alex. En welk Alex vraagt u zich dan af? Nou, Alex, I know.

0: touch.
1: Ja, dat was een deze opname van deze Phyllis Jan en Alex I Know No. Too Hot to Touch, de titel van de plaat. Ja, het is maar eens even weten. Tijd voor wat nieuws.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Richie Sampson heeft een nieuwe plaat. Here's a Romeo. Ligt wel lekker in het gehoor en daarom hoort u hem uiteraard ook hier zo.

0: De prachtige nieuwe plaat van Richie Sampson. He's Romeo, de titel van de plaat, hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En zo zijn we net. Tony Braxton gaan we weer draaien.
2: Jan Berg.
0: Oh, mooi, wat goede knopje indrukken. 1996. Unbreak My Heart.

0: Jazeker, prachtige muziek die hier voorbij komt. Tony Braxton hoorden we hier zo. Unbreak My Heart, even terug alweer naar de jaren 90 van de vorige eeuw. Het jaar 1996. Wij gaan langzaam richting een half uur, zie ik.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En zoals maar net, we gaan naar het jaar 1971. Samen Michael Jackson en zijn familie, de Jackson 5. Going back to Indiana.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen komt een tijdelijk verbod op het gebruik van camerabrillen in onder meer parken en winkelcentra. De regering wil de komende tijd werken aan geschikte regelgeving. Bij een botsing tussen de twee boten in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De aanvaring was op de rivier de Congo. De oorzaak is nog niet duidelijk. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte. Het weer zonnig en droog bij een graad of 20. Morgen eerst mistig, later geregeld zon en ongeveer 21 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van Pussycat uit 1983, Lovers of a Kind. Dat was het hier van deze opname hier in de Bonte Muziekverzameling. Bent u er al bij? Mooi, gaan wij door met muziek. 2026 muziek van Rosé.

0: En dat was hem Nederlandse muziek. Rosé, New Trick, de titel van de platen. Wij gaan weer heerlijk terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1962, Frankie Valli en zijn Four Seasons. Dit is Sherry. MUZIEK

0: Ja, Frankie Valli met zijn te strakke broek aan, zeg ik dan altijd maar. Hè. Dit was Sherry Baby. En dan gingen we terug voor naar het jaar 1962. Hij was natuurlijk samen met zijn Four Seasons.
1: Jumberg maakt de bond het hele uur rond.
0: Rustig Benet, Miss Montreal, Sanne Hans uit 2008. Just a Flirt.

0: Jazeker, de muziek van Miss Montreal en dit was Just a Flirt. Hier in de Bonte Muziekverzameling hebben we ze, de oudjes en de nieuwtjes.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Inderdaad, een nieuw werkje van Philip Essenblatter. Van zijn nieuwe gelijknamige cd Bloemen und Beton.

0: Ihr wirst schon an mich denken, falls du ankommst.
1: Nieuw werkje van Philip Essen, Blater, Bloemen und Beton. Ja, bloemen en beton gaat dat samen. Ja, als je bedoel een bloempot hebt en je gooit daar aarde in, dan kan je daar natuurlijk ook bloemen in planten. Dat gaat dan weer wel. Ik ben erbij. De bonte muziekverzameling. Ja, zeker. Wat vind jij ervan, Klaassen?
2: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
1: Nou, dan houden we het ook zo. 2012 muziek van Roel van Velzen en zijn band The Rush of Life.

gewoon lekkere up-tempo muziek uit het jaar 2012 van Van Velzen, The Rush of Life. En dat bracht het de tijd hier, het programma Bont weer op het moment dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was hem weer een uurtje lang Bont op uw radiotoestel. Ik ben, blijf en was Jan Berg. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan, mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is het adres dan. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen. Met een hoop leuke dingen om te doen. Vertel ik u wat de muziek hier waar mee uitgaan. We hebben wat kortere plaatjes, dus we hebben er nog drie aan het begin in 1977. Tony Wilson, I Like Your Style. Nieuwe werkjes van Robbie Montero om te beginnen met Spaans Benauwd. En daarna nog Mark Griffin, Here We Go. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende Bont.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: These beautiful things that I've got.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een bijzonder moment verdient iets bijzonders. Een mooi sieraad, een nieuw horloge of een cadeau voor iemand die veel betekent. Bij Juwelier van Doorn nemen we de tijd om samen iets te vinden dat echt past. Met persoonlijk advies en een uitgebreide collectie voor ieder moment. Ontdek het zelf bij Juwelier van Doorn in Baarn.
2: De Omroep voor Regio Eemland.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Ik wil op het klokje kijken en dan is het precies 7 minuten over 7. Hartelijk welkom bij 1 Land 1. Welkom bij Puntjes op die op deze maandag 5 oktober 2026. Tot 9 uur zijn we er weer met veel muziek en ook nog oude hitparade waar we in gaan kijken vanavond. Vanavond de hitparade van heel lang geleden, die van 5 oktober 1968. Daar kijken we vanavond naar in deze uitzending. En uit die hitparade draaien we weer 3 vergeten liedjes. Vanavond mocht je de lijst erbij hebben, de nummers 21, 18 en nummer 8. Dus dan weet je al een beetje wat er gaat komen. Verder is het deze week precies 50 jaar geleden dat Stevie Wonder met een bijzonder album op de proppen kwam. Songs in the Key of Life. Dat album stellen wij centraal zo rond 7:30. 3 nummers gaan we ervan draaien. En we hebben iets nieuws. Ja, we hebben de kortste hitparade ter wereld rond 7:50. Dat gaan we voortaan elke week zo doen rond 7:50. De kortste hitparade ter wereld en die heet gewoon de 1 Land 1. En wie er vanavond op 1 staat, ja, dat hoor je dus rond 7:50 in deze uitzending. En verder hebben we gewoon een heleboel lekkere muziek. Begonnen met Prince uit 1984, When Doves Cry, zo heette het. En we hebben ook een heleboel nieuwe muziek en we hebben oude muziek. Zullen we maar eens een hele nieuwe doen? Ze zijn weer bij elkaar. Nou, ik zei, ze zijn nooit echt uit elkaar geweest, maar af en toe houden ze even pauze. En nu hebben ze weer een nieuw album uitgebracht. Ik heb het over Agda en de Munnik. Een nieuwe album is onlangs verschenen, heet Niets Doen. En op dat album vinden we een leuk nummer. En dat is het filelied. En die heb ik voor vanavond even uitgezocht. Dus daar gaan we even naar luisteren. Naar de nieuwe Agda en de Munnik dus. Hier bij 1 Land 1 en het filelied.

Nieuwe Akda de Munnik van het album Niets Doen. Dit was het vierde lied en we hoorden er een heleboel andere liedjes in voorbij komen. Leuk, en die gaan we vaker horen in dit programma. Even terug naar de jaren 80, naar Alice en Moyet. En All Cried Out.

was een mooie All Cried Out. En ze begon natuurlijk begin jaren 80 samen met Vince Clark, de groep Yazoo. En die nummers van Yazoo, die zingt ze nu in een tour. Want ze toert door Engeland met de nummers van Yazoo. Dus eigenlijk haar eigen oude nummers die ze vroeger met Vince Clark zong, zingt ze nu solo in het theater. Dit is Messi. You know.

Het duurt maar 2 minuten, maar wat is dit mooi zeg. All the Lonely People, Eleanor Rigby van The Beatles uit 1966. 60 jaar geleden dat het gemaakt werd. Maar het is nog steeds mooi. Over andere mooie dingen gesproken. Ook uit Nederland komt er hele mooie muziek tegenwoordig. Dit is de nieuwe van Bente. En die heeft Parachute vorige week ook gedraaid. En het is de moeite waard om nog een keer te draaien in dit programma. Bente en Parachute.

En toen was ze afgelopen, ja. Het is wel een kans hebben hoor, voor de Eemland 1, dan weet je dat vast. Dus, maar wie er deze week op 1 staat, ik weet het nog niet. ABBA, die stond 1 met The Day Before You Came.

0: Terug naar 1982 met Abba, The Day Before You Came en André Hazes wachten. Dus doen later nog een Nederlandse vertaling van de dag dat jij verdween, geloof ik of zo. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Leuk in ieder geval weer om Abba weer eens te horen in dit programma. Het is hoogste tijd voor
1: de speelplaat van de week.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1976, want het is 50 jaar geleden dat 18e studioalbum van Stevie Wonder werd uitgebracht. En dat heette Songs in the Key of Life. Een klassieker is het geworden. Het was een dubbel LP en van die LP gaan wij vanavond drie tracks draaien. Sir Duke, Another Star en If It It's Magic. Drie nummers dus van het album van Stevie Wonder. Zullen we maar beginnen met die hele lekkere, Another Star? Nee.

Stevie Wonder, compleet met mondharmonica. Op 28 oktober aanstaande staat hij in de Ziggo Dome en daar viert hij ook het 50-jarig bestaan van zijn album Songs in the Key of Life. En we draaiden er vandaag drie nummers van Sir Duke, Another Star en als laatste If It's Magic. Stevie Wonder dus hierbij 1x1 in puntjes op de i. En dit zijn de Simple Minds en Sanctify Yourself.

0: Oh, wat waren ze populair in de jaren 80. The Simple Minds en Sanctify Yourself. Het is 8:10 geweest. We gaan iets nieuws doen in dit programma. We gaan starten met de kortste hitparade aller tijden. Dat is gewoon de Eemland 1. En er kan maar één plaat in staan. En die staat meteen op nummer 1. Zullen we het maar gelijk gaan doen dan? Wie staat er deze week 1 in de Eemland 1? Nou, we gaan het nu bekendmaken, denk ik. Nee, het is niet Stevie Wonder.
1: Nummer 1.
0: En zij is het geworden. Ella Langley. En Choosing Texas. De allereerste nummer 1 in de Eemland 1.

Zij heeft de eerste staat 1 in de allereerste Eemland 1, de kortste hitparade ter wereld. Choosing Texas was dat van Ella Langley. En dit zijn Bob Marley met of zonder Wailers. Ik weet het niet. Dit is uit de jaren 70. No Woman, No Cry.

Bob Marley en de Wailers, No Woman, No Cry. Ik ben door dit eerste uur heen. En straks hebben we nog een uurtje hoor, bij 1-1 met puntjes op die. Met daarin drie vergeten liedjes uit de top 40 van 5 oktober 1968. Verder nog nieuwe muziek van The War on Drugs. Leon Bridges komt nog langs. We hebben nog muziek van Rob de Nijs en van Andrew Gold. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Tot zo naar het nieuws van 8 uur bij nog een uur puntjes op de i.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
1: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
0: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

En welkom terug bij Eenmaal 1. Welkom bij het tweede uur van Puntjes op de I. Met straks rond 8:30 drie vergeten liedjes uit de top 40 van 5 oktober 1968. Dat is lang geleden. Dat is bijna 60 jaar geleden. Maar misschien dat je er nog wel eentje van kent uit die hitparade van lang geleden. En we hebben nieuwe muziek, onder andere van Leon Bridges straks. Andrew Gold, maar die heeft geen nieuw liedje natuurlijk. En ik heb nog nieuwe muziek van deze groep, The War on Drugs. Who's that?

De Wijs in zijn carrière had hij slechts één nummer 1 hit. En dat was deze in 1995. Banger Hart, hij had er 30 jaar voor nodig om die nummer 1 positie te bereiken. Maar het is hem uiteindelijk toch gelukt. Afgelopen vakantie was ik in Portugal. Heb ik natuurlijk ook heel veel muziek geluisterd. Behalve de fado-muziek die daar door de speakers klinkt. En we zijn natuurlijk ook een lekkere popmuziek in Portugal. En ik kwam dit duo tegen. Ed Rocha Gonçalves en Catarina Zalinas. Samen vormen ze het duo Beth Youth. En dit liedje hoorde ik op de radio. En ik denk, dat klinkt wel lekker. Beth Youth en Nightfalls, zo heet het.

Muziek uit Portugal, waar ik op vakantie was. Van Ed Rocha Gonçalves en Catarina Salinas. Samen vormen ze het Dio Beth Youth. En het nummer heet Nightfalls. Over een minuutje of 10 gaan wij liedjes draaien die we een beetje vergeten zijn. Maar dit is ook nog zo'n vergeten liedje. Zo'n vergeten liedje van Elton John uit 1982. Nobody Wins.

Elton John, Nobody Wins. Nooit echt een grote hit geweest, maar het is wel een van mijn favoriete Elton John nummers. Dus wel kom weer even te draaien, toch? We gaan nieuwe muziek doen. De nummer van Leon Bridges heet What's to Dance.

Leon Bridges van zijn nieuwe CD Happiness Anytime. Hij brengt de soulmuziek van de jaren 60 weer een beetje terug met dit nieuwe nummer van hem, What's to Dance. Voordat we zo teruggaan naar de jaren 60, eerst nog even Miley Cyrus, Midnight Sky.

Midnight Sky was dat van Miley Cyrus. En die Miley Cyrus wil trouwens geen Miley Cyrus meer heten, maar gewoon Miley. Dus dat is genoeg. Dit was Miley met Midnight Sky. Precies 8:30 op het klokje. Hoe heb ik het weer uitgekiend? Ja, ja. Ik heb hem hier voor me liggen, de top 40, gedateerd 5 oktober 1968. En die lijst werd uitgezonden op zaterdagmiddag tussen 2 en 4. En ik heb hem dus voor me liggen, die lijst. Echt, de oude lijst uit 1968. En er staan links staan alle fotootjes van de discjockeys van Veronica. Joost der Draaier, Jan van Veen, Rob Oud, Gerard de Vries, Tieneke, Giel Montagne en Eddie Becker. En Tieneke en Eddie Becker die leven nog. En de rest is allemaal naar de eeuwige jachtvelden. Ja, hoe dat zit met de plaatjes, nou, die hebben we gelukkig allemaal nog. Dus die kunnen we gewoon draaien. Maar ik ga er slechts 3 draaien vanavond voor je. Voordat ik met de eerste ga beginnen, ga ik even de nieuwe binnenkomers met je doornemen. Op nummer 40 nieuw, dus helemaal onderaan, een hele bekende, Born to be Wild van Steppenwolf. BZN komt nieuw binnen op nummer 39 met Waiting for You. Dat is niet die BZN met Carola of met Arnie Schilder. Nee, dit was nog een BZN wat het pruimen was in die tijd. Ciao Baby van de Groep Check komt nieuw binnen op 38. En de klapper van de week vinden wij heel bescheiden op nummer 32. En dat is Micaela van de Domino's. Het zegt me niks, maar ik ga het ook niet draaien. Wat we wel gaan draaien is een plaat die lekker stijgt van 37 naar nummer 21. Nou, die moet je wel kennen, maar ik heb hem gewoon een hele tijd niet meer gehoord. En ik heb een lekkere lange versie vanavond, dus dat gaat allemaal goed komen. Ik heb het over Fleetwood Mac. We kennen ze van hits als Go Your Own Way en Sarah en Little Lies. Maar in de jaren 60 maakten ze toch even wat andere muziek. Mocht je dat niet weten, ik ga het je nu laten horen. Need Your Love So Bad stijgt in de top 40 van 37 naar nummer 21.

We zitten midden in de top 40 van 58 jaar geleden. En dit was de nummer 21 in die lijst. Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac stegen van 37 naar nummer 21. Over snelle stijgers gesproken, die gaan we nu even met je doornemen voordat we nog zo'n vergeten plaat gaan draaien uit de top 40 van 5 oktober 1968. Even de snelle stijgers van 36 naar 27. Lucy Brown is back in town, Shocking Blue. A Girl of Independent Means van The Honeybus gaat van 34 naar 25. En Window of My Eyes, Scooby and the Blizzards van 39 naar nummer 23. Van 37 naar 21 zojuist gehoord door Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. En van 25 naar 18 King Cruisers van The World of Us. En This Rose in My Hand van de T-Set gaat van 21 naar nummer 17. Lovely Loretta van The Buffoons van 20 naar nummer 15. En van 15 naar nummer 12 Zol Limbo van Booker T en The MGs. En The Marbles met Only One Woman, ook zo'n klassieker, gaat van 18 naar nummer 11. Ik heb hem al genoemd. Hij ging in de lijst van 25 naar nummer 18. The World of Us met King Cruisers is zo'n plaatje die we ook wel een beetje vergeten zijn. Maar oh, zo leuk om nog eens te draaien. Hier zijn ze.

Heerlijke muziek uit de jaren 60, 1968. Daar zitten we middenin. King Cruisers van The World of Us steeg in de top 40 van 25 naar nummer 18. En voordat wij de laatste vergeten plaat gaan draaien uit deze lijst van 5 oktober 1968... neem ik nog even de top 10 met je door. Want die zag er zo uit 68 jaar geleden. 68, 58 jaar geleden. Hè? Van 6 naar nummer 10 gezakt. De Golden Earrings met Ding Dong, Dikkie Dikkie Dong. Op nummer 9 van 12 gekomen. Dus drie plekjes in de goede richting. The Rascals, People's Got to Be Free. Rolling Stones blijven staan op nummer 8 met Street Fighting Man. En de Bee Gees die zakken drie plekjes van 4 naar nummer 7. I've Got a Message to You. En de Kenneth Heat on the Road Again gaan drie plekken omhoog. Van 9 naar nummer 6 met On the Road Again. Dus The Shoes, Don't You Cry for a Girl blijft staan op nummer 5. En Aretha Franklin gaat van 7 naar 4 met I Say a Little Prayer. Dan de top 3, die zit helemaal vast. Op nummer 3 blijft staan Rain and Tears van Aphrodite Child. Op nummer 2 blijft staan Mary Hopkins met Those Were the Days. En de Beatles staan stevast op nummer 1 met Hey Jude. Maar welke gaan we nou draaien uit die top 10 vanavond? Nou, dat is er eentje van de Rolling Stones, Street Fighting Man. Ik was hem vergeten, dus ik denk, die gaan we draaien. Vergeten plaatje dus van The Rolling Stones op nummer 8, 58 jaar geleden in de top 40.

Ja, dat waren er weer drie vergeten plaatjes uit de top 40 van lang geleden. Vanavond de lijst van 5 oktober 1968. Dus muziek van 58 jaar geleden. En dit stond op nummer 18 in die lijst. Street Fighting Man van The Rolling Stones. En volgende week even na 8:30 doen we het opnieuw. Drie vergeten plaatjes uit een hitparade van heel, heel lang geleden. En dit is muziek uit de jaren 70, 78. Dit is Andrew Gold. En dan een Lonely Boy, daar gaat het over.

Muziek uit 1974 van Paperlace, The Night Chicago Died. En ze kwamen uit Nottingham en hadden een aantal hitjes in de jaren 70. En dit was de grootste in 1974. Nou, Ilse de Lange die had in 2008 een hit en een heleboel andere hits kwamen later. Maar dankzij TikTok is dit liedje weer helemaal opnieuw in de belangstelling. Ze staat weer in de top 10 met So Incredible. En dat is in ieder geval de laatste vocale voor dit uur van Puntjes op de i.

Ilse de Lange was dat met So Incredible. En zo sta je dankzij TikTok opeens weer opnieuw in de belangstelling met een oude plaat van je. Ja, zo gaat dat. Dit was het weer. Puntjes op die voor maandag 5 oktober 2026. Volgende week even na 7 ben ik er weer met natuurlijk dan weer 3 vergeten liedjes uit een hitparade van lang geleden. Een lekkere albumtrack en nou, gewoon een heleboel lekkere nieuwe en oude muziek. Straks na 9 uur Bert Win met een heleboel lekkere bluesmuziek. Dus blijf lekker luisteren naar Nederland 1. En wij spreken elkaar volgende week weer even na 7.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
0: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Een bijzonder moment verdient iets bijzonders. Een mooi sieraad, een nieuw horloge of een cadeau voor iemand die veel betekent. Bij Juwelier van Doorn nemen we de tijd om samen iets te vinden dat echt past. Met persoonlijk advies en een uitgebreide collectie voor ieder moment. Ontdek het zelf bij Juwelier van Doorn in Baarn.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: sure is a sweet sound in the ears. Wouldn't you say so, Mr. Wales?
1: Je hoorde Robin Seiler uit 2004. Robin Seiler, een goede vriend van Stevie Ray Vaughan uit de jaren 80. En ook een invloed van hem trouwens. Zonder Robin Seiler had Stevie Ray Vaughan niet zo geklonken als die klonk. En natuurlijk met heel veel andere bluesartiesten. Zoals bijvoorbeeld Albert Collins. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier op 1x1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur.

1993 was Albert Collins, de master of the Telecaster. Dat is een bepaalde gitaar, zo werd hij genoemd. Dit was nummer There's Gotta Be a Change, 1993. Dus Albert Collins.

Een ballad van Michael Burks uit begin 2000. Van dat album van toen natuurlijk. Jammer genoeg is die man vroeg overleden. Michael Burks. En van een ballad ga ik naar een mooi langzaam nummer van Chris Stapleton.

0: And there you go. Thank you all for being here tonight.
1: Chris Stapleton, 1978, toen werd hij geboren, dus het is nog een relatief jonge man. Sometimes I Cry van zijn album Traveler. Daarvoor zat hij in bands als de Steel Drivers en de Johnson Brothers. Een soort bluegrass country band en een rockband. Chris Stapleton, zoek nummers van hem op, zou ik zeggen. Paul Orta, dat is een bluesman, een blueslegende. Die speelde ooit met Lacey Lester, nog zo'n legende. En ze namen hem allemaal op Shuffle with Lester. En om dat album een beetje eer aan te doen, ga ik nu gewoon een shuffle draaien.

Big Pete Pearson, die hoorde je hier op Eemland 1 in het programma Blues & Friends. Elke maandag kun je naar me luisteren, naar de blues luisteren, van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Blues & Friends, hier op Eemland 1. En daarvoor hoorde je van het album Shuffle with Lester, de twee blueslegendes Paul Orda en Lacey Lester.

0: De artiesten, de vrouwelijke bluesartiest Mina was dat van haar album Try Me. En dat nummer, hoe heet dat ook weer? Oh ja, Nothing Left. Overal is dit programma te horen. Overal kun je de blues luisteren. Natuurlijk gewoon thuis, maar ook in Nederland of over de hele wereld op www.eenland1.nl. En dan natuurlijk naar het programma Blues and Friends elke maandag van 9 tot 11. En mam, jij bent ook aan het luisteren. Heel leuk in Duivendrecht. En deze boogie van Harmonica Slim is voor jou.
1: Work it out like this here. Ready.

Dat was de boogie van Harmonica Slim. En helemaal in Duivendrecht, leuk dat je er luistert via www.eenmand1.nl. Duivendrecht, ik zeg nog maar een keertje, daar kun je overal luisteren in Nederland en over de hele wereld. Man, deze was voor jou en dat was dus Harmonica Slim. Ik ga verder met Richard van Bergen. Die was vorige week hier in de studio en van zijn laatste albums, of een van zijn laatste albums, Gotta Let You Go, Richard van Bergen. Daarna ga ik weer verder met met zo'n ruig nummer in de stijl van Richard. En dat wordt dan van Cedric Burnside. Maar eerst Richard van Bergen van zijn nieuwste band Richville.

A Man of Many Words. Dat was Buddy Guy, mijn grote gitaarheld, en Junior Wells. Ze speelden het met de band van Eric Clapton. Die band heette Derek and the Dominoes. En dat was voor de opnames van Layla in Sort of Love Songs. Ze zaten in dezelfde studio, in ieder geval in dezelfde stad. En die band besloot mee te spelen. Eric Clapton zelf natuurlijk ook op dat album van Buddy Guy en Junior Wells. Alweer het laatste nummer komt van John Mayall. Blijf luisteren, want hierna nog een uur lang de blues. Dus niet weggaan. Hierna gewoon eventjes het nieuws luisteren. En daarna weer een uur lang de blues hier op Eemland 1. Nu dan het nummer van John Mayall, de gitarist Buddy Whittington. Ik zag hem ooit 2 keer zelfs in Paradiso in diezelfde samenstelling.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
1: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
0: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: was a boo-boo.
1: Ja, dat is een mooi jam nummer. Dat betekent dat een nummer dat je veel kan soleren. Een mooi nummer van Albert King, de Velvet Bulldozer, samen met Stevie Ray Vaughan. En dat maakte ze in, dat zal het zijn, 1984 zo ongeveer. Albert King was de grote held van Stevie Ray Vaughan. En ze gingen samen de studio in om een heel album op te nemen. In Session heet dat. Weer een heel andere muziekstijl van David Olney. Nou ja, andere muziekstijl. Het is in ieder geval bluesy. Een vriend van de blues. Leuk dat je nog steeds luistert naar Eemland 1. www.eemland1.nl. En naar de Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur.
2: Yeah, it's true love, yeah. You can trust your baby. And she can trust you. It's true love.
3: Oh, yeah.
2: What could possibly go wrong?
3: Oh, yeah.
2: It's a marriage made in heaven.
3: That's right.
2: She's heaven sent, ladies and gentlemen.

I'm having a wonderful time. Wish you were here. Sort of.

Lucy May Blues. Dat is een bekend nummer uit de jaren 50. En daarvoor hoorde je David Olney met Sergio Webb. Onder andere de gitarist. En die is nogal onderbelicht gebleven, altijd. Het is een sessiemuzikant. Maar misschien klinkt dat te negatief. Hij is een hele goede gitarist die met verschillende mensen al heeft gespeeld. En nog steeds trouwens. David Olney heette die man. Nu dan Sherman Robertson. Dat is een bluesgitarist. Ik heb hem een keertje gezien in een meervaart tijdens het bluesfestival. En hij heeft ook gespeeld op een nummer van Paul Simon op het album Graceland. Bijna het comeback album van Paul Simon was dat. Hier komt hij aan met zijn eigen bluesband Sherman Robertson, The Guitar Man.

0: Een hele goede gitarist uit Noorwegen is dat, Bjørn Berge. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen. Hij toert door Europa, verschillende albums gemaakt. Ook met zijn eigen band, Vamp, een Noorse band. Maar ja, zijn naam is Bjørn Berge, hele goede gitarist.
1: You got me?

Lacey Lester van zijn album Harp en Soul. Lacey Lester is een mondharmonica speler en die kreeg zijn bijnaam omdat hij een hele langzame, mooie manier van spelen heeft. Lacey Lester. Zijn versie van Five Long Years, een mooie slow blues. Even kijken. Ja, oorspronkelijk is het nummer natuurlijk van Eddie Boyd, mocht je dat willen weten. Maar heel veel mensen na hem hebben dat gedaan. Sean Costello, die kwam uit Canada, is jammer genoeg veel te vroeg overleden aan een bipolaire stoornis. En zijn familie, en hij zelf trouwens ook, heeft een stichting opgericht. En zijn familie dus na zijn dood om mensen te steunen met zo'n bipolaire stoornis. Sean Costello van zijn album We Can Get Together.

In de jaren 90 waren ze heel erg populair, deze Nederlandse bluesband, de Cuban Heels. Early in the Morning heette dat nummer, Cuban Heels. Ik ga nu een nummer draaien van Big Joe Williams, een Amerikaanse bluesartiest die al begon in de jaren 30 en doorging naar de 40. Daarna een nummer van Gay Dekbalola, van de, hoe heet die band ook alweer? Van die vrouwen, de drie vrouwen waren dat. Nou ja, dat zoek ik straks wel op. Ik weet het even niet meer. Maar eerst Big Joe Williams en daarna Gay Dekbalola.

0: finger licking good. Betcha I can't eat just one. No, no, no, no.
1: Je hoorde net de Cuban Heels, een Nederlandse band, vooral populair in de jaren 90. Ja, ze gaat al door. En daarna Gay Adek Balola. En net kon ik er even niet opkomen, ik heb het opgezocht. Die band waarin ze zat, die was heel populair. Nou ja, dat zei ik net eigenlijk al, maar die was heel populair. En die heette de Uppity Blueswoman, Sapphire. Gay Adek Balola was eigenlijk wel de frontwoman van die band. Verder met een blueslegende, Johnny Winter. Ik hoef hem eigenlijk niet verder aan te kondigen, want Johnny Winter, ja, iedereen kent hem. Wie kent hem niet? Hij is onder andere producer van drie albums, de drie laatste albums van Muddy Waters. En hij zorgde weer dat Muddy Waters echt populair werd.

Johnny Winter hoorde je. Het laatste nummer van dit tweede uur Blues & Friends. Sowieso van de Blues & Friends. Luister elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl. Overal op de wereld. Door Nederland, over de hele wereld. En het was weer 2 uur lang mooie muziek. En tot volgende week. Leuk dat je luisterde. Tot volgende week.

0: City Dekkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.